Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Vels en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets.

Prince. 1999 bij 3FM. Vergeet Italië en Spanje. Je volgende vakantie gaat naar Slowakije. Ja, Slowakije, het klinkt misschien als een land waar het vriendenweekend volledig ontspoort. Hè. Het begint met goedkoop bier en je eindigt om 17:45 in zo'n foute stripclub. Maar je hebt de bergen, kastelen, Bratislava als hoofdstad. En heel eerlijk, een halve liter, 2 euro. Klinkt best wel lekker, toch? Maar Slowakije heeft nog een goed exportproduct en dat is Adela. Ze groeide op in Bratislava en haar nieuwe nummer gaat precies daarover.

0: Post Malone, Enough is Enough. Welkom op 3FM, ik ben Jasper en... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, niet schrikken, ik ben niet bipolair. Maar met dat ene woord, goedemorgen, kun je precies je gevoel kwijt. En ben je boos, dan zeg je goedemorgen. Ben je een lolbroek, dan zeg je goeiemoggel. Je kan er gewoon alles in kwijt. En deze week zijn we een competitie begonnen. De lekkerste goedemorgen van Nederland. En jij kan die wedstrijd winnen. Wil je meedoen aan de strijd? Pak dan de NPO Live app. Je klikt op het microfoontje en je neemt je lekkerste goedemorgen op. Gewoon hoe jij je vandaag voelt. Dit was de top 3 van gisteren.
1: 3.
2: Goedemorgen.
3: 2.
4: Goedemorgen.
5: Nummer
3: 1.
0: Goedemorgen. Ja, Robin de kipchauffeur staat nog op 1, maar misschien zo niet meer. Neem nu jouw goedemorgen op en win de lekkerste goedemorgen van Nederland. Kom maar door via de NPO Luister app. Draai ik deze van Razorlight.

0: M. Houdini bij 3FM. Je kunt aan één woord horen hoe iemands hele ochtend gaat. Goedemorgen. Want je kan zoveel gevoel kwijt in dat ene woord. Heb je slecht geslapen, is het goedemorgen. Ben je verliefd, salaris binnen, het zonnetje schijnt. Goedemorgen! Weet je, maar wie heeft nou de lekkerste goedemorgen van Nederland? Daar zijn we deze week naar op zoek. En inmiddels hebben we een tijdelijke top 10. En dit zijn ze.
1: 10.
2: Morgen, Jasper.
1: 9.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit het zonnige zuiden. En nog een fijne dag.
1: 8.
3: Goedemorgen.
1: 7.
4: Oh, Jasper. Goedemorgen.
1: 6.
5: Goedemorgen, Jasper. En jouw producer.
1: 5.
6: Goedemorgen.
1: 4. Hoe lang zou dit het volhouden? Oh shit.
7: Goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen.
0: 1. Goedemorgen! Ah, goedemorgen! Sta je er niet tussen of hoor je een nummer 1 en denk je van klopt, dit kan ik veel lekkerder? Pak de NPO Luister app, spreek jouw lekkerste goedemorgen in.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Van harte gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

Coldplay en Yellow bij 3FM. Je ouders die weten verrassend goed wat cool is. Alles wat zij lelijk vinden, daar zit je goed bij. Ik weet niet, mijn ouders vinden bijvoorbeeld altijd mijn kleren te wijd. Dan zeggen ze van, ja, waarom is die broek zo groot? Past toch helemaal niet? Perfect, goede aankoop. En die theorie werkt dus ook bij muziek, want zet je Milo Laat Het Lukken maar eens aan bij je ouders. Alleen die naam levert al vragen op. Zie je hem ook nog eens van top tot teen in Gucci kleren en ja, dan horen zij muziek en dan denken ze waarschijnlijk van, what the fuck is dit? Dan weet je genoeg, dit is cool. Milo Laat Het Lukken is nieuw bij 3FM, alleen jij hoor je nu. My Boy Season.

Goedemorgen, het is bijna 5 uur, oftewel mokervroeg. Kans is groot dat je op weg bent naar je werk. En daarom ga ik even testen of je een beetje scherp bent deze ochtend. Want waar doet dit intro je aan denken?

0: Zo niet. Het antwoord is... Empire of the Sun.
1: Oh ja?
0: Geïnspireerd door Fleetwood Mac. En een ongelofelijke banger hebben ze afgeleverd. Empire of the Sun, Walking on a Dream bij

0: CFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Goedemorgen, zometeen hoor je Macklemore, Antoon en ook Nothing But Thief.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Cloud.
0: 3FM. Jasper Schrijvers.
5: Hey, goedemorgen strijder. Samen beginnen we lekker aan de dag met zometeen Nothing But Thieves. Antoon, en eerst is dit een Macklemore Thrift Shop.
8: What?

0: gewoon de enige bij 3FM. Hip, hip, here we go. Het is 5 uur. Grote kans dat je straks op werk iemand tegenkomt met wie je echt niet weet met waar je over het moet hebben. Geen paniek, dit is je eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken. Dit zijn 3 dingen waar je het vandaag altijd over kunt beginnen. Gisteren was de transfermarkt in Nederland voor het laatst open. En als voetbalgek voelt zo'n dag toch een beetje als pakjesavond, hè? De hele dag kijk je op je telefoon. Krijgen we nog wat? Komt er nog iemand? Reis Nelson van Arsenal naar Feyenoord. Willem II heeft Chido Obi van Manchester United gehuurd. En Sam Lammers vertrekt van mijn FC Twente. Mijn FC Twente. En gaat naar PSV. Dan vanavond staat de koningin van de studentenbal in een uitverkochte Ziggo Dome. Roxy Ro heeft namelijk flink uitgepakt. En ik heb gehoord, als jij daarheen gaat, dan wordt ook van je verwacht dat je er een beetje leuk uitziet.
1: Ik zit even in bad en ik zit even heerlijk te TikTokken. En ik zie dus allemaal filmpjes voorbij komen van mensen die hun outfit laten zien die ze aan gaan doen naar mijn show volgende week. En dat vind ik echt zo leuk om te zien. Mensen zijn helemaal aan het DIY'en en helemaal bezig. Het is echt zo, zo, zo leuk. Dus bij deze, laat je outfit zien, want ik vind het echt heel leuk om te zien. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten.
0: Ja. Dus ga je vandaag naar het concert van Roxy Dekker, stuurfoto staand. En vanavond gaat het eindelijk gebeuren, de 3FM Exclusive van Fontaines DC. Een klein groepje 3FM-luisteraars verzamelt zich in huiskamersetting. Zo intiem dat je bijna het zweet kan ruiken van de mannen van Fontaines DC. Nou, ben je er vanavond niet bij, luister dan naar 3 voor 12 Radio, want zij doen verslag. Beloof weer een mooie dag te worden, 23 graden, maar neem voor de zekerheid een paraplu mee. Dit is Nothing But Thieves bij

gebaar dat iemand ooit uit liefde voor jou heeft gemaakt. En misschien een verrassingsvakantie. Tattoo met je naam. Misschien iets waarvan je dacht van, och, jij houdt echt van mij. Want er is nu iemand die voor de verjaardag van zijn vrouw ongeveer de ultieme liefdesverklaring heeft gedaan. Ik heb het over Alex Warren. Zijn vrouw die was jarig en hij schreef zo'n lief berichtje op Instagram. Je bent me alles, ik hou van je, bla bla bla, je kent het wel. Maar toen kwam de zin waarmee hij wilde bewijzen hoeveel hij echt van haar houdt. Hij schreef namelijk: ik zou voor altijd voor jou de toiletbril naar beneden doen. Kijk, dat is liefde. Alex Warren, de romanticus van deze generatie. Hoor je op 3FM naar Daft Punk. Dit is Around the World.

0: Alex Warren en Passenger bij 3FM. Half zes in de ochtend. Je hebt vakantie, je bent jarig en ineens gaat de telefoon. Ja, hoe erg zou je dat vinden? Ik moet het even uitleggen. Mijn vader is jarig en die wordt vandaag 57. En ik wil natuurlijk heel graag de eerste zijn die hem feliciteert. Alleen, ja, die man die heeft vakantie. Dus waarschijnlijk ligt hij nog heerlijk te slapen. Geen wekker, geen verplichtingen. Eindelijk uitslapen. En dan heb je dus een vervelende zoon.
1: Moi.
0: Die denkt van ja, ik wil de eerste zijn. Dus ik zit nu een beetje met een dilemma. Ga ik hem zo wakker bellen en hem als eerste feliciteren? Of is half zes zo asociaal dat ik gewoon mijn mond moet houden en hem gewoon lekker moet laten slapen? Ja, ik kom er zelf niet uit. Jij moet het even bepalen. Stuur me even een appje via de NPO Luister-app. Bellen of laten slapen? Als meer dan de helft zegt bellen, dan bel ik hem zo live. En dan hoor je dat op 3FM. En dan zeg ik alvast, sorry papa.

0: Taylor Swift en Cruel Summer bij 3FM. Er ligt ergens op dit moment een jarige man heerlijk te slapen. En over een paar minuten kan zijn telefoon gaan. Ja, mijn vader is jarig. Happy birthday sowieso. En ik wil hem graag feliciteren, maar het is ook, ja, het is 6:30 in de ochtend. Hij heeft vakantie, dus hij is waarschijnlijk gewoon lekker aan het tukken. Dus moet ik hem wakker bellen en hem feliciteren, hè, dat ik de eerste ben die hem feliciteert? Of zou ik hem gewoon lekker laten liggen? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Even kijken hoor, ik krijg wat appjes binnen. Robin die zegt, oh, 6:30 pas bellen. Er zijn al 400 mensen die hem waarschijnlijk gefeliciteerd hebben. Maarten stuurt, absoluut, bellen. En Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou jij doen?
1: Ik zou meteen bellen natuurlijk.
0: Ja, bellen ja?
1: Jazeker.
0: Oké, maar hij heeft vakantie, hè?
1: Ja, lekker toch? Kan je hem nader voor slapen?
0: Ja, oké. Dus ja, ik weet niet. Ik ben een beetje bang dat hij denkt van, nou, dat is geen goed idee. En dat hij niet meer kan slapen, dat hij een beetje boos op me gaat worden.
1: Ja, zal wel meevallen, toch?
0: Nou, ik kreeg dus ook een appje van Mike. En Mike die stuurt, ik ben een man van jouw vaders leeftijd. Als je mij om 5:30 zou bellen, dan zou ik je onterven. Dus het is wel per persoon afhankelijk hoe die erop gaat reageren.
1: Ik weet niet hoe rijk dat die is.
0: Ja, maar, okay. Hey, als hij boos wordt, is het jouw schuld, oké, Thijs?
1: Ja, nee, prima, is goed.
0: Oké, dan blijf even hangen, oké? Ja, laten we hem gaan bellen dan. Nee, is toch jarig, is toch leuk? Even je vader feliciteren. Gaat in ieder geval over. Die man schrikt waarschijnlijk ook nu dood. Dat de telefoon gaat.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: 57, wat een mooie leeftijd is dat.
0: Oud.
1: Oud, ja, oud. Lag je lekker te slapen?
0: Ik lag in coma, ja.
1: Sorry. Oh, ja, ik wou eigenlijk vooral gewoon de eerste zijn die jou een fijne verjaardag ging wensen en feliciteren. En ik dacht van, nou, ik zit in die vroege ochtend op 3FM, dus dan bel ik je gewoon vroeg wakker.
0: Dat is je gelukt.
1: Ja, nou, gefeliciteerd. Heb je ooit gekregen? Heb je al een taartje gegeten?
0: Dat denk je zelf.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Ik ben net wakker gebeld door iemand.
1: Sorry.
0: Oh ja, door jou.
1: Ja, nou oké. Okay. Hey, ik hoop dat je nog even lekker kan slapen. Hey, ik had je ook om, dat is goed nieuws voor jou, ik had je ook om 4:15 kunnen bellen. Dus op zich, wat dat betreft,
0: dat leuk,
1: half zes, dat valt wel mee dan, hè?
0: Valt mee, ja.
1: Oké, okay, ik ga je nu weer met rust laten. En ik wens je een hele fijne verjaardag, pap.
0: Yo, leuk dat je gebeld hebt.
1: Oké, okay, doei.
0: Hoi.

0: Steve Wims, Mr. Know-it-all bij 3FM. En daarvoor belden we even met mijn vader. Mijn vader is 57 jaar vandaag geworden. Happy birthday, papa. En het is ook wel een beetje lullig, want het was natuurlijk midden in de nacht dat we hem belden, of heel vroeg in de ochtend, en hij vakantie. Kon eindelijk een beetje uitslapen. Mike die stuurt ook nog alles voor de luisteraar. Wat een lul ben jij. En ik had na die tijd nog even mijn vader aan de telefoon. En die vroeg blijkbaar nog aan mijn moeder van, zou die me bellen? Zou die me wakker bellen? Ja, het zou wel kunnen, ja. Dus blijkbaar ben ik zo voorspelbaar. Hey, een hele goede morgen. Ik heb een fijne track voor je mee op te staan. Van de Kooks, See the Sun.
1: Oh, you.

0: SO, Zara Larsson, Words bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Alles wordt zo tering duur. Ik moest laatst denken, ik was echt fucking veel geld kwijt. Maar Wijnand en Jamie van de ochtendshow, ja, die hebben daar dus een oplossing voor.
2: Mensen bezuinigen op verschillende dingen door de hoge brandstofprijzen. Ik heb een andere strategie, ik gooi mijn tank gewoon niet vol. Want ik doe gewoon 50 euro.
3: Maar je moet toch uiteindelijk dan weer sneller bijvullen? Ja, want je rijdt toch gewoon elke keer.
2: Maar dat is ook heel dom. Maar
3: dit
2: dat
3: is geen logica.
2: Ik doe gewoon 50 euro.
3: Jij hebt gewoon vrouwenlogica. Je ziet het niet, dus het is er niet.
2: Dat noemen ze struisvogeltechniek.
3: Ja, je kop in het zand steken.
2: Mijn kop in het zand steken.
3: Ja, dat is helemaal goed. Ja, ik vind het een goede tip. Dit moet je allemaal gaan doen. Ja, dit is super.
0: Nou, ik heb ook nog een gratis bespaartip voor jou. Wil je besparen? Blijf vooral luisteren naar 3FM, want zometeen maak je kans op een airfryer. Heel veel plezier zo bij Wijnald en Jamie in de ochtend. En dit zijn de opposites.

Iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Altijd onderweg en weinig tijd?
12: tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Cloud
15: 3FM. Wijnand en Jamie.
17: Ik heb een nieuwe baan.
18: Jij hebt een nieuwe baan. Hier ergens?
17: Nee, alles behalve hier. Wat het is en vooral wat ik ga verdienen. Je hoort het zometeen hier.

0: Voor de donderdag, de 3e van september. Weinig en Jamie in de ochtend. Goed dat je erbij bent. En een hoop wakkere vrienden die zich alweer melden, hoor.
1: Nou, want dat is altijd leuk tussen 6 en 7. Als je dan al je ogen hebt geopend, dan hoor je bij onze favoriete club. En dat is De Voorhoede. Kan je altijd voor aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Weten we wanneer je jarig bent, weten we wat voor hobby's je hebt, kunnen we even lekker bonden met elkaar. En kan je natuurlijk ook gewoon alles tegen ons aanspuwen. Wat bijvoorbeeld ook Maarten heeft gedaan. Die zegt goedemorgen bijna van Jamie. Veel plezier met jullie ochtendshow. Nou, dankjewel dat je erbij bent, Maarten. Ruud zegt goedemorgen allemaal. De textielfabriek in Oost-Marsum is er weer bij. Fijne dag.
0: En een fijne dag voor jou gewenst, Ruud.
2: De Voorhoede vraag van vandaag.
1: En één vraag waarvan we zeggen, nou, daar gaan we eventjes wat dieper op inkijken. Een Pim die heeft namelijk gezegd, gisteren nog B&B gekeken.
0: Jij?
1: Ik wel, ja. Natuurlijk. Ik ben helemaal bij. Ja, ik volg ook Videoland, geen tv, zeg maar. Dus ik ben
0: wat is het verschil?
1: Ja, Videoland loopt eigenlijk een week voor.
0: Ah.
1: En tv loopt dan tv loopt een week achter. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja. Dus ja, ik ben aan het wachten op de reunie. Heb jij het nog gekeken?
0: Oh, daar zitten we nu.
1: Ja, de reunie is volgende week. Dus ik moet nu een week wachten, omdat heel tv eerst nog bij moet komen. En dan pas echt die reunie.
0: Ik zou willen dat ik er tijd voor had. Ik heb een nieuwe job. Ja? En het wordt met het jaar erger. Het is echt ongelooflijk. Wat ik ervoor betaald krijg, 0,0. Sterker nog, het kost me geld. Het kost me tijd. Ik doe het met liefde, want het is voor mijn dochters. Maar ik had nooit gedacht dat het zo zou zijn. Mijn dochters die hockeyen allebei.
1: Mm-hmm.
0: En mijn oudste dochter Vesper die is daar vorig jaar mee begonnen. In onder 7. Die zit nu in onder 8.
1: Wat is onder 8?
0: Vroeger had je de minis, de Benjaminis. Had je de C, de D.
1: Precies.
0: Dat is nu allemaal niet meer. Het zit nu gewoon op leeftijd.
1: Ah, dus onder 8 jaar.
0: Ja, dus onder 8 jaar. Onder 7 heb je dus ook. Dat is voor de kindjes die 6 zijn. Heb jij vroeger een teamsport gedaan?
1: Nee, ik heb vroeger musicalschool en zo gedaan.
0: Oké, dus dat is niet te vergelijken. Nee. Misschien een klein beetje voor je ouders, omdat er ook inzet gevraagd werd.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen ik vroeger op hockey zat, toen begon ik bij de minis. En toen ging ik naar de C'tjes, de D'tjes en zo. En het was eigenlijk heel simpel. Je moest gewoon zorgen dat je woensdagmiddag om 4 uur op de hockeyclub was. Daar fietste je dan vaak met je vriendjes naartoe. Dat was de trainer, je ging trainen, je ging naar huis. En zaterdag had je een reisschema voor je ouders of je speelde thuis. En dan moest je ook gewoon zorgen dat je op tijd was. Verder niet zoveel aan de hand. Je ouders waren er om langs de zijlijn te staan. Die tijden zijn veranderd.
1: Wat dan?
0: Voor de duidelijkheid. Mijn dochter zit in onder 8.
1: Mm-hmm.
0: Die is 7 jaar oud. Die kinderen die trainen 2 keer in de week.
1: Okay.
0: En die hebben 1 keer in de week een wedstrijd. Dus op woensdag en op vrijdag is het trainen. En op zaterdag is het wedstrijdje doen.
1: Ja.
0: Dan zou je nog denken, nou goed, dan moeten we dus een keertje meer extra dan dat jij vroeger deed naar de hockeyclub. Nee, want er wordt ook echt verwacht dat ouders participeren hierin. Voor de duidelijkheid, gisteren training geven.
1: Ja. Jij
0: zaterdag,
1: moest training geven.
0: Ja, zaterdag rijden. Er zijn vandaag de dag dus hele schema's voor ouders om dus actief mee te doen. Er wordt gewoon verwacht dat ik, en dat is niet erg, maar het is wel eventjes anders, het is wel even wennen,
1: nou,
0: dat ik meedoe aan training geven.
1: Ik vind dat heel bijzonder. Dus je betaalt ervoor, maar je mag dan ook het werk zelf doen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat het is. Ja, je laat je kinderen op hockeytraining, maar je bent zelf de training aan het geven.
0: Eén vond ik het gewoon heel bijzonder dat mijn dochter van 7 2 keer in de week moet trainen. En 1 keer wedstrijd. Ik denk, het zijn kinderen. Het zijn echt kleine kinderen. Doe 1 keer in de week trainen en dan een keertje wedstrijden.
1: Ja,
0: nee,
1: zo
0: nee,
1: profi
0: nee.
1: Hoeft het niet te zijn.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar we hebben dus gewoon hele schema's waarbij ik nu gewoon tot de herfstvakantie word ik gewoon 4 keer ook aanwezig zijn om op woensdagen of op vrijdagen.
1: Cool.
0: Training te geven.
1: Je bent niet goed.
0: Niet aankomende zaterdag. Dan ben ik er wel gewoon bij, want dan spelen ze thuis. Maar de week daarop moet ik ook weer rijden, weet je wel. Daar zitten echt oude participatie anno 2026. Het is echt niet normaal. Is het erg? Nee.
1: Nee, want het is quality time. Met
0: het,
1: je
0: is echt, het is wel echt heel erg leuk om daar te zijn. Moet ik zeggen, andermans kinderen zijn nooit zo leuk als je eigen kinderen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is wel eventjes, het is wel even wennen. Dus gisteren gewerkt?
1: Nou, ik zou in ieder geval vragen om een vergoeding.
0: Ja,
1: of een korting.
0: Nee. Gewoon werk.

0: U2, Somjay hoor je op 3FM.
1: Komt een appje binnen in de NPO luisterapp van voorhoede lid Jannie. Die zegt, hier spreekt de teammanager van... Ja,
0: jongens onder 9.
1: Oh, jongens onder 9.
0: Hockey.
1: Van hockey inderdaad. En die zegt, zij zegt, ja, hetzelfde verhaal. Ook maar gewoon een ouder die allerlei taken toebedeeld krijgt. En ook nog moet uitdelen. Heel anders dan vroeger toen ik zelf aan teamsport deed. Haar kinderen zijn ook aan het hockeyen.
0: Ja, mijn dochters die hockeyen dus ook. En daar wordt gewoon heel veel van gevraagd. Vroeger ging je naar de training toe, was de trainer daar. Zaterdag wedstrijdje moesten je ouders soms rijden. Nu moeten je ouders, in dit geval ik, voor mijn kinderen, de training ook begeleiden. Heb je allemaal reisschema's, wat natuurlijk ook logisch is, maar ook weer begeleiden. Fruitschema hebben ook ouders die fruit klaar moeten maken. Allemaal van dat soort dingen.
1: Sorry.
0: Maar Jannie is next level, want Jannie is teammanager. Dus die moet dat hele schema maken. Ja. Jannie moet gaan vragen, jongens, wie kan er dan en dan training geven? Die moet daar. En wij hebben Google Docs schema's.
1: Ja.
0: Voor echt, nou, als je het ziet, je wordt helemaal lijp met iedereen die aanwezigheid moet aangeven. En Jannie moet dan vervolgens zeggen, oké, jij moet dan, jij doet dit dan. En als er dan iemand toch net niet kan, moet Jannie ook weer een nieuwe verdeling gaan maken.
1: Oh ja.
0: Jannie, ik hoop niet dat je er nog gewoon echt een fulltime baan bij hebt, want anders is het onmogelijk.
1: Maar sorry, dit bedrijf, het hockeybedrijf, ik weet niet of je het zo mag noemen, het is kapot. Het is kapot, sorry. Het is belachelijk. Het is hetzelfde als dat ik naar de supermarkt ga bij Jumbo, maar dat ze zeggen, ja, je kan hier de aardbeien afrekenen, maar je moet ze eerst nog zelf wel even gaan plukken.

0: Nickelback op 3FM. Ze schijnen ook een nieuwe plaat uit te hebben. Heb je het gehoord?
1: Nickelback?
0: Ja.
1: Ah, sorry. Ik heb een hoest waar ik niet vanaf kom. Excuus. Maar wat leuk. Is het een goede plaat?
0: Het weer. Vandaag is het grijs. Enkele buien. In het westen schijnt de zon vanmiddag een klein beetje. Temperaturen liggen tussen de 22 en 23 graden.
1: Maar is het een leuke plaat van Nickelback?
0: Dat laat ik in het midden. Doe mij How You Remind Me Man. Of deze van Harry Styles, American Girls. Goedemorgen.

0: favoriet Harry Styles en American Girls. Ach ja.
1: Ja, ik hou zo van de luisteraars van 3FM. Het is echt... Kijk, de voorhoede, als je wakker bent, hoor je automatisch bij de voorhoede. Er zijn gewoon heel veel luisteraars, vaste luisteraars ook. Die voelen zich, en dat vind ik heel mooi, die voelen zich ook gewoon vrij om van alles te delen. Om ook alles te vragen. Maar het is hier nog even een berichtje. Toch even een vraagje. Is het oké om rond deze tijd de wasmachine aan te zetten? Ik woon in een meer dan 2 onder 1 kap. Dat is gewoon, ja, 6:30 ochtends. Kun je dan
0: vind ik een leuke vraag.
1: Kun je dan
0: Maarten? Misschien moeten we hier morgen even op terugkomen.
1: Wij gaan hier morgen op terugkomen. Ja, vind ik heel goed.
0: Een leuke vraag.
1: Ja, want dit moeten we even uitgebreid bespreken. We gaan je bellen, Maarten, dan weet je dat alvast. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hij gaat er zometeen uit, de airfryer. Jij bent groot fan.
2: Ja, dat. Nou ja, het begint wel een beetje overdreven te worden.
1: Nee,
2: eigenlijk.
1: Nee.
2: Nou ja, ik ben heel blij met de airfryer. Laat dat duidelijk zijn. Het is een mooie airfryer ook. Ik geniet er minstens 1 keer per week van minder vette snackies uit de airfryer. Ook nog gewoon lekker makkelijk. Geen gedoe, geen viezigheid. Dus dat is allemaal top.
1: Ja.
2: Maar om mij nou te blijven neerzetten als de ambassadeur van de airfryer.
1: Nou, sorry.
0: Nee, jij hebt dat
1: ik noem 1 keer airfryer. Ik noem 1 keer airfryer.
0: Hij raadt het enthousiasme.
1: Zeg je airfryer?
0: Nee, maar hij is geen fan.
1: Nee, hij is geen fan.
0: Hij is geen
1: absoluut
0: fan.
1: Geen fan. Nee. Je moet het aan Martijn Middel niet vragen.
0: Nee,
1: hoor,
0: die houdt er niet van. NOS
1: op 3. Je kan hem zo meteen winnen als jij dat wil. Airfryer sturen via de NPO-luisterapp. Wat is het nieuws van de dag?
2: Ja, in Hogeveen is gisteravond een man overleden na een steekpartij op een kruispunt. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Drenthe dat ze rond 6:30 twee ruziënde mannen het kruispunt over zijn gelopen, waarna een van de twee in elkaar zakte. En volgens de politie lijkt het erop dat hij met iets scherps is neergestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt.
1: Dat is helemaal nieuw, hè? Je hoeft je vuisten niet meer te gebruiken vandaag de dag in Nederland. Je steekt iemand gewoon. Ongelooflijk.
2: Je hoort het veel, inderdaad. De inzet van de ME in en rond het Gelderse Overasselt is klaar. Bij een laatste uitgebreide zoektocht zijn volgens de politie nog wapens gevonden. Verder hebben agenten meerdere voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Verslaggever Simone Langejan was gisteravond nog in Overasselt.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. Ook zijn er vanavond nog vuurwapens gevonden. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Misschien vandaag dan. Er wordt nog gekeken of de gevonden wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident waarbij dinsdagochtend vroeg iemand om het leven kwam. De politie roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven.
1: En die gozer, want het ging dus om een gozer waar ze even verhaal of kook wilden gaan halen. Hè?
2: Ja.
1: En die woonde daar natuurlijk.
2: Ja.
1: Is die man, en dat wordt dat nu als een soort van fort bewaakt, of is die naar een undisclosed location gebracht?
2: Ik weet niet waar die man is, maar in ieder geval lezen we dat die familie in verband wordt gebracht ook met de drugswereld.
1: Ja.
2: Dus die link heeft de politie wel gelegd, maar verdere details die heb ik in ieder geval niet. Ja, en een opvallend gezicht gisteravond op de A9 bij Beverwijk. Want daar kwam ineens een groep paarden rustig de Wijkertunnel uitschokken. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen toen ze de paarden zagen. Er stapten er zelfs nog 2 meiden uit een auto om achter de dieren aan te lopen. Volgens Rijkswaterstaat ging het in totaal om 12 paarden... die uit een weiland naast de A9 waren ontsnapt. De dieren zijn uiteindelijk gevangen en na een paar uur kon de Wijkertunnel weer open voor het verkeer. Het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag van het westen uit steeds meer zon. En het wordt 22 à 23 graden.
1: Martijn, dankjewel. Nog even een blik op de verkeersinformatie. Files in Nederland. Eentje noemenswaardig op de

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Van harte gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl. 3.
2: Dit is

0: Goedemiddag, 3FM, Bruno Mars en All My Friends.
1: Reinald en Jamie in de ochtend.
2: Ja, deze week speciaal omdat alle scholen weer zijn begonnen. Nu iedereen die zich aan de schoolvakanties moet houden ook weer moet gaan werken. Elke dag een airfryer. En dus elke dag extra vaak ook laatste letter. Tussen 6 en 7, 7 en 8 en 8 en 9. En wie dan iets voor 8:30 de hoogste score heeft, die wint. Die kun je behalen met laatste letter, die hoogste score. Je krijgt een beginletter. Je kiest een beginletter. Je krijgt van Jamie een categorie om daar een woord bij te maken. Klopt dat? Ga je door naar de volgende categorie. Maar dat woord moet je beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegrammen. Heb je dat om 8:30 dus het beste gedaan, dan win je de airfryer.
0: Hey, en wie het al eerst gaat proberen, dat is Pim. Pim, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Is jouw werk buiten of binnen? Nee, dat moet buiten zijn.
3: Het is een beetje een combi van beide.
0: Oh, oké.
3: Okay. Nu ben ik gelukkig binnen.
0: Oh, oké, okay, want je werkt aan een dijkversterkingsproject. Hoe doe je dat dan binnen? Als in, dan ben je aan het bedenken hoe we dat gaan doen of zo.
3: Ja, klopt inderdaad. Ik ben op dit moment vooral dingetjes aan het voorbereiden.
0: Ja. En dat houdt in?
3: Ik ben op dit moment een trainee, dus op dat project. Dus ik ben er sowieso eigenlijk vooral om dit half jaar een beetje te leren hier, lekker fouten te maken en dingen aan het voorbereiden.
2: Zodat,
0: wat heerlijk. Nou, ja. Dan heb ik daar ook een inkijkje in gekregen. Hey, je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: Klopt, de S.
0: Oké, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
3: Ik hoop het.
0: Komt-ie. Een beroep.
3: Sorry?
0: Een beroep.
3: Schoolmeester.
0: Land.
3: Rwanda.
0: Fruit.
3: Appel.
0: Iets wat je draagt.
3: Een leren tas.
0: Automerk.
3: Skoda.
0: Stad.
3: Amsterdam.
0: Kledingmerk.
2: Michael Kors dacht ik aan. Is dat een kledingmerk?
3: Michael Kors, ja.
0: Ik dacht aan Mango.
2: Mango, ja. Oh, ja. Kledingmerk en mannen is gewoon altijd een uitdaging.
3: Ja.
0: Maar je hebt hartstikke goed gedaan, Pim.
2: Superscore.
0: Ja, wat is dat? 7 punten. Nee, 6 punten.
2: 6. Maar 6 punten heb je gehaald binnen 30 seconden. Dat is echt bovengemiddeld knap.
0: Zeker weten.
3: En dat is deze tijd.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
2: Nou joh, in alle vroegte wat je zegt, dat op deze tijd prima scoren. Wil je eroverheen gaan, stuur even Airfryer via de NPO Luister-app. Succes met de dijken.
3: Bedankt.
0: Doei Pim.
2: Doei Pim.
3: Hoi.

0: That's so true, Crazy Eight Brands hoorde je op 3FM.
1: Hey, het is vandaag weer een heerlijke speciale dag. En dat heeft ook allemaal te maken met deze vrouw. Nu staat zij op dit moment niet in het zonnetje. Maar iemand anders deze dag. Deze hele maand is het bij de 3FM, de 3FM ticketmaand. Oftewel, elke dag wordt er een andere artiest in het zonnetje gezet waarbij je de tickets kan winnen.
0: Gisteren hebben we kaarten weggegeven voor... Was het Nothing But Thieves?
1: Ja, Nothing But Thieves.
0: Daarvoor Roxy Dekker.
1: Precies. Crazy Abrams, die komt eraan. Ja, ik wou net zeggen, klopt het nou wat ik zeg, maar die komt er zeker aan. En vandaag kan je tickets winnen voor Cloud.
0: Wat moet je doen? Heel simpel, blijf luisteren naar 3FM. Hoor je een ticketalarm? Dan moet je zo snel mogelijk laten weten waarom jij Cloud Live wil zien. En is het zomaar misschien wel jouw moment

0: Frequencies, Live It All, de nieuwste.
1: Vergeet één element toe te voegen aan de mededeling van zojuist. Ticketmaan, 3FM, vandaag kaarten voor Cloud. Hoor je een ticketalarm zo snel mogelijk appen waarom jij erbij wil zijn. Maar omdat je nu luistert tussen 6 en 7... exclusief altijd een beetje extra informatie over lopende acties. Voorhoede informatie.
0: Precies.
1: Want jij bent vroeg wakker en dan mag je best weten dat ticketalarm eraan zit te komen tussen 19:30 en 20:00. Dus,
0: heb
1: je een voorsprong op de rest? Ja. Want iedereen die zometeen om 7 uur de radio aanzet, die weet dit niet.
2: 3FM.
3: Ster.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Nederland en Jamie in de ochtend.
1: Tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Straks graven we een kasteel op in Flevoland. Maar we beginnen in Gelderland. NOS op 3. Want nog altijd zitten veel inwoners van Overasselt met dezelfde vraag. Waarom nu opeens die aanval op Jan G? Een grote groep gewapende mannen ging dinsdagochtend vroeg af op zijn huis. Deze misdaadverslaggever van het AD zei gisteravond bij Pauw en de Wit dat G een soort tussenpersoon was bij een mislukte drugstransport.
3: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag... dat in beslag genomen zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dat wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen de conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen.
2: Een man van 51 werd doodgeschoten bij het geweld in Overasselt. Twee agenten raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een ruzie over vee. Palestijnen op de Westoever krijgen steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de goede zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. En in Luttelgeest wemelt het van de opgewonden archeologen. Bij de Burcht van Kuinderen in Flevoland wordt namelijk opnieuw onderzoek gedaan. In 1943 werden daar resten van een middeleeuws kasteel gevonden. Met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
4: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond.
2: Mocht je ook helemaal into kastelen opgaven zijn, tussen 10 en 12 vandaag kun je een kijkje nemen, terwijl de archeologen aan het werk zijn in Luttelgeest. Het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag van het westen uit steeds meer zon. En het wordt 22 à 23 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, 60 kilometer. De A4 springt eruit. Rotterdam richting Amsterdam is dat. Voor knooppunt Hofvliet, nu 20 minuten vertraging. Over naar de A12, daar staat een file. Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Lunetten. Een kwartiertje. De A20, Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel. Nu een ongeluk gebeurd, een kwartier vertraging. En de A27, Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht, een kwartier vertraging. 3FM.
5: Ster. En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die 2

0: 18+.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Cloud.
5: 3FM. Wijnand en Jamie.
7: Donderdag, date donderdag. En uit onderzoek blijkt, mensen zijn klaar met dating apps.
8: En de oplossing? Een dating app.
7: Je hoort er zo alles over.

0: Kensington en Stay. Goedemorgen.
1: FM.
2: Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
0: En fijn dat je erbij bent op deze donderdagochtend. Waarbij het weer een heerlijke dag gaat worden. Want je zit in de septembermaand. En dat is een groot feest hier bij 3FM. Het is namelijk 3FM Ticketmaand. Elke dag geven we tickets weg van een andere artiest. En vandaag staat in de schijnwerpers Cloud. Oftewel, daar kan je tickets voor winnen. Hoor jij het ticketalarm? Dan zo snel als mogelijk ons appen via de NPO Luister-app. Waarom je erbij wil zijn. En wie weet kan je dan heerlijk van zijn muziek gaan genieten live.
3: Ik ben een beetje in de war.
0: Vertel.
3: Dat heeft te maken met iets wat ik voorbij zag komen. Nederlanders zijn klaar met dating-apps. Maar de oplossing is een dating-app. Luister, Tinder heeft een afname van 10% van de gebruikers. Gaat niet goed. Bumble? Ja. Wat is Bumble?
0: Bumble is ook een dating-app.
3: Maar wat is er anders dan Tinder?
0: Volgens mij is Bumble dat vrouwen volgens mij als eerst moeten beginnen met praten.
3: Oké. Ook een afname. Ja. 15%. Maar er is als een soort van Asterix en Obelix verhaal één app die dapper weerstand biedt. Dat is de app die mensen blijkbaar wel willen. En dat is Breeze.
0: Ja.
3: Maar we willen allemaal geen dating-apps meer. Maar er is één app die blijkbaar wel gewenst is. Wat is er gaande?
0: Nou, dan kan ik je uitleggen. Want Breeze is een dating-app waarbij je dan online een connectie maakt. Dus hey, ik vind jou leuk. Hey, je vindt mij een boom. We hebben een connectie of een match. En dan moet je meteen met elkaar op date. En niet per se dezelfde dag. Maar dan wordt er wel meteen een afspraak gemaakt. En een locatie voor je uitgekozen. En daar moet je dan dus heen gaan om elkaar te leren kennen. Dus je kan niet met elkaar online praten.
3: En is
0: je
3: dat dan ook het ding?
0: Face-to-face praten.
3: Is dat dan ook het ding waarom het zo populair is?
0: Omdat dan denk ik dat misschien mensen dan meteen denken van, nou oké, weet je, dan kan ik het meteen uittesten. Dan zien we meteen of het leuk is. Want heel vaak is het bij die apps dat je natuurlijk gewoon een beetje loopt te tetteren op dat telefoontje en dan elkaar nooit meer ziet of spreekt.
3: Oh.
0: Snap je het? Dus uiteindelijk is eigenlijk wat volgens mij overal het ding is, we zijn klaar met online daten.
3: Met
0: want we
3: lang
0: willen dat het niet meer online blijft. En Breeze zorgt ervoor dat we mensen leren kennen, maar wel dat je het meteen offline kan uitproberen.
3: Ideaal. Ja. Offline, online of on-air, want het is date donderdag. Dat betekent dat je vandaag weer een gesneuvelde date hoort. Het maakt niet uit hoe deze mensen bij elkaar gekomen zijn.
0: Via Breeze, via Bumble, via Tinder, via het dagelijks leven zijn.
3: Gewoon in de kroeg, maar er is iets misgegaan met die date. Op donderdag 8:45 hoor je altijd wat er is misgegaan. Vaak een extreem verhaal en vandaag ook weer een nieuwe gesneuvelde date.

0: Vandaag gaat helaas een beetje grijs worden. Enkele buien. Maar in het westen komt de zon vanmiddag gewoon door 22 of 23 graden.
1: Oh.
0: Dus alsnog gewoon een beetje nazomeren, joh.

0: weggeven. Je hoorde What's Your Birthday van tegenwoordig.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Het enige wat je hoeft te doen is mee te spelen met dit heerlijke spel. Wat we nu 3 keer op een dag doen, omdat vandaag al die airfryer eruit gaat. Laatste letter. Jij kiest een beginletter. Dan krijg je van mij een categorie en dan moet je dan een woord meemaken. Heb je dat woord nou goed? Nou, dan moet je meteen nadenken wat is ook weer de laatste letter daarvan. Want daar moet je dan weer de volgende categorie mee beginnen. 30 seconden de tijd, zoveel als mogelijk categorieën tegen mij aangooien.
0: Gijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij wil een nieuwe, want je hebt er alleen, maar die is kapot.
3: Nou ja, mag wel een keer vervangen worden, ja.
0: Heel goed. Je gaat meespelen aan laatste letter. Wat is de beginletter?
3: De letter A.
2: De letter A. Oké, daar komt-ie. Een vakantiebestemming.
3: Aruba.
2: Schoolvak.
3: Schoolvak.
2: Met een A.
3: Aardrijkskunde.
2: Eten.
3: Eten. We hebben het over...
2: Eten met een E. Oh, Gijs.
0: Ei.
2: Ja, acteur.
3: Oh, een acteur met...
0: Ja. Oh.

0: Summer 45 Ultra hoorde je op 3FM. Goedemorgen. De zomervakantie zit erop. Dat betekent dat bij veel mensen het geld er ook op zit. Platzak, blut, net als bij Jamie. Bezuinigen.
1: Ja, ik zit helemaal compleet in de stress. Ik ben mezelf helemaal moeilijk aan het maken.
0: Jij bent jezelf aan het pijnigen.
1: Ja, echt. Echt waar. Ik moet heel even op de blaren zitten van mezelf. Maar iemand die daar compleet in meegaat, die hoor je zo meteen al voor ongeveer 10 minuutjes. Al moet ik zeggen, deze man die geeft zo weinig geld uit. Nou, ik vraag me sowieso af hoe dat kan. Maar daar wordt zelfs onze regering denk ik bang van.
0: Wij hebben het hier gisteren over gehad. Toen zei jij, dit kan niet.
1: Het is onmogelijk.
0: Dit kan niet.
1: Maar ja, ik wil wel tips. Ik wil tips.
0: Om hoeveel geld het gaat en wie het is, je hoort het zo meteen. NOS op 3. Is het laatste nieuws, Martijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Op honderden zwemplekken in Nederland zitten te veel chemische stoffen in het water. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere Natuur en Milieu. Volgens de onderzoekers ligt de focus bij het meten van de zwemwaterkwaliteit te veel op bacteriën, zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen, zoals PFAS, zijn op lange termijn slecht voor de gezondheid.
3: Het is niet als jij nu gaat zwemmen dat je dan meteen ziek wordt. Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij zwemwaterkwaliteitsonderzoek. En moeten zwemmers beter gewaarschuwd worden, zoals dat nu ook gebeurt bij blauwalg. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij een uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdagochtend was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. En het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting komen er wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters. Maar steeds meer particuliere huizenbezitters stoppen met kamerverhuur. En daarom gaan er steeds minder studenten op kamers.
4: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
2: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Volgens de laatste cijfers komen we in Nederland 20.000 studentenkamers tekort. Het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag van het westen uit steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo 130 kilometer. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar staat het vast voor knooppunt Zaandam. 40 minuten langer onderweg. De A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunetten is een ongeluk gebeurd. Politieonderzoek. Een half uur vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is het gebeurd voor knooppunt Rijnsweerd. Dat politieonderzoek na een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Zei ik al dat er een kwartier vertraging was? Sterkte daar.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: 22 lente, John, maar echt een fantastische artiest. Samba hoorde je, My Body Isn't Ready, de allernieuwste op 3FM. Goedemorgen, het is 7:50.
1: Fijn dat Jamie in de ochtend en een van de 52%, oftewel moi, zit toch zeker al 3 dagen compleet in de stress. En dat komt allemaal omdat, en misschien dat je je hierin herkent, maar de afgelopen zomermaanden, het liep de spuigaat uit. Ja, het was ontzettend duur.
0: De kraan heeft constant open gezet.
1: Oh, die heeft echt gesproeid gewoon. Ja. Echt aan één stuk door. En ik heb er ontzettend veel spijt van. En ik heb ook het gevoel dat ik ontzettend op de blaren moet zitten. En daardoor heb ik ook het gevoel dat ik niks meer mag. En niks meer mag uitgeven. Dus het zijn complete restricties, zeg maar.
0: Totale drooglegging.
1: Totale drooglegging. En daar is een term voor. Dat heet revenge saving. Vind ik dan toch lekker dat een term aan zit. Want dan ben ik dus niet de enige, blijkbaar. Mm-hmm. En dat vind ik een fijn iets. Maar tegelijkertijd heb ik er ook gigantische error in. Want ik wil het heel graag. En tegelijkertijd lukt het ook nog niet helemaal. En daarvoor hebben we eigenlijk iemand die wij als noodhulplijn hier op dit moment hebben ingezet. Iemand die dit specifiek deze maand op een hele goede manier doet. En dat is Stefano Holwijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, zonder zorg, beste mensen.
1: Ja, voor jou zonder zorg, maar ik zit compleet in de paniek, Stefano.
2: Ik snap het, ik hoor het al.
1: Kan jij mij heel even uitleggen hoe dit bij jou werkt deze maand september?
2: Deze maand, heel makkelijk uitgelegd. Ik heb €50 voor luxe deze maand. Ik heb €50 voor onnodige uitgaven. Dus voor de rest kan ik gewoon alles doen. Dus mijn boodschappen doen, mijn auto tanken, mijn rekeningen, mijn vaste lasten. Dat gaat gewoon allemaal door. Mm-hmm. Maar deze maand let ik extra op de centen. En dan denk ik wat minder. Oh, ik ga lekker een broodje halen op straat. Of ik ga lekker een drankje doen. Of ik ga lekker feesten. Nee, ik let gewoon heel erg op de kleintjes, om het zo maar te zeggen.
1: En ik vind dit dus, want dit, ik denk dat dit heel goed werkt. Maar tegelijkertijd denk ik, hoe weersta je de verleiding? Want ik merk heel erg voor mezelf dat ik deze aankomende maand zeg, oké, dit soort dingen ga ik dus allemaal mee kappen. Ik ga niet meer een terras op. Ik ga niet meer uit eten. Ik ga niet meer een heerlijk broodje ergens halen. En ik heb nog nooit zo'n erge drang gehad dan deze maand naar al die dingen dan. Dus het voelt als een soort rode knop. Snap wat ik bedoel? Je mag er niet op drukken en daarom wil je het extra graag.
2: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Okay.
2: Maar dat is voor veel mensen ook wel lastig. Dus omdat je het niet mag doen, dat je het daarom heel graag wil doen.
1: Ja.
2: Maar daarom raad ik mensen ook altijd aan om het te doen met mensen uit een omgeving. Mm. Zodat het dan ook gewoon wat makkelijker wordt. Want als de rest het ook niet mag of ook niet doet, dan wordt het natuurlijk ook wel wat makkelijker. Maar het is ook natuurlijk wel echt een discipline kwestie om gewoon die stok achter de deur te zetten en te zeggen, hé, deze maand ga ik hiervoor, dit is oprecht mijn doel en ik ga het gewoon doen.
1: Ja.
0: Ik vind het mooi, man. We hebben Stefano Holwijn aan de telefoon. Zijn project, Stacktember, om dus alleen maar €50 aan luxe producten voor deze maand uit te geven. Verder gewoon de normale kosten door te laten lopen. 500.000 volgers op Insta. Dan ben ik toch benieuwd. Die €50, wanneer ga jij hem dan uitgeven? En hoe moet ik die verdeling bij jou zien dan?
2: Nee, kijk, hoe ik de verdeling doe, ik geef eigenlijk helemaal niks uit. Dus ik elk jaar, dus dit is eigenlijk alle 9e jaar dat ik het doe. En ik geef nooit iets uit. Omdat als je begint aan uitgeven, ik denk dat het dan snel gaat. Dus ik raad eigenlijk mensen altijd aan om het echt te gebruiken voor noodgevallen. En niet om te denken, oh, ik heb zin in een broodje, dus ik ga een broodje halen. Maar dat je gewoon echt denkt van, hey, dit is een noodgeval. En dat je dan iets haalt.
1: Maar we weten toch ook, we zijn allemaal jong. We hebben ook allemaal zin in een sociaal leven en zo, zeg maar. Heb jij dan nooit de verleiding dat, nou, er is sowieso iemand die jou een keer appt, yo, kom, we gaan even een drankje doen of zo, weet je? Of heb je even zin om daarmee naartoe te gaan? Ja, op het moment dat je de deur opent en je stapt eruit, kost het geld eigenlijk al.
2: Klopt, maar kijk, het ding is van september, en kijk, oprecht vind ik het, ik vind het oprecht niet eens moeilijk.
1: Okay.
2: Dus, en wat ik mensen ook zeg, de plannen die je voor september al had staan, dus stel je voor op 15 augustus heb je het besloten met een vriend van, hey, we gaan op 20 september naar een feestje en we gaan op 10 september dit doen, dat mag gewoon allemaal blijven staan. Dus het zijn echt de spontane plannen die nu worden gemaakt van, hey, we gaan morgen naar dit, die je dan moet laten gaan. Dus je hebt nog wel wat leuke plannen waarschijnlijk staan voor september, maar het zijn met de spontane dingen die je niet mag doen. Nee, ik voel daar nul verleiding in, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik vind het wel goed, want zo wordt het geen martelgang, maar is het wel een vorm van bewustwording?
2: Zeker, want het is ook geen martelgang, omdat je waarschijnlijk, iedereen heeft waarschijnlijk al plannen gemaakt in augustus, in juli, voor september, dat kan je gewoon doen. Het zijn alleen de spontane prikkels En ook als je kleren ziet of als je iets ziet, dat je dan gewoon even moet denken van, nou, dit doe ik dan even niet. Volgende week ga ik al uit en dat stond er al.
0: Ik vind het heel mooi. Je hoorde de Fano Holwijn over zijn challenge om deze maand zo goedkoop mogelijk te leven. Of in ieder geval, laten we het zo zeggen, bewust met geld om te gaan.
2: Yes.
0: Geen martelgang, maar wel te kijken van, hey, hoe geef ik mijn geld nou uit? Meedoen op de challenge, of meedoen met de challenge kan op stacktember.com. Defano, superleuk om je te spreken. Dankjewel.
2: Hey, dank jullie wel, hè. Hoi, hoi.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister app.
1: En ga naar Cloud.
2: Je zegt me, je me rappelle. J'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag stond het allemaal in het teken van Cloud. Oftewel, elke dag deze hele maand geven wij tickets weg van jouw favoriete artiesten. En als jij het ticketalarm hoort, dan moet je zo snel als mogelijk ons appen waarom je in dit geval deze dag naar Cloud zou willen.
2: Er is veel geappt. Er zijn heel veel berichten binnengekomen. We gaan één iemand terugbellen.
3: Hallo, met Vera.
2: Hallo, Vera.
3: Hoi.
2: Het is de ochtendshow van 3FM. Waarom wil jij naar Cloud?
3: Ik ben mega Songfestival fan en ook heel erg fan van Cloud. Dus ik zou heel graag er naartoe willen.
2: En wat heb je net gehoord op 3FM?
3: Ik heb ticketalarm gehoord.
1: Vera.
3: Ja.
1: We hebben ontzettend goed nieuws, want jij gaat naar Cloud!
2: Van harte

0: Coldback the River, James Bay op 3FM.
1: Ik zat gisteren naar de middagshow te luisteren. En er werd groot nieuws door Barend verteld. En ik zat er naar te luisteren en toen dacht ik... ik denk ook dat Wijnand nu ergens zit... en dat hij zo trots is op zijn vriend.
0: Zo trots als een aap met 6 lullen.
1: Ja, hè? 100%. Dat dacht ik echt, ja.
0: Zometeen een kleine ode aan mijn vriend. En onderdeel van Barend en Wenner.
2: 3FM.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu haal, hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: precies bij Dat en Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
19: Ja, goedemorgen. Straks het verhaal van Koen. Die zat op de eerste rij toen er een groep paarden over de snelweg liep.
2: NOS op 3.
19: Eerst, de gemeente besluit vandaag of het huis in Overasselt wordt gesloten. Dat 2 dagen geleden werd aangevallen door tientallen gewapende mannen. Een beveiliger van 51 kwam daarbij om het leven. Ook gisteren deden politie en justitie weer onderzoek. Daarbij zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. Waarschijnlijk is het geweld vanwege een drugsconflict. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen. Dat zeggen onderzoekers. Vaak is de aanpak gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden. Bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Deze expert vertelt dat bij criminele meisjes vaak iets heel anders aan de hand is.
20: Dus ze zijn vaak bijvoorbeeld seksueel misbruikt. Ze hebben vaker angststoornissen, ze hebben andersoortige problemen. En de meeste interventies, dus de behandelingen, die gaan bijvoorbeeld over agressie... regulatie of agressie voorkomen, sociale vaardigheden trainen, die zijn ingericht op de problematiek van jongens.
19: Ieder jaar worden ongeveer 800 meisjes veroordeeld. Ja, en een opvallend gezicht gisteravond op de A9 bij Beverwijk. Daar kwam ineens een groep paarden rustig de Wijkertunnel uitschokken. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen toen ze de paarden zagen. Er stapten er zelfs nog 2 meiden uit een auto om achter de dieren aan te lopen. Koen zat op de eerste rij toen het gebeurde.
21: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook. Normaal sta je op de A9 gratis in de file. En nu kreeg ik er een paardenshow bij.
19: Ja, volgens Rijkswaterstaat ging het in totaal om 12 paarden... die uit een weiland waren ontsnapt. De dieren zijn uiteindelijk gevangen. En na een paar uur komt de Wijkertunnel weer open voor het verkeer. Het weer, eerst grijs met wat buien. Vanmiddag van het westen uit steeds meer zon. En het wordt 22 à 23 graden.
0: Martijn, dankjewel.
19: Yo.
0: Ochtendspits bestaat met name uit dagelijkse files in het westen en midden van het land. Een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 30:30 liggen daar voorwerpen op de weg. A7 dan lange file Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 1:10 na een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Gaat zeker nog tot 9:15 duren, is de mededeling. A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunetten. Politieonderzoek na een ongeluk op de A27. 3 kwartier vertraging. Gouda richting Hoek van Holland, verknopen Terbrechtseplein 1 kwartier. En ik had het net over de A27, daar is vanmorgen vroeg een ongeluk gebeurd. Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd, politieonderzoek, 30:30 vertraging.
2: 3FM.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Pakken ze een podium.
1: Pakken ze een podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze, pakken ze een podium.
3: Pakken ze een podium.
4: Pakken ze een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor...
7: Kla-

0: van 3FM. Cameron Wethcomb.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend met over ongeveer een half uur een nieuwe date donderdag. Oftewel geswiped en gesneuveld. Een heerlijk dateverhaal waar je van gaat smullen. Dus blijf je zeker even luisteren. Maar we moeten het eerst even hebben over iets wat gistermiddag gebeurde in de middagshow Barend en Menner. Want ik was hiernaar aan het luisteren en ik hoorde jouw grote vriend Barend het hebben over iets wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. En op het moment dat hij dat vertelde, toen raakte het mij al. Dat ik dacht, oh, ik vind het echt vet dat hij hier zo open over durft te zijn. Maar ik dacht, Wijnand Spielman, waar jij nu ook bent, hier ergens in het land, jij bent toch een partijtje trots als een pauw, dat is ongelooflijk.
0: Zeker, en ik denk dat je je wel herkent. Als je beste vrienden hebt, daar ben je altijd trots op. Ik denk dat ik al 20 jaar vriendschap heb met Barend, als het niet langer is. Hij is echt mijn beste maat, getuige op mijn bruiloft, alles erop en eraan. En ja, dan maak je hoogte- en dieptepunten samen mee. Maar er is gewoon niks mooiers om te zien hoe, als iemand dus in de put zit, als iemand door een dieptepunt heen gaat, zich daar met hulp van anderen, of ook alleen voor een groot deel, want het is een heel eenzaam proces voor hem geweest, zich daar uitwerkt en dan een soort van nieuw level bereikt samen met jou in die vriendschap. Want zo voelt het echt voor mij. Barend die maakte gisteren bekend, en daar ben ik ongelooflijk trots op, dat hij 2 jaar nuchter is.
3: Ik ben 2 jaar nuchter vandaag.
2: Wat goed, man.
3: Het is toch een lange tijd.
2: Ja, hoe voelt dat voor je?
3: Nou, het is inmiddels natuurlijk gewoon heel normaal. Het is gewoon mijn manier van leven. En het is gewoon in 2 jaar natuurlijk zo gegroeid. En je bent eraan gewend geraakt. Ik heb denk ik vanaf mijn 18e heb ik een hele ongezonde relatie gehad met zowel alcohol als drugs. Maar het begint best wel leuk. Het begint best wel met was lachen en mooie dingen en vette feesten en afterparties en het hele gebeuren. Maar het had ook een hele donkere kant, weet je. Van paranoia in je huis zitten en dagen wakker en wel shows hier moeten maken of bij andere zenders. De matige vader die je bent. En op een gegeven moment dan, in mijn geval, ik ben er nu heel dankbaar voor. Dat leven haalt je in.
2: Ik vind het zo stoer dat hij het er überhaupt over heeft gehad.
0: Het is natuurlijk ook een proces. Want ik denk misschien dat je het zelf wel herkent uit je omgeving, voor mensen die ook dit soort struggles hebben meegemaakt.
2: Ja.
0: Het is heel heftig. En dan kom je ergens uit. Maar dan is ook schaamte natuurlijk. Hè, van dat ik dit heb meegemaakt. Wat het allemaal gedaan heeft voor vrienden, familie. Maar bovenal ook voor jezelf natuurlijk. En als je daar dan bovenuit stijgt. En als je dat dan ook nog durft te delen. En daar
2: aan
0: gewoon dat kan
2: mensen
0: vieren.
2: Ja,
0: ik vind dat echt heel erg groot.
2: Echt een dikke pluim aan
0: hem. Mega trots op hem. 2 jaar al. En ik denk ook voor iedereen, als je in zo'nzelfde situatie zit, als hij het kan. Ja, echt. Nee, man, er is hoop, toch?
2: Ja, zeker.
0: Dit is toch een lichtpuntje voor iedereen. Ja. Echt, man. Barend, we love you, man. Ik ben trots op je, gauw, hè.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met 3FM ontdek je nog...

0: Mooi, Shannon Spyro.
1: Dit vind ik gewoon zo'n nummer. Dat je, gewoon, je hebt toch bij bepaalde artiesten, dat heb ik ook bij Adele. En ik vind Shannon Spyro een beetje in hetzelfde kaliber vallen. Dat je dan wat altijd even zo die ad-libs mee moet doen en zo.
0: Ja.
1: En gewoon die uithalen en die fade-outs. Ik weet niet, ik kan dat niet laten.
0: Je moet niks, liever niet.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Flauw. Laatste letter, we spelen het deze week. Elke dag, met ook elke dag jouw kans op een airfryer. Heb je zometeen, as we speak nu, binnen nu en 5 minuten de hoogste score behaald? Is die airfryer voor jou? Het spelprincipe is simpel, moet ik zeggen. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, ga je door naar een volgende categorie. Maar die begin je, dat nieuwe woord, met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Je moet dus twee keer denken. En je hebt ook nog tijdsdruk, want je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
1: Op dit moment staat de hoogste score op Pim, die hem eerder deze ochtend 6 punten behaalde. Jantine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij gaat natuurlijk ook voor die airfryer. Ga je dat doen omdat je zoontje van 11 van snacken houdt, of is je eigenlijk voor jezelf?
3: Nou, een beetje voor ons gezin, maar hij vond het vooral heel leuk om mee te kunnen spelen.
1: Hij gaat ook een beetje mee te laten doen.
0: Nou, we hebben sowieso een leuke verrassing.
3: Hij staat ondertussen buiten.
0: Oh, we hebben ook een leuke verrassing voor je, want het kaartspel, we hebben ook een laatste letter kaartspel. En iedereen die meedoet, die in de uitzending komt, die pakt überhaupt al dat kaartspel. Dus dan kun je thuis ook met hem oefenen.
3: Daarom.
1: Jij hebt een startletter gegeven. Welke is dat?
3: De M van Marie.
1: Oké, daar gaan we. Een huisdier.
3: Een muis.
1: Spel.
3: Sudoku.
1: Film of serie? Met een U.
3: Up.
1: Schoolvak? Met een P.
3: Pietergym.
1: Kledingmerk?
3: Sorry, wat zei je?
1: Kledingmerk, sorry, maar ik vond het zo'n grappig antwoord.
0: Pietergym. Met Sinterklaas is Pietergym gewoon een schoolvak. Max. Ja, maar weet je, het is, liefst gaat de tijd is al op.
1: Ja. Maar Jantien, je hebt wel ontzettend goed je best gedaan. Alleen ja, je bleef eigenlijk steken op de 4 punten. En er moesten er minimaal 6 gehaald worden. Dus helaas pindakaas.
0: Pim!
4: Ja?
0: Van harte gefeliciteerd!
4: Heel erg bedankt.
1: Ga er lekker van genieten.
2: Ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.
0: Ja, ook morgen gaat er weer

0: Larger Than Life. Op date donderdag, laten we dat ook niet vergeten.
1: Ja, en we hebben weer een juicy verhaal voor je. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Nou, jij hebt eigenlijk nog geen idee.
0: Nee, maar er komt altijd een verhaal elke donderdag van een date die zo misgegaan is. Dat
1: ik
0: wil
1: heb
0: je
1: iets
0: horen.
1: Gehoord over het woord toyboy. En meer dan dat weet ik niet.
0: Oelala. Wie die toyboy is, je gaat het zo meteen horen in de ochtendshow.

0: is geen breaking news, maar er is ook geen koptelefoon hier.
1: Wat?
0: Hans, moet je hem even terugbrengen?
2: Jongens. Het vak van Martijn wordt gewoon niet serieus genomen.
0: Ik heb twee koptelefoons. Ik denk dat ik er eentje op zet. Okay.
2: Martijn, middel met de laatste nieuws.
0: Ja.
2: NOS op 3.
0: Klopt,
2: dat zeg ik.
0: De gemeente besluit vandaag of het huis in Overasselt wordt gesloten. Twee dagen geleden werd dat huis aangevallen door tientallen gewapende agenten. Tientallen gewapende mannen natuurlijk, ja, was het maar zo. Nee, die agenten die komen zo. Een beveiliger van 51 kwam dinsdagochtend vroeg om het leven en twee politieagenten raakten gewond. Ook gisteren deden politie en justitie weer onderzoek. Daarbij zijn wapens gevonden, ook iets verderop in Wijchen. Waarschijnlijk heeft het geweld te maken met een drugsconflict. Er zijn nog steeds veel te weinig studentenkamers in Nederland. Uit cijfers blijkt dat er eigenlijk 20.000 studentenkamers bij moeten komen. Een paar jaar geleden maakten woningcorporaties afspraken om meer studentenhuisvesting te regelen. Daardoor kwamen er wel 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen.
2: Waar heb jij eigenlijk in de studentenkamer gezeten?
1: Niet.
2: Ben jij gelijk vanuit huis naar een eigen appartementje gegaan?
1: Ja, samen met een beste vriend ben ik samen gaan wonen. Ja. Jij wel dan?
2: Ja, heerlijk. Ja, oh ja, ik vond het zo'n fantastische tijd, jongen. Gewoon zet je ze met z'n vijven, zet je gewoon in één huis.
1: Ja.
2: Lekker elke avond bepalen wat je zelf eet. En dan altijd weer op van die spicy chicken uitkomen.
1: Of en zo. Zeker in een soortje, niet zo erg netjes. Maakt hij het schoon?
2: Ja, tuurlijk maakt hij het. Ja. Maakt het gewoon nee.
1: Oh ja, dat wordt heel vaak niet gedaan hoor.
2: Het was wel eens een bende. Maar
0: dat is wel mijn ervaring is eigenlijk. Dat het vooral de vrouwen in studentenhuizen zijn.
1: Die heel vies zijn. Klopt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb studentenhuis gezien dat ik dacht, wat gebeurt hier?
2: Mannen die houden het gewoon allemaal heel schoon. Die hebben gewoon ploegdienst.
0: Ook niet altijd. Een nephulpverlener uit het noorden van Nederland moet van de inspectie per direct stoppen. Zijn bedrijf en zijn stichting zijn op de zwarte lijst gezet. Ja, het is een man van 22 uit Groningen die zich jarenlang voordeed als ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman.
2: Die ook een auto had, toch? En zo?
0: Ja, zeker. Het ging er eerder al over in een podcast van het Dagblad van het Noorden. Daar vertelden ze dat die man ook een ambulance had.
3: Sorry. Het is een opmerkelijke ambulance. Ziet er helemaal als echt uit. In de juiste kleur gespoten, zwaailampen bovenop, sirenes erop. Aan de zijkant groot ambulancezorg. Maar hij is geen ambulance. In die periode doemt hij ook al bij ongelukken en pechgevallen als politieagent. Stapt hij uit de auto, gaat hij echt mensen helpen, trekt hij een hesje van de politie aan en doet hij zich gewoon voor als agent.
2: Ja, dit is een vreselijk verhaal. Het is heel verdrietig, maar het is ergens, heeft het ook wel een soort van iets moois of zo. Want deze jongen is gewoon een ontzettende nerd geweest.
0: Ja.
2: En die had misschien ook gewoon een droom die hij niet kon bereiken. Maar hij dacht, als ik gewoon die pakjes aantrek, dat gevoel, weet je.
0: Ja, dat is
2: totaal
0: jammer,
2: doorgeslagen.
0: Ja, dat verhaal kwam eerder dit jaar ook al dit nieuws. Tijdens de Snake Week. Hij had toen het EHBO-plan gemaakt voor de marathon van Snake. En toen dat bekend werd, heeft de gemeente de vergunning van die hardloopwedstrijd ingetrokken. Ja, die man is eerder ook al eens veroordeeld tot 5 maanden cel.
2: Ja, ja. Het is een ramp, maar het is ook wel...
0: Het is ook een...
2: Het heeft ook iets aandoenlijks.
0: Interessant verhaal. Ja.
2: Interessant verhaal, ja.
0: Ja, en een student in Rotterdam heeft waarschijnlijk spijt van een potje FIFA. Hij verloor en moest toen van zijn huisgenoten naakt een rondje door de wijk lopen. Een handhaver kwam hem tegen en kon er niet om lachen. Hij liet die jongen een broek aantrekken en gaf hem een boete van €160. En daarna heeft die agent, of die handhaver, de andere studenten even toegesproken. Die beloofde dat de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, diegene binnen naakt moet rondrennen. Dat mocht wel.
1: Ja, ja, kom op.
2: Betutteling toch.
0: Het weer. Eerst grijs met wat buien. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 à 23 graden.
2: Goed. Verkeersinformatie. Geen naaktlopers, maar wel andere heftige dingen. Files en vertragingen door ongelukken. In totaal 390 kilometer aan file. A2 Eindhoven richting Belgische grens. Voor Maastricht Centrum Noord nu een kwartier. A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor afrit Zaandijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg weer vrij. Uur vertraging nog. Net als op de A12 Den Haag richting Utrecht. Ongeluk gebeurd. Op de A27 zorgt voor knooppunt Lunetten nu voor een uur vertraging naar politieonderzoek. En de A27, daar is dat ongeluk gebeurd. Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert nog steeds politieonderzoek dus aan de gang. 20 minuten vertraging daar. Met tot slot nog een melding van de M50. Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek nu een kleine 20 minuten vertraging.

0: Drake, hold on, we're going home op 3FM. Het is 8:30. En dat betekent dat het tijd is voor het laatste nieuws met Martijn Middel.
1: Ja, maar we wachten wel even.
0: Ja, we wachten wel even.
1: Maar ik denk het nieuws is belangrijk, daar moet je af en toe even op wachten.
0: En ik wil ook graag wat precies uitkomen, daar is hij. Ja, maar dit zal de breaking news zijn, Martijn.
2: Nee, dit

0: Uurtjes luisteren, 3.
1: En we hebben er zo meteen weer een.
2: Hij heeft te maken met een toyboy.
1: Een toyboy?
2: Dat is het woord wat ik heb doorgekregen.
1: Een date die misgegaan is, je hoort er zo alles over. Is Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Ja, lekker vind ik dat altijd.
1: Geswiped en gesneuveld. Het principe is heel simpel. James heeft een appbox van Heb ik jou daar. Als je naar 3fm.nl/swipe gaat, kun je jouw gesneuvelde dateverhalen, dates die totaal misgelopen zijn, die heel gek waren, toch een beetje apart, een beetje smerig, die kun je met haar delen. 3fm.nl/swipe of even swipe sturen via de NPO Luisterapp. En dan krijg je er ook wat voor terug, namelijk een diner voor twee, als je het weet te delen hier in de ochtendshow van 3FM.
2: Ja, en dan is het voor ons meteen ook weer even een partijtje genieten, want ook Erik heeft een verhaal ingezonden en die hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen, Erik.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Spill the juice.
1: Waar begon het?
3: Een paar jaar geleden kreeg ik een tijdelijke collega. Die kwam invallen, een paar maanden. En die bleek me wel aardig te vinden. Alleen, ik had hem niet meteen in de gaten. Ja. Dus die dwong telkens aan om iets af te spreken. En uiteindelijk heb ik hier iets afgesproken in een café in de omgeving. In de omgeving van Eindhoven. Op een doordeweekse dinsdagavond. Café was wel live muziek, was leuk. En toen was het tijd om naar huis te gaan, om een uur of één. En toen werd het nogal een beetje opdringerig, wat ik niet echt erg vond.
1: En, maar wat deed ze dan?
3: Een beetje aan mijn lijf zitten plukken.
1: En wat wilde ze daarmee zeggen dan?
3: Dat ze meer van mij wou.
2: Ja, dat je mee naar huis mocht en dat je even tussen de lakens mocht gaan liggen.
1: Of wilde ze met jou mee of mocht jij met haar mee?
3: Ik mocht met haar mee. We hebben eerst een tijdje op parkeerplaatsen blijven hangen. Mm-hmm. En het was 2 uur 's nachts. En toen zei ze van, zullen we naar mij thuis gaan? Ja. Dat is goed. En we hebben in de woonkamer gezeten. Tot een uur of 5. En toen ging ik opeens een deur open. Want toen bleek ze samen te wonen met een jongen.
2: Oh, oké. Okay.
3: Ik wist dat dus niet. Dus nee. Ik schrok wel erg.
2: Ja.
3: En ik denk achteraf beschouwd dat ze een soort open relatie hadden.
2: Oh!
1: Maar was dit een
2: het was geen huisgenoot.
1: Het was gewoon een relatie.
3: Ja, ja.
1: Haar
3: ja.
1: Vriend kwam binnenzetten.
3: Ja.
2: Maar stelde hij zich dan voor van, hey, ik ben de relatie van haar? Of hoe ging dat?
3: Nee, hij zei gewoon goedemorgen. En hij zei goedemorgen tegen zijn vriendin. En toen heb hij koffie gedronken. Ik heb toen niet veel gebabbeld. En toen is hij naar zijn werk gegaan.
2: En toen? Want hij
1: ben jij toen blijven zitten?
3: En ik ben toen nog even een uurtje blijven zitten tot een uur of 7, want toen moest ik ook werken.
2: Maar, Erik. Op het moment dat hij die deur uitloopt en dat jij denkt, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Heb je niet dan wat aan haar gevraagd daarover?
3: Jawel.
2: En wat zei ze?
3: Ik heb haar gevraagd en het was haar vriend dus.
2: Mm-hmm.
3: Maar verder deed ze heel gemakkelijk over.
1: Alsof het voor haar gewoon normaal was dat zij iemand nog mee naar huis nam terwijl ze een vriend had.
3: Ja. Terwijl het voor mij wel raar was.
1: En is daar dan verder nog wat gebeurd? Want jij bent eigenlijk mee naar huis genomen, niet om nog koffie mee te drinken.
3: Nee, ik heb wel het ander nog uitgespookt.
1: En was dat voordat die vriend naar beneden kwam of daarna?
3: Alle twee zelfs.
1: En toen daarna?
3: En naar de hand, toen hebben we toch nog een paar maanden met elkaar regelmatig zagen. Want ik vond het wel... Ik vond het wel makkelijk ook.
2: Wat vond je er makkelijk aan? Dat je dan geen gezeik aan je hoofd hebt, maar alleen het plezier?
1: Want ze had al een relatie.
3: Ja, want ze had een relatie en ik woonde toen zelfstandig alleen.
1: En jij was gewoon haar toyboy?
3: En ze kwam, als ze dan langskwam, dan wist ik van, oh, ik mag weer. Dat was wel prettig voor een tijdje.
2: Ik mag weer.
1: Als dat een hondje wat weer uitgelaten gaat worden. Ik mag weer, hopla, oké.
2: Oké, maar uiteindelijk, wat was het punt dan dat je dacht, Erik, oké, maar nu is het klaar?
3: Kijk, op een gegeven moment dan wil je ook een keer samen ergens naartoe, naar de film of ergens naartoe. En dat wil ze niet. Mm-hmm. Want dan was ze toch weer bang dat ze dan bekenden tegenkwam.
2: Ja, oké. Dus in de omgeving van haar woonplaats, daar wilde ze dan niet gezien worden.
3: Ja.
2: Hey, omdat je dat verhaal met ons kon delen, Erik, geven wij jou een etentje voor twee als dank.
3: Nou, best wel heel netjes.
2: Ga er lekker van genieten en dank je wel hiervoor.
3: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Hè.
1: Hoi, hoi. Heb jij dit nou ook meegemaakt? Of iets van gelijke strekking, iets wat erop lijkt? Of een date in ieder geval die totaal misgelopen is? Je kan Jamie altijd contacten.
2: Zeker. Stuur gewoon even swipe naar de NPO Luister-app... en dan weet ik je zo te vinden. En dan krijg jij dus een etentje voor twee...

0: Mensen van Cat's Eye, Animal 3FM.
1: Gisteren was Douwe Bob hier. Douwe Bob die volledig voor de country gaat. Ook het wil maken in Amerika. Volgende week zit hij er weer. Het wordt allemaal super spannend. Notus zelf draaien we ook al op 3FM. Maar hij is net als ik fan van één dame die veel gedraaid wordt door heel Nederland met één liedje. Daar hebben we haar van leren kennen. Maar er is veel meer. De volgende plaat die zij uitbrengt is deze.

0: Alleen een fantastisch album, Dandelion. Ella Langley heet ze. Choose in Texas, hoor je op 3FM. Zometeen tijdloze tracks met onder andere Addicted to You, Avicii. Altijd als ik Avicii hoor, moet ik genieten. Fantastisch.
1: Oh, Jay-Z komt er ook aan met Hard Knock Life. Vind ik ook lekker.
0: Tijdloze tracks met...

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Oeko.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals krokieschips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartstikke leuk dat AI, maar dat vindt niet alleen je boomercollega, ook hackers maken er volop gebruik van. NOS op 3. Straks meer erover. Eerst, de ME is weer weg uit het dorpje Overasselt. Sinds dinsdagochtend is de politie daar flink aanwezig, omdat in de nacht van maandag op dinsdag een groep bewapende mannen het huis van drugscrimineel Jan G. bestormde. Een beveiliger werd doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Jort Stijn van de politie Oost-Nederland.
2: Ook vandaag zal er echt nog wel politie te zien zijn in het dorp. Specialistische teams voor verdere onderzoek, dat zich ook richt op die woning bijvoorbeeld. Ja, en dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
1: AI helpt jou niet alleen met je samenvattingen maken of random vragen beantwoorden. Het helpt criminelen ook met cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacks uitvoeren, phishing-mails sturen en data stelen. De politie zegt dat cyberaanvallen ook op grotere schaal plaatsvinden door AI. En sinds vorige maand is zo'n beetje al het consumentenvuurwerk verboden. Wie nog pijlen en klappers op zolder of in de schuur heeft liggen, kan die inleveren bij speciale inzamelpunten. Gratis en anoniem. Bij zo'n inleverplek in Terneuzen komt van alles binnen, vertelt deze veiligheidsadviseur.
3: Zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt wordt om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes. Veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren.
1: In Zeeland is tot nu toe 114 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat wordt vernietigd. Het inleveren kan tot 9 oktober dit jaar. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag vanuit het westen ook steeds meer zon. En het wordt 22 tot 23 graden.
4: Dankjewel Martijn. Drieënveertig verkeer door de ABB, vertraging op de volgende wegen. De A9, ook maar Amstelveen, voor knooppunt Rotterpolderplein 68.

0: heel veel sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: dwars door alle decennia tijdloze tracks bij 3FM. Je hoorde de Smashing Pumpkins met
1: 1979.
0: Zometeen hoor je de man wiens docu 8 afleveringen gaat duren. Maar dit is eerst Avicii, Addicted to You.

0: Dat hebben wij een poosje geleden vol trots tijdloze tracks genoemd bij 3FM. En dat doen we elke werkdag hier tussen 9 en 12. Met zometeen bijvoorbeeld nog 21 Pilots komt eraan. Last Frequencies, maar eerst een man die binnenkort met een documentaire komt over zijn leven. En weet je waar de meeste mensen zijn met een docu van 2 uur al wel een heel eind, weet je wel. Dan komen zo langzamerhand komt de aftiteling al wel in beeld. Die van Jay-Z, want daar gaat het over, wordt 8 leveringen lang. Die gaat 8 leveringen lang duren. En dan gaat onder andere in gesprek met producer Rick Rubin over zijn vroegere jaren.
1: Round 9 is when I caught the bug, like being obsessed. I would write every day. Writing. Writing. Just writing.
0: Dat is toch lijp?
1: Every day.
0: 9 jaar oud en toen was hij al elke dag bezig met schrijven. Nou, dan kan je gerust... En dan is het een logische conclusie dat er dit soort knallers uitkomen.
2: Hey, Ivo!

0: zomer is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.
3: Hey, ik ben Lost Frequencies.
4: This is Tom O'Dell on 3FM.
2: We want more.

Last Frequencies. En Tom Mordell, je hoorde Black Friday bij 3 jaar geleden. Ja, ik zat te denken, hey, dat is alweer bijna 3 jaar geleden... dat Tom Mordell, Hollands Next Tom Mordell, de grote markt in Nijmegen stond tijdens 3FM Serious Request. Dat was mooi, man. Dat hele...

mooi was dat. Moet je waard om eens even terug te kijken op YouTube. Ja, dit jaar natuurlijk weer een nieuwe editie van Serious Quest in Arnhem dit jaar voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En het mooie is, via 3fm.nl/kominactie kun je gewoon een lekker je actie aanmaken voor dit jaar. Wij zijn benieuwd, wij houden het in de gaten natuurlijk. 3fm.nl/kominactie voor jouw actie voor 3FM Serious Quest voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Dit is Tijdloze Drugs, met zometeen de vrouw die een jaar na Tom Odell op het podium stond tijdens Serious Quest. Roxy Dekker met de mega hit Bare Minimum, zometeen na de chill.

0: hitje, mega hitje van Roxy Dekker. Bare Minimum hoor je bij 3FM.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, in september 2025 verbeterde de mentale gezondheid van jongeren vergeleken met eerdere onderzoeken, eerdere jaren. En ja, die trend willen wij graag voortzetten, dus we hebben hem er weer bij gepakt.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Precies, de hele maand, elke dag tickets voor een andere artiest of band. Ah, dat is een bijzondere maand natuurlijk. Wij hebben vandaag, Jan-Willem, op de rol staan. Tickets voor...
2: Cloud.
0: Cloud. Dat is toch waanzinnig, hé. Pot voor de drie dubbeltjes. Je weet het, hoor je een ticketalarm voorbij, voorbij komen hier bij 3FM. Laat dan weten via de gratis NPO-luisterapp... waarom jij tickets voor Cloud zou moeten winnen. En zit vervolgens...

0: Bro, dit refrein is ook gewoon te goed, man.
1: Wat? Tijdloos.
0: Het is echt tijdloos. Dat is het echt.
1: Ik kom dat gisteren bijna achter.
2: 3FM.

3FM trouwens. Yves van Breukelen, goedemorgen. Ariana Grande, die heeft deze week voorlopig voor de laatste keer een showtje gegeven. Nadat ze haar nieuwe album had uitgebracht, dat was 2 maanden geleden, volgde daarna meteen de boodschap, joh, ik ga een pauze inplannen. Mede

deed ze nog een emotionele speech om vervolgens de echte afscheid te nemen van de spotlight. Maar goed, misschien ook wel even goed. Kan ze die tijd gebruiken om met je aan te komen. Dit is 3FM met nu Alia en Timbaland met Try Again.

0: Ik weet niet wat jij zo meteen gaat doen.
1: Ik ga zo meteen een potje tongen met iemand.
0: Hey. Nou, ik ga gewoon lekker liedjes draaien.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met onder andere deze.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen in tijdloze tracks voor Jana. Only Girl in the World, ook Fallout Boy komt eraan. Thanks for the memories. Thanks voor de nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Je loopt misschien wel gratis geld mis. Blijf luisteren om te horen hoe dat zit.
18: NOS op 3.
17: Eerst, minstens 1000 organisaties zijn zonder dat ze het weten een uithangbord voor illegale casino's. De casino's gebruikten websites van bedrijven, organisaties en personen voor promotie, blijkt uit onderzoek van BNR. De directeur van de kansspelautoriteit legt uit hoe ze te werk gaan.
19: Ze kopen bijvoorbeeld oude vervallen domeinen op. Of ze maken gebruik van eigenlijk websites die weinig beveiliging hebben en die hacken ze. En wat ze doen dit omdat die websites betrouwbaar worden geacht. Bijvoorbeeld door Google. Ze maken eigenlijk gebruik van de betrouwbaarheid van die websites.
17: De kansspelautoriteit hoopt dat Google er wat tegen doet. De boerderij van Jan G. in Overasselt wordt voor een jaar gesloten. Bij het pand werd dinsdagochtend vroeg een beveiliger doodgeschoten door een groep gemaskerde en gewapende mannen. De burgemeester heeft de boel nu gesloten voor de veiligheid. Een van de bewoners van het pand mag de komende weken bovendien niet meer in de gemeente rondlopen. Ook worden er in de straat camera's geplaatst. Nederland geeft 1,2 miljoen euro aan Libanon voor een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in Libanon. Hulpverleners en journalisten zijn vaak het slachtoffer bij aanvallen in het land. En de organisatie Geldfit toert met een roze camper door Beverwijk om mensen voorlichting te geven over subsidies, regelingen en toeslagen. Veel mensen hebben geen idee dat ze daar gebruik van kunnen maken.
20: En maar je hebt natuurlijk zoveel potjes van dat je af en toe door het boom in de bos niet meer ziet.
21: Ja, dus alleen als we de gemeentelijke regelingen pakken, dan is voor elke regeling is het een ander formulier bijvoorbeeld.
20: Nou ja, dat zie je nou toch hoe ingewikkeld het is.
22: Ja, waarvoor zo moeilijk?
20: Ja, nou als je denkt dat je daarvoor in aanmerking komt, zit je er net weer naast.
22: Zit je net boven.
20: Dat is de best, ja.
17: In Noord-Holland maken 9 op de 10 mensen geen gebruik van dat gratis geld. Ook omdat sommigen bang zijn om gedoe te krijgen met de Belastingdienst. Het weer, nu regent het nog, maar vanmiddag droogt het op en is er vanuit het westen steeds meer zon bij zo'n 22 graden.
16: Dankjewel Martijn. Weer het verkeer dan door de ANWB. Eén vertraging in Nederland, de A67 Venlo-Eindhoven. Voor Gelderop is je vertraging 48 minuten. Komt er een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is daar dicht.
23: En zo meteen door je Ivo.
24: 3FM.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
27: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew, we kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is...

0: in tijdloze tracks bij 3FM. En bij onze vrienden van de ochtendshow worden ook mooie herinneringen gemaakt. Zo hadden ze gisteren nog Douwe Bob te gast. Die in de ochtendshow even uit de doeken deed het helemaal anders te gaan doen.
1: Ligt jouw toekomst daar?
2: Muzikaal wel, denk ik.
1: Betekent dat op een gegeven moment ook dat jij de stap naar Amerika moet gaan maken en daar moet gaan wonen of zo? Hoe zit
2: dat
1: voor je?
2: Ja, ik denk wel dat als je echt ergens helemaal voor wil gaan, dan kan je niet één been hier en één been daar.
0: En zo is dat.

0: Tja, Bruno Mars, On My Soul hoorde je bij tijdloze tracks. Ja, ik zat eens even te denken. Green Day zong ooit Wake Me Up When September Ends. Nou, dat zou ik deze maand zou ik dat niet doen.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Het zou dan ook betekenen dat je de 3FM Ticketmaand zou missen. En daarmee dus ook jouw kans op tickets voor allerhande artiesten. Zoals daar zijn. Vrouwtje, Role Model, Teddy Swims, Kensington, Noah Kahan. En nog veel meer, zoals vandaag bijvoorbeeld kans op tickets voor Kloot in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Hier, tickets voor Kloot, zo bats op je Goffert. Hoor je een ticketalarm voorbij komen, dan moet je zo snel mogelijk een bericht sturen via de NPO Luisterapp met daarin jouw motivatie waarom je naar Kloot toe wil gaan. Dus laat maar weten via de NPO Luisterapp zodra je het ticketalarm voorbij hoort komen. Hier bij 3FM en alle info check je op 3FM.nl.

werkt. Als je het juiste antwoord instuurt, dat kan via de gratis NPO Luister. Dan maak je kans op een bakkie breuk. Maar wat zeg ik, maak je kans? Dan ben je een bakkie breuk. Kom op, een beetje positief instellen. Je kunt kiezen uit gemalen koffie, koffiebonen of thee hebben we ook.

gratis NPO Luister-app. Welke twee tracks zitten in deze mashup? Drop het nu in de NPO Luister-app. En win een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee.

0: helemaal kop geworden. Dus met galifant in een...
1: Wacht even, hoe noem je die?
0: Sorry, je valt even weg. Wacht even.
1: Nee, nog één keer. Zeg het nog eens één keer.
0: Chemical Brothers en de Gerst Pardoel met bagage dragen.
1: Ja hoor, ik vind het helemaal goed, maat. Hartstikke lekker. Gel van IJssel, de Chemical Brothers en een bagage dragen. Levert jou een bakkie breuk op, zeg het maar, maat. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: Koffiebonen, lekker. Spring maar achteruit.

0: hold me back.
1: Sean Mendes, hoor je op 3FM.
2: De mededelingsservice. Ja.
1: Even een leuk appje binnen via de NPO Luisterapp van Jason. Hier, moet je horen. Daar zit hij, Jason.
3: Ivo, goedemorgen kerel.
1: Goedemorgen.
3: Ik wil je even laten weten dat mijn twee jongens in Duitsland, die nog niet zo goed Nederlands kunnen, wel elk weekend opstaan met het hop, hop, gas erop. En ze vinden dat zo ongelooflijk leuk. En het zou maar zo eens kunnen dat het daadwerkelijk de eerste Nederlandse woordjes zijn die ze leren.
1: Nou,
3: is dat niet tof?
1: Ja man, dat vind ik fantastisch. Sterker nog, we gaan hem gewoon nog een keer doen. Kan onze drotten toch, Jason? En de jongens, daar komt-ie!

0: running and running. Running met de Black Eyed Peas. Let's get it started. En ik hoor het je denken.
1: Zeg, hebben jullie nog speciale plannen voor de muziek?
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Nu met de Gamma Voordeel.

0: van 11 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen. NOS op 3. Dat zeggen onderzoekers. De aanpak is nu vooral gericht op jongens, omdat die vaker op het verkeerde pad belanden. Bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Deze expert vertelt dat bij criminele meisjes vaak iets heel anders aan de hand is.
2: Ze zijn vaak bijvoorbeeld seksueel misbruikt. Ze hebben vaker angststoornissen. Ze hebben andersoortige problemen. En de meeste interventies, dus de behandelingen, die gaan bijvoorbeeld over agressieregulatie of agressie voorkomen, sociale vaardigheden trainen. Die zijn ingericht op de problematiek van jongens.
1: Ieder jaar worden ongeveer 800 meisjes veroordeeld. Het slachtoffer en de verdachte van een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen komen alle drie uit Roemenië. Gisteravond ging het mis op straat. Twee mannen liepen ruziend over een kruispunt, waarna eentje in elkaar zakte. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie is het slachtoffer een Roemeense man van 45... en zijn er twee Roemeense verdachten van 28 en 43 opgepakt. Het Openbaar Ministerie moet de namen bekendmaken van 8 psychiaters die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou wilden weten wie die artsen zijn. Milou uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels, maar toch stuurde een groep artsen daarna een brief naar het OM. En geraakt worden door de bliksem en er zonder kleerscheuren vanaf komen. Het overkwam een man uit New York. Op beelden is te zien dat de bliksem op hem en zijn paraplu inslaat.
3: Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
1: Nadat hij geraakt werd, stond hij op en liep hij naar de buren. Hij is door het ziekenhuis onderzocht, maar mankeert gelukkig niks. Het weer, ja, nog steeds wat regen, maar vanmiddag droogt het op. En vanuit het westen komt er steeds meer zon bij. En het wordt zo'n 22 graden.
4: Dankjewel, Martijn. Yo. DFM Verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 15 minuten. En die andere op de A50 Arnhem-Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraven 28 minuten vertraging. Heel veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Cloud.
16: 3FM. Ivo van Breukelen.
4: Goedemorgen, je bent bij Tijdloze Tracks. Met zometeen Peaches van Justin Bieber. Clint Eastwood, Gorillaz komt eraan na Beyoncé. Dit is Texas Hold'em.

0: bij 3FM. Goedemorgen, het is 12 minuten over 11. Tijdloze tracks met zometeen nog een, ik mag wel zeggen, vergeten 90s rockknallertje. Ja, lekker, met ROCK voor de duidelijkheid. Maar eerst even, en dat was hij weer voor de tweede keer al vandaag. Gaan we even gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop.
0: Ja,
1: we gaan het tegenaan.
0: Thijs zegt doen. Kaartjes. Sorry, ja, ik vlieg morgen naar Lissabon. En ik kom er net achter dat er gewoon een voetbalwedstrijdje is. Ik heb er zin aan. Ik heb ook zin in Jonas Blue. Eerst de nieuwe Edge of Desire. Hoor je zo bij 3FM, eerst Justin Bieber. Dit is Peaches.

Edge of Desire. Moet je maar even kijken. Hier de Jonas Blue bij 3FM. Waar we zometeen weer een sfeertje gaan geven aan het roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze stuk kan aanvragen. Dus dat zometeen. Olivia Rodrigo komt eraan. Alan Walker. En eerst 9 Days met Absolutely bij 3FM.

0: Olivia Rodrigo bij 3FM. Dat klopt allemaal heel Spaans, hè? Olivia Rodrigo, 3FM. Good for you, hoorde je in tijdloze tracks. Waar het moment weer daar is. We gaan weer een balletje opgooien op ons full-size roulettewiel. Kijk, daar hoorde je al. Het balletje is weer lijfelijk aanwezig in de studio. Datzelfde geldt ook voor de croupier, die ook vandaag weer de weg naar de studio heeft gevonden. Dankjewel, croupier.
1: Goedemorgen, ja, hallo.
0: Goedemorgen.
1: Alsjeblieft.
0: Wie de weg niet naar de studio heeft gevonden vandaag, maar dat zou ook raar zijn, want het is helemaal niet zijn dag, is Robert Jansma.
1: Nee.
0: Die hoor je vrijdag weer, dat is morgen om 4:00... met natuurlijk het officiële begin van je weekend. De vrijdag vuurwerkshow hier bij 3FM. Voor nu mogen we wel weer zijn pauken lenen. Robert, ontzettend bedankt. Take it away. Hoppa, hoor eens even zeg. Gaat er weer goed op, hoor. Hey. En we zijn in business. Heel benieuwd wat het vandaag gaat worden. We eindelijk die volksmuziek eruit krijgen. Hoppakee, ja, nee.
1: Nee, hij is weer op het dammetje beland.
0: Ach, nou, dat weet ik, dan kan het nog wel even duren. Ja, hey.
1: Nou, God, wat lekker.
0: Nou.
1: Even kijken hoor.
0: Hou ons in de spanning.
1: Dat is wel echt even hartstikke leuk. Het is vandaag geworden nummer 10.
0: Ach. Zeker leuk. Of tenminste, de reden is minder leuk, maar het levert vaak mooie dingen op. De categorie is overleden artiest. Ja, je kan voor je average Michael Jackson gaan. Dolly Parton natuurlijk. Zeer recent ontvallen. John Lennon. Tupac. Notorious B.I.G.
1: The Scene?
0: Ja. Telau bedoel je? Ja, zeker. Overleden artiesten. Wie zou je willen horen bij 3FM? Laat het weten via de gratis NPO-luisterapp. Dus via de NPO-luisterapp. Welke overleden artiest wil je zometeen horen in tijdloze tracks? Kom maar door via de NPO-luisterapp. What is love?

0: recentelijk. Die heeft namelijk een overleden artiest aangevraagd. Te weten, The Man in the Shades. Roy Orbison als handelsmerk, de zonnebril. Deze waanzinnige knaller. Het is de verkeerde trouwens. Neem me niet kwalijk, Gert-Jan. Sorry, zit ik helemaal, zit ik jouw verzoekjes zo in de mond te leggen? Neem me niet kwalijk. Bam. Die moest ik hebben. Deze is namelijk aangevraagd door Gert-Jan van dezelfde Man in Shades. Roy Orbison, dit is She's Got It.
1: Every time I look into your loving eyes.
0: You got it. Ja, ja. Ik

Orbison voor Gert-Jan aangevraagd. You got it. Ik liep een beetje te stuntelen, want ik zei net she got it. Heel goed er aangekeken in de studio hier. Zo van, hoezo versta jij je vak niet? Maar dat komt omdat Gert-Jan had she got it aangevraagd. Dus vandaar de verwarring. Dan, nu een liedje met iets wat je totaal niet moet doen. Want anders mis je alle tickets in de 3FM Ticketmaat. 3FM.

0: en door het oog van de nacht hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen na 12 de lunch met Sebastian Okhuizen. Onder andere natuurlijk weer de drie belangrijkste tracks van deze dag. De donderdag 3 september 2026. Veel plezier zometeen na 12 dus Sebastian Okhuizen hier bij 3FM. Dit zijn nog Katy Perry en Snoop Dogg.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: 3FM.
8: Een prachtige donderdagmiddag, maar gelukkig is de lunch van 3FM begonnen met zometeen Fontaine's DC. En ook de mega-hit van Roxy Dekker ga je horen na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra.
9: Goedemiddag. Koen moest even hard op zijn rim trappen. Ik vertel je zometeen waarom.
7: NOS op 3.
9: Begin met heel iets anders. Rusland sluit meerdere vestigingen van het Duitse Goethe-instituut. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg gaan de deuren van die taal- en cultuurorganisatie dicht. Het is een reactie op de sluiting van een Russisch cultuurhuis in Berlijn, zegt correspondent Gimbal Duk.
10: Dat Russische huis van cultuur in Berlijn, dat staat eigenlijk al langer onder de verdenking dat dat eigenlijk een dekmantel is voor allerlei spionageactiviteiten. Er wonen onder meer ook mensen in dat pand waar de veiligheidsdiensten twijfel over hebben en die ook in de gaten worden gehouden. Maar toch heeft Duitsland heel lang geaarzeld op te treden, juist ook uit angst om te escaleren. Bijvoorbeeld ook dat het gevolg zou kunnen hebben voor die Goethe-instituten.
9: Ja, dat heeft het nu dus. Duitsland gooit dat Russische cultuurhuis op slot vanwege de oplopende spanningen met Rusland. Een maand geleden werd bij de luchthaven van Leipzig namelijk een Russische drone met explosieven gevonden. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schending van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn vaak slachtoffer bij aanvallen in Libanon. En de minister hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
11: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
9: En Nederland geeft 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar die incidenten. Wel een opvallend gezicht op de A9 bij Beverwijk. Daar kwam uit de Wijkertunnel gisteravond ineens een groep paarden uitgeschokt. Ja, toen Koen zat op de eerste rij toen het gebeurde.
12: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook. Normaal sta je op de A9 gratis in de file. En nu kreeg ik er een paardenshow bij.
9: Ja, volgens de Rijkswaterstaat ging het om 12 paarden die uit een weiland waren ontsnapt. En ze zijn uiteindelijk allemaal gevangen met een lasso. Na een paar uur kon die Wijkertunnel bij Beverwijk weer open voor verkeer.

0: Duitse grens heb je een kwartier vertraging door de grenscontroles. 3FM.
1: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Cloud.
10: 3FM.
11: Avotros.
10: Sebastiaan Okhuizen.
0: Op de plek van Mart Meijer met nog steeds de 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van vandaag met nu de show.

belangrijkste tekst van de dag is Fontaine's DC met Marianne. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 3FM Exclusive die vanavond gaat plaatsvinden. Want eens in de zoveel tijd dan fixen we bij 3FM dat de acts die normaal in de Alpha of Lowland staan, op de mainstage van Pinkpop, die de Ziggo Dome 8 keer kunnen vullen en misschien zelfs in de arena zouden kunnen staan, die fixen we speciaal voor jou in een heel klein zaaltje waar slechts een handjevol mensen voor het podium kan staan. Noem bijvoorbeeld Billie Eilish, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Oscar and the Wolf, Editors, Kensington, al hele vette 3FM exclusives gehad. En vanavond is het de beurt aan Fontaine's DC. Ergens op een geheime locatie in Brussel staat vanavond een heel klein groepje 3FM-luisteraars op een meter afstand naar een van de allergrootste bands van dit moment te kijken. En ik kan het wel heel enthousiast aan je gaan vertellen, maar je kan er helaas niet meer bij zijn. Alle tickets zijn al vergeven, maar gelukkig gaan we die hele exclusive op een later moment nog zeker voor je uitzenden, zodat ook jij er gewoon van kan gaan genieten. En van dat piepkleine zaaltje gaan we door naar een hele grote zaal met een artiest die ik ook wel graag een keer in een 3FM exclusive zou willen zien, hoor. Absoluut.

0: met de 3FM Mega-hit op nummer 1 in de 3 over 12.
1: 3FM Mega-hit. Roxy Dekker, Bare Minimum.

profiet bij jou, bij mij en ook hier bij 3FM. De 3FM megaheat van deze week. Roxy Dekker en Bare Minimum vandaag op nummer 1 in de 3 over 12. En ook vanavond natuurlijk in de Ziggo Dome. Zometeen Mr. Battle Weasel hier naar de Goo Goo Dolls en Iris.

Diesel. En It's Not Right, But It's Okay, hier bij 3FM. Ik weet niet of jij dyscalculie hebt, of überhaupt een beetje goed op opgelet bij wiskunde op school vroeger. Maar misschien heb je die kennis zometeen eventjes nodig hier bij 3FM. Hoe het zit, ga ik je zometeen vertellen binnen nu en een minuut of zeven. Naar Dermot Kennedy in eerste nieuwste, Nothing But Thieves. Dit is

Herbert Kennedy op 3FM en Power Over Me. Ik ga zo meteen een track voor je draaien van Silver Bumper. Die ken je misschien wel, On Tonight. En de titel van deze track, On Tonight, die schrijf je niet zoals on en dan tonight, zoals vannacht geschreven wordt in het Engels. Maar tonight, de two daarvan, is geschreven als een tweetje. Net als bijvoorbeeld de vier, de four in Good For You van Olivia Rodrigo.

fenomeen dat namelijk een grammagram. Een soort van sms-taal eigenlijk, waarbij je dus heel snel iets kan schrijven. Good for you, waarbij de vier het woord voor de four en dan een beetje vertegenwoordigt. En de u is de you, net als bij on tonight is de two. Dus de twee is een tweetje. Enfin, je snapt het wel. Maar alles, alle liedjes bestaan heel de tijd uit een tweetje en een viertje in die grammagrammen. En dacht ik, dat is toch raar, er zijn zoveel getallen in het universum. Sterker nog, er zijn ontelbaar veel getallen in het universum. Hoezo zijn er dan alleen maar van die liedjes waarin een grammagram in de titel staat, waar alleen maar gebruik wordt gemaakt van een 2 of een 4? On tonight, 4.

denk ik, ging nadenken. En jawel. Ik heb volgens mij de enige track gevonden die hoger gaat dan de 4. Het is een Engelse track. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. En hij werkt dus net als bij On Tonight en bij Good For You. Het getal is een deel van het woord. Welk het is, hoor je zo meteen naar Bastille. Taylor Swift is voor je onderweg naar Another and 54 Ultra in Talk

0: 3FM met Taylor Swift en de Fate of Ophelia. Er komen een aantal verrassende antwoorden binnen via de NPO-luisterapp. Ik heb het over grammagrammen. Dat zijn groepen letters of cijfers die, als je ze gewoon aan elkaar zet, dat je eigenlijk een woord of zin krijgt dat je gewoon kan uitspreken. Dus bijvoorbeeld Good For You van Olivia Rodrigo. Daarbij is 4 in de titel, dat is een 4. En in het Engels spreek je 4 natuurlijk uit als 4. Dus kun je zeggen Good For You. Hoor je ook in Nothing Compares To You. De 2 is een 2'tje. Een beetje sms-taal. Hè? Het is hetzelfde als succes, dat je dat dan schrijft met S-U-C en dan een zesje erachter. Alleen in titels van muziek komt het dus best wel vaak voor. Ik ga nu bijvoorbeeld On Tonight draaien van Silver Bumper en die zetten mij aan het denken. Want ik zie overal de 2'tjes voor de 2's en de 4'tjes voor de 4's, maar dat kan toch niet met zoveel getallen dat het bij die 2's en 4's blijft. Dus ik vroeg aan jou, zou jij misschien weten welke plaat uiteindelijk een grammagram heeft, letters en een getal erin, dat hoger is dan 2 of 4. Ik zie bijvoorbeeld Glenn voorbij komen. Die zegt Kim Wilde en Nena met 99 zegt Loefballons. Ja, dat telt dan officieel niet 10.000 euro. Ja, die 10.000 is gewoon een getal natuurlijk. Geldt ook voor Robin.
1: Sebastien, je gaat dan niet Bryan Adams met Summer of 69 draaien, hè?
0: Nee, dat is ook weer net niet een echt grammagram. Maar Ruben heeft een goede antwoord gestuurd. En welk het is, hoor je zo meteen dus.

Silver Bumper en On Tonight, waarin de two dus een tweetje is. In het Engels is dat natuurlijk two. Ik heb het over grammagrammen. Welke liedjes hebben al die grammagrammen? Nou, Good For You van Olivia Rodrigo, For My People van Missy Elliott, Nothing Compares To You, Sinead O'Connor. Maar welke gaat er hoger dan die twee of die vier? Gelukkig meer dan alleen Ruben uiteindelijk met het goede antwoord via de NPO Luisterapp. Ook Tommy en Saskia komen nog even langs met het duit in het zakje voor het goede antwoord. En van de V natuurlijk met Skate 8 is een 8. Skaterboy op 3.

0: Move into the sun, you girl, hoorde je op 3FM. Het is nog steeds... Het is niet zo gek dat het nog steeds zo is, want het is pas de derde van de maand. Maar het is nog steeds 3FM ticketmaand. Met deze dag, vandaag, deze donderdag, misschien wel tickets voor jou om naar Cloud te gaan. Hou die radio op 3FM, misschien zijn die tickets zometeen wel voor jou.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: heeft een nuttig talent elke dag. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu

0: Eerst het laatste nieuws krijgen we Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Komend weekend worden in Argentinië voetbalwedstrijden na 10 minuten stilgelegd. NOS op 3. En waarom precies, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Spanje. Daar moet premier Sanchez zich op dit moment verantwoorden in het parlement voor de ontstane chaos in Ceuta. Dat stukje Spanje, net boven Marokko, werd laatst ineens overspoeld door tienduizenden migranten. Premier Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko hierachter zat. Wel heeft hij de Marokkaanse ambassadeur nu op het matje geroepen. Sanchez komt ondertussen steeds meer onder vuur te liggen, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
2: De eerste dagen na de crisis werd het handelen van zijn regering nog geprezen. Maar hun handelen na de crisis, die van de regering, daar zijn weinig mensen blij mee. Gisteren nog gingen honderdduizenden mensen de straat op. In principe een manifestatie om Ceuta te steunen. Maar dat mondde op veel plekken uit in een anti-regeringsdemo. Want nog altijd zijn er duizenden migranten in Ceuta en de situatie daar loopt uit de hand.
1: Maar eigenlijk moest premier Sanchez zich volgende week verantwoorden, maar dat werd een week naar voren gehaald, want er zoveel ophef over is in Spanje. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in ons land is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Dat meldt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen en mensen kunnen er griepachtige klachten van krijgen. Eén iemand uit Utrecht is eraan overleden. Het huis in Overasselt, waar afgelopen maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten, gaat een jaar lang op slot. En ook gaat de gemeente nu camera's plaatsen. En ook mag een van de bewoners 2 weken lang niet meer in de gemeente komen. En dan goed opletten voor Messi-fans. Want komend weekend worden alle Argentijnse voetbalwedstrijden na 10 minuten stilgelegd als eerbetoon aan die stervoetballer. De 10e minuut is een verwijzing naar zijn beroemde rugnummer 10. Hij maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Lionel Messi speelde 207 interlands voor Argentinië in totaal en is de topscorer van die nationale ploeg. Hij blijft nog wel gewoon spelen voor Inter Miami. Als je een zonnetje op je poren wil, dan moet je vanmiddag in het noorden van het land zijn. Verder overal regenachtig bij 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer, die vind je op de A1. Hengelo richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 10 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo heb je 20 minuten. 3FM.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh, wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

Wat voor termijn is acceptabel om te laten zijn met iemand een cadeautje geven? Een aantal weken, misschien een paar maanden of helemaal niet? Ik ben benieuwd hoe je ernaar kijkt. Via de NPO Luister ben ik benieuwd naar je mening.

Keep your head up. Sebastian hier op de plek van Mark Meijer. De komende, dat is het, 2,5 week nog gezellig met jou samen in de lunch van 3FM. Ik vind het erg gezellig als je er ook bij bent via de NPO luisteren. Bijvoorbeeld Django, die komt even terug op wat ik je net nog vroeg. Van, wanneer is het nog acceptabel om iemand een verjaardagscadeautje te geven? Is dat een paar weken daarna als je zegt van ja, ik heb nog wel iets met dit en dat? Het is bij mij een soort van dezelfde situatie vandaag. Ik ben net verhuisd, nieuwe sleutels van het nieuwe huis gekregen afgelopen week. Dus nu flink aan het schilderen. En ik zei tegen mijn vriendin, dat plafond gaan we niet doen. Daar gaan we niet schilderen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik zit al de hele week met mijn vingers in de verf. Mijn kleren zitten helemaal vies. Ik voel me helemaal vies door dat te schilderen. Dacht, is een keer klaar. En ik heb mijn vriendin dus voor haar verjaardag 3 jokers gegeven voor tijdens de verhuizing. Voor dingen waarvan zij heel graag wil dat ze in het huis komen en ik niet. Dat ze zegt, joker! En dan is het een non-negotiable. Betaal ik hem en komt het in het huis. En vanochtend heeft zij dus met het plafond schilderen de eerste joker ingezet. Dus, pot verf gehaald en lekker bezig. Maar thanks Django in ieder geval dat je nog oké bent als het later komt. Maar het geeft me ook wel weer gerustheid dat Christophe bijvoorbeeld langskomt via de NPO Luister en me zegt, ik ben ook lekker met studentenkamer aan het schilderen. Dus we zitten er met z'n allen in vandaag. En dat is goed. Dan ben ik niet de enige die een beetje vies van de verf is op het werk. Daft Punk komt er zometeen aan hier bij 3FM en ook

eigenlijk. Had een story geplaatst met de bedoeling om een nog niet geleased liedje te teasen. Zo van, hey, moet je horen, wat een vet nieuw liedje. Zouden we die uit moeten brengen? Laat het weten in de comments, dat soort dingen. Maar hij had de opdracht een beetje verkeerd begrepen, denk ik, vanuit de groepschat. Van, jongens, laten we even wat teasers plaatsen. Want er stond al een datum bij. Daarna postte hij een nieuwe story waarin hij een screenshot stuurde van iemand in het team die zei, hey, wat doe jij? Je geeft de release datum al weg. Nou, foutje bedankt. Hij heeft die eerste story daarna verwijderd en een nieuwe gemaakt zonder de datum. Dus als je die story hebt gezien, dan weet jij nu iets wat de rest van Nederland nog niet weet. Gok ik zo. Wat ook wel weer vet is. Maar we weten in ieder geval zeker dat er ergens in de aantoonbare, aanzienbare toekomst een nieuwe track aankomt van Rondé.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

bewaar deze even voor morgenavond. Natuurlijk de nieuwe vrijdagavond. De BVO-show vanaf morgenavond. 7 uur iedere vrijdag op 3FM. Maar die nieuwe van Jason Statham, dat is niet Badadan. Nee, dat is Gone Too Far samen met Debbie. En dat is opeens een heel ander geluid van Jason Statham. Dat wil ik heel graag aan je laten horen. Ik ben fan van deze.

Portugal the Man, viel het stil bij 3FM. Ik heb zojuist het systeemplafond hier in de gang kapot gemaakt. En waarom? Dat kun je zien op mijn Instagram. Sebastiaan Okhuizen heet ik daar. Ik ga ondertussen maken dat ik wegkom. Want straks komt de facility eraan. Dat moeten we niet hebben. Die gaan we pakken. Dus ik spreek je morgen weer. Veel plezier bij Sofie zometeen.

0: alles op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
9: Ik drukte net een knop in en toen dacht ik al zo, daar heb ik last van. Hoe dat zit, ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst... het laatste nieuws met Stef Banstra. Het is 2:00 PM. Stef, een hele goede middag.
10: Ja, hey Sophie, goedemiddag. Een man in New York had waarschijnlijk een engeltje op zijn schouder.
11: NOS op 3.
10: En waarom, dat vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank. Want het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die in een brief vraagtekens hebben gezet in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen die artsen voor de rechter slepen, omdat zij het euthanasieproces van hun dochter in twijfel hebben getrokken, terwijl alles volgens het boekje is gegaan. Het OM moet die namen binnen 5 werkdagen geven aan die ouders, zegt hun advocaat Richard Korver.
12: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen. Dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kennen. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
10: De 17-jarige Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Een groep van 14 artsen die niet betrokken waren bij die zaak vroeg vervolgens het Openbaar Ministerie om de rol van onder meer de ouders te onderzoeken. In die brief is uitgelekt waarna de ouders werden bedreigd. Ander nieuws dan. Afgelopen maand zijn vermoedelijk tientallen migranten om het leven gekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden bij Gran Canaria een boot met 45 migranten aan boord en ook 5 doden. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen. En dat betekent dus dat er onderweg nog 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn die lichamen overboord gegooid. En geraakt worden door de bliksem, maar er vervolgens zonder kleerscheuren vanaf komen. Het overkwam een man uit New York. Ja, op beelden is te zien dat de bliksem op hem in zijn paraplu inslaat.
13: Are you okay? I'm going in the ambulance
10: for you. Ja, zal je maar gebeuren. Nadat hij geraakt werd, stond hij gewoon weer op en liep hij naar de buren toe. Hij is wel in het ziekenhuis onderzocht, maar mankeert helemaal niks. Hier geen bliksem. Als je de zon wil zien, dan moet je vanmiddag wel in het noorden van het land zijn. Verder overal regenachtig bij 20 tot 23 graden.
9: Stef, dankjewel. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vierde op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij knooppunt Waterberg 13 minuten vertraging.
14: 3FM.
15: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. kanker.nl. Samen met KWF.
15: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

My body isn't ready. Nou, dat dacht ik gisteren inderdaad. Gisteravond, 7:05 s'avonds. Ik sta in mijn sportlegging klaar voor het adres. En ik kijk naar de ramen, die zijn pikzwart. Er hangen van die doeken voor. Ik denk, nou, dat ziet er allemaal heel mysterieus uit. En ik hoor deze geluiden uit het gebouw komen. Dit. Ik denk, dit is niet goed. Waar begin ik aan? Is dit niet een heel slecht idee? Probeert het universum mij te vertellen dat ik dit helemaal niet moet willen?

eindstand. Ik heb op Pinkpop na dit jaar niet zo extreem gezweet als in dit uur. Was eerlijk gezegd ook heerlijk om op zo'n bokzak zo in te beuken. Er kwam ook wel wat agressie los bij mij. En daarna, nou, je voelt je zo voldaan. Ik kan niet verwachten dat ik überhaupt wilde betalen om iemand naar mij te laten schreeuwen. Maar het was echt iedere cent waard. En zaterdagochtend lesje 2. Dus ik heb de smaak goed te pakken. Maar ga me alsjeblieft niet vragen om spullen voor je op te tillen. Want de armen, die zijn echt spaghetti. Ik ben benieuwd hoe de vlag er bij jou bij hangt op deze donderdagmiddag. Heb je ook zin om een beetje te sparren en de handschoenen aan te trekken en die eindsprint in te zetten richting het einde van je werkdag? I got you! Je moed mag je altijd delen in de NPO Luister-app. En de muziek is goed, met zometeen No Doubt. Maar eerst nog

hadden we tickets voor Roxy Dekker. Gisteren voor Nothing But Thieves. En de rest van de week maak je nog kans op tickets voor de Pussycat Dolls. Iconic. Gracie Abrams en ook Rondé. En vandaag geven we tickets weg en dat doen we voor niemand minder dan Cloud. Nou, het enige wat je hoeft te doen is sowieso je radio op 3FM houden en heel goed opletten. Hoor je ticketalarm? Dan stuur je via de NPO Luister-app waarom jij die tickets voor Cloud moet winnen. En misschien bellen we jou wel terug. Ja, ik zei het toch, september is echt de allerleukste maand. Ticketalarm horen is wellicht wel kaarten scoren vandaag dus voor Cloud. En nu bij 3FM, James.

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

H&RMB. Ja, het kwartje is nu pas gevallen. Dit is weer Lekker Slim, aflevering 83. Het liedje heet dus RMB, die je net hoorde. Ik denk RMB, wat is dat dan weer voor vage codetaal? Het had gewoon Ring My

Want jij luistert zo vaak naar 3FM. Dat betekent dat je ook al duizenden en duizenden liedjes voorbij hebt horen komen op dagelijkse basis. Maar kan jij ook in een split second vertellen welk liedje je hoort? Als je maar een heel klein stukje hoort, een soort van hitster op de radio dit. Klaar voor de opgave voor vandaag? Daar komt hij aan. Ja, als ik zeg een kort stukje, dan bedoel ik ook echt een kort stukje. Ik ben heel benieuwd of je deze weet te raden. Gebruik de NPO Luister-app en zet even een berichtje. De artiest en de titel van het superkleine fragmentje dat je net hoorde. Dat is de Meegint Memory van vandaag in

Memories. Iedere dag dan daal ik hier af naar de kelder van het NPO-gebouw. Nou, daar is een hoop te vinden. Lege champagneflessen van Ramen voor Koeien ben ik tegengekomen. Een postzegelverzameling van Joeri Leeflang. Laatst nog een Maarten van Rossumok zonder oor. Ik gok dat die van Mart Meijer is. Maar nog een verdieping lager, daar is een enorm doolhof te vinden. Van allemaal stellingkasten bedekt met stof. Met daarin alle 3FM megahits van de afgelopen 33 jaar. Nou, vandaag heb ik een track gevonden in de categorie... Ik ken deze plaat, maar ik had geen idee wie die artiest was. Ik heb het over Dr. Pressure van Milo. In 2005 was dit echt een enorme hit. Iedereen die kent dit, maar ik zou geen enkele andere track van Milo kunnen opnoemen. Dus ik even wat onderzoek doen. Ligt het aan mij? Nou, het is wel echt zijn enige hit die ik nu ga draaien, helaas. Het album dat hij in 2005 heeft uitgebracht, dat was ook echt de enige. Daarna heeft hij hier en daar nog een losse single uitgebracht. Maar niks kwam in de buurt van de banger die Dr. Pressure is.

Self-Aware. Daarvoor nog Milo en Dr. Pressure. Leuke reacties in de NPO Luister-app op de Megahit Memory van vandaag. Ja, morgen weer een nieuwe, oftewel een oud Megahit, waarvan ik zeg, nou, die heeft nodig weer eens even wat spotlight nodig. Als je denkt, ik heb een leuke suggestie, laat het dan vooral ook even achter. Nou, we gaan door met bangers draaien. Ik heb Lady Gaga en Beyoncé voor je klaarstaan met Telefoon. En ja, inmiddels is het uitgegroeid tot een echte klassieker. Weet je, we kunnen het allemaal meezingen ook. Maar wat blijkt nou? Dat dit geschreven is door Britney Spears. En Britney Spears, ja, getalenteerde muzikante natuurlijk. Het leuke is dat ze ooit dit zelf heeft geschreven en heeft opgenomen. En toen dacht, ja, ik weet niet of het echt iets voor mij is. Dus ik denk dat ik het aan iemand anders ga geven. En het leuke aan YouTube is, dat staat echt helemaal vol met allemaal demo's die dan nooit echt zijn uitgebracht. Dus hier de versie van Britney Spears, Telefoon. Ik vind het zo gek om dit dan zo te horen.

wordt wel echt wat Lady Gaga heeft toegevoegd, toch? Dus overdragen aan Lady Gaga. Toen kwam Beyoncé er ook nog op. Nou, toen was het feestje echt compleet. Het is 3FM, mijn naam is Sophie. En dit zijn Lady Gaga en Beyoncé met Telefoon. Hello.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Adele, maar Adella. Ik zou zeggen, onthoud die naam. We gaan eerst naar het nieuws van precies 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Ja, Isofie, goedemiddag. Cultuurminister Letschert zou Ongehoord Nederland uit de NPO moeten gooien.
2: NOS op 3.
1: Dat schrijft het Commissariaat voor de Media nu in een advies aan die minister. Volgens de toezichthouder van de media is Ongehoord Nederland afgelopen juli te ver gegaan tijdens een livestream waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd.
3: Wat het commissariaat betreft is deze uitzending het kantelpunt waardoor wij er geen vertrouwen meer in hebben dat zij in staat zijn om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en duurzaam een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht.
1: En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland maakte deze week bekend te vertrekken naar een verschil van inzicht met de rest van het team. In Hoorn in Noord-Holland is een jongen om het leven gekomen door een verkeersongeluk. De jongen van 13 werd gisteren op een kruising door een auto geschept en is in het ziekenhuis bezweken. Het huidige weerfenomeen El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste van de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de Weerorganisatie van de Verenigde Naties. Volgens die club is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstroming en ook extreme hitte. Gaan we even naar de hoofdstad toe, want volgende week woensdag gaat het openbaar vervoer in het hele land staken. Maar in Amsterdam varen daardoor ook de hele dag de pontjes niet. Nou, groot probleem voor iedereen die naar de overkant van het water moet, het IJ. Maar daar hebben ondernemers nu wat op bedacht. Ze hebben namelijk zelf een boot geregeld voor die dag. Ja, horeca in Amsterdam-Noord en ook een basisschool in Amsterdam-West kwamen met dat idee. Zo kunnen alle kinderen gewoon naar school toe en schuiven gasten gewoon aan in het restaurant. Het weer, als je de zon wil zien vandaag, dan moet je toch echt in het noorden van het land zijn. Verder blijft het een regenachtige dag bij 20 tot 23 graden.
2: 3FM.
4: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Cloud
8: 3FM.
9: Avotros.
8: Sophie Hielkema.
0: Nou, een beetje extra energie op 3, dat is altijd lekker toch? Is voor je geregeld in de vorm van de Hocus Pocus.

FM, Someday, Somewhere. En bij Jungle denk je, nou, dat is een heel gezellig, klein, intiem bandje, toch? Nou, dat is echt een groep aan muzikanten, een zee aan muzikanten. Bij de lokale braderie, daar passen ze niet op het podium, dat kan ik je wel vertellen. En over een hele grote groep aan muzikanten gesproken, wat ik echt magisch vind, en jij vast ook, is een orkest. En een paar weken geleden zat ik in een grote ruimte, en daar zag ik in volle concentratie het Philharmonisch Orkest staan. Met daarbij uiteraard een hele professionele dirigent. En in een lange, chique, zwarte jas, sierlijk as always, onze 3FM talent Jet van der Steen. Die opnames die zijn geweest. Ze heeft twee van haar liedjes vertaald naar klassiek. En die combinaties van stijlen, nou,

Ja, dit project heet Symfonische Sessies. En die sessies met Jet van der Steen, die ga ik je aankomende maandag laten horen. Voor het eerst de première daarvan. Dus mis het niet vanaf 2 uur hier bij 3FM. Jet van der Steen, zoals je haar nog nooit gehoord hebt. Samen met het Philharmonisch Orkest. De Symfonische Sessies. En nu bij 3FM Sigma. Dit is Nobody to

Sinclair. Ja, wat een zero's banger blijft dit, hè? Deze Love Generation. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen, of all people. Maar nieuwe artiesten ontdekken. Het is een beetje als met aandelen. Je moet op het juiste moment moet je instappen. En als jij nu instapt, wat betreft deze dame, dan ben je nog op tijd. Dan wordt het niet een gênant verhaal, weet je. Dat wil ik ook voorkomen. Want ik geef het echt nog een paar weken, misschien een paar dagen, voordat deze vrouw wordt opgeslokt door het grote publiek. We hebben Lady Gaga. Ja, dat is super tof. Britney Spears was ook echt iconisch. En nu hebben we Adele. Let even op het geluid van haar liedjes. Het is echt niet normaal. Call me the

ik wil niet tegen je gaan schreeuwen van je moet het leuk vinden, je moet nu instappen, maar de frustratie zit bijna hoog. Ken je dat? Dat je iets zo lekker vindt of iets zo goed vindt klinken dat je denkt, ik word er bijna boos van. Nou, dat heb ik met deze vrouw. Adela, het is een nieuw liedje op 3FM. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ain't in LA, hoor je nu.

give it to you. Ik heb een leuk cadeautje voor je klaarstaan. Een snoeppot. Ik weet niet hoe jouw werkplek eruit ziet, maar misschien denk je, nou, die kan wel wat opleukings gebruiken. Nou, geloof me, met een snoeppot op je bureau, ineens ben je de allerpopulairste collega van de afdeling, zal je net zien. Moet je wel iets voor doen? Het is op dit moment 3:30 op de donderdagmiddag. Ik weet zeker dat er nog wel een klusje op jouw to-do-lijst staat. Waarvan je denkt, eigenlijk zou ik me beter voelen als ik dat nu ga afronden. Nou, geloof mij, als ik dan zo meteen een heerlijke, energieke mix voor je draai hier op 3FM... en jij dan even uit aan de bak gaat, even die handen uit de mouwen steekt... nou, volgens mij komen we dan een heel end. Hey, en die snoeppot, als je nou denkt, ik wil er kans op maken... dan moet je nu melden in de NPO Luister-app en mij even laten weten... waar jij mee aan de slag gaat tijdens die mix. Oftewel, wat fix jij tijdens de mix vandaag?

van je to-do-lijst af te vinken. Vandaag in de Hocus Focus Mix onder andere Calvin Harris, Maan zit erin, Armin van Buren, Kensington. Nou ja, kortom, genoeg om hard op te kunnen doorwerken. Onder andere Laurens is dat van

0: Are you still alive, girl?
1: Hanging on.
0: Wat een middag heb jij achter de rug. En ook tijdens de Hocus Focus Mix ben jij druk bezig geweest. Neem me mee. Ja, wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen uur?
1: De vloer is als attenpoester op de knieën geschrapt. Met cementvleierverwijderaar. En nu de laatste restjes aan het verwijderen van 60 vierkante meter.
0: Hoe lekker is dat gevoel, Joanna? Van je harde werk. Dat je eindelijk dan, als je, even voor de duidelijkheid, je hebt druk geschilderd. Met een roller en een kwast ben je er weer gegaan. En om dan die vloer lekker stofvrij te maken en alle verfvlekjes te verwijderen. Wat vind je zelf van het eindresultaat? En dat bedoel ik niet lullig. Ik ben gewoon oprecht benieuwd.
1: Nee, ik ben het prachtig.
0: Nog één keer?
1: Het is heel mooi geworden. Het is prachtig. Het is heel mooi geworden.
0: Ja, ik zit mee te kijken in de NPO Luister-app. Je hebt even een fotootje meegestuurd. Ik zie een soort van, wat is het? Groen, donkergroene muur.
1: Olijfgroen.
0: En er zit een soort glans overheen. Het ziet er heel netjes uit. Is dat dan nu ook gewoon een soort van afvinking van je lijstje? Of moet er nog iets anders gebeuren voordat je echt helemaal tevreden bent?
1: Dat moet ook heel veel. Maar goed, ik zal het je besparen. Dan moeten nog wel wat vierkante metertjes geschilderd op andere plekken in huis.
0: Oké, daar gaan we nu even niet over nadenken. Nee, dit is in ieder geval gebeurd. Dit is gelukt. Je ging als een jekko tijdens die Hocus Focus Mix. En dat mag ook beloond worden. Dus Joanna, de snoeppot is voor jou.
1: Ah, super. Dankjewel.
0: Geniet ervan en gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Hoi.

0: Niall Horan met Drive Safe. Het loopt tegen vieren aan, dus zometeen die bijna nummer 1 middagshow met onder andere Barend van Delen. Barend, goedemiddag.
1: Zo, ik heb even een hele serieuze vraag aan jou. Namens team Barend en Benner. Wij hebben de afgelopen weken hebben wij jouw carrière onder de loep genomen. En, okay. wij denken dat jij gewoon heel erg wel zou varen bij een externe veranderende prikkel in jouw programmaomgeving. Probeer het een beetje managementtechnisch uit te leggen.
0: Zou jij,
1: Nelly is ziek, zou jij het leuk vinden om even twee uurtjes erbij komen te zitten?
0: Wat is er met Nel dan?
1: Nel is ziek vandaag.
0: Nel die is ziek vandaag.
1: Vind je het leuk om even met ons mee te doen?
0: Ik vind het wel leuk om een uurtje, kan dat ook?
1: Ja!
0: Ja, ik wil best een uurtje. Ja, hartstikke gezellig.
1: Wat gezellig, wat leuk, wat leuk. Oké, in ieder geval een uurtje.
0: En wat moet je dan precies meenemen naar de studio om, om een soort van Nel te evenaren?
1: Gewoon een goed humeur en lekker gaan zitten. En een nieuwtje wat het nieuws net niet heeft gehaald.
0: Oké.
1: Dat is het enige.
0: Ja,

0: op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Koekoek.
2: Tululu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze een podium?
7: Pakken ze een podium? Pakken ze een podium?
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: 3FM.
23: Ja, het wordt misschien moeilijk om enigszins zijn professionaliteit rustig te houden. Of hoe moet je dat zeggen, te waarborgen. Ik heb namelijk de afgelopen 40 minuten en in extase rondrennende Stef Bandstra voorbij zien komen hier door het pand.
24: Inderdaad.
23: En hoe dat zit, dat hoor je zo net voor 4:30 als hij dan op zender wordt, wil vertellen. Maar dat gaan we wel doen.
24: Bij deze.
23: Denk je toch, Stef?
25: Oh, doe helemaal niet geheimzinnig over.
23: Nee, joh. Okay.
25: Nu nog even wel.
23: Oké, Stef Bandstra zometeen en u ook met NMS 3. Kakenversie.
25: Ja, je hoorde het begin van een Amerikaanse veiling. En wat er precies werd verkocht, vertel ik je zo meteen. Lekker.
26: NOS op 3.
25: Ik begin gewoon in eigen land, want de grootste problemen door de droogte zijn wel zo'n beetje voorbij. Volgens een crisisteam van de overheid is er inmiddels geen watertekort meer. Ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht merkt dat het ergste wel achter ons ligt.
27: Ik ben wel blij momenteel dat er weer wat regen is. Maar dit duurde wel erg lang. En ik maakte me zeker zorgen om de natuurgebieden. Met name Kortehoef en Ankerveen. Ja, en je wil eigenlijk het liefst regenwater. Het regenwater is gewoon het schoonste wat er is. En dat hebben we nu.
25: Maar wel zijn de gevolgen van de droogte nog altijd te merken. Rivieren bijvoorbeeld staan een stuk lager voor deze tijd van het jaar. En vanaf vandaag mogen er nog maar 34 schepen per dag door het Panamakanaal. Door de droogte in Midden-Amerika is het waterpeil van het kanaal flink gezakt. En daarom kunnen er minder schepen doorheen en mogen ze ook niet te zwaar beladen zijn. Het heeft wel gevolgen, want het Panamakanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen dan ook heel wat boten te wachten nu, ziet onze correspondent Boris van der Spek.
0: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
25: Normaal gaan er zo'n 40 schepen per dag door het Panamakanaal. En over 2 weken mogen dat er nog maar 32 zijn. En van onze correspondent Boris van der Spek gaan we naar een stuk ham toe. Want hoeveel zou jij betalen voor een stuk ham van 7,5 kilo? Een Amerikaans stel tastte wel erg diep in de buidel tijdens een veiling op een jaarlijks evenement in de staat Kentucky.
1: All right, y'all through, y'all done. 10 and I have... $10 million.
25: Ja, we hebben even gecheckt. Het was niet de Scatman. $10 million hebben ze dus betaald. Dat geld gaat naar verschillende non-profit organisaties in de staat. Het weer. Vanavond blijft het bewolkt. Valt er nog een enkel buitje. Morgen wordt erg stormachtig. Bewolkt, veel regen. 18 tot 22 graden.
23: Kijk eens even stormachtig. Gaan we ondertussen even kijken wat het doet op de weg. 3FM met het verkeerde A4 Rotterdam Den Haag voor Den Hoorn. 10 minuten. De A6 Emmeloord Joure voor Sint en Nicolas gaat 20 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Ridderkerk 10 minuten. En de A27 Almere Gorkum voor Rijnsweert 9 minuten. Het draaiboek wat er bestaat voor uit elkaar gaan messages op Instagram. Er is een soort template voor bekende mensen die uit elkaar gaan. En dat irriteert me. Dat irriteert me echt.
2: Ja,
23: daar wil ik zelf meteen over hebben.
5: 3FM.
6: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: Dit zou dus de studiodynamiek zijn als we zo hadden gekozen in 2022.
28: Het is echt, Mattie en Marieke zijn nog geen dag uit elkaar en is weer een nieuw duo.
23: Nee, zo is het. De koning is dood, leven de koning.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor...
6: Cloud.
5: 3FM.
6: Want...
5: Barend en Benner.
23: Ja, vind ik wel leuk zo. Die kaarten voor Cloud, waar is dat? Weet je dat?
28: Ik heb echt geen flauw idee.
23: Jammer wel. Die zei dat het in het Goffertpark was.
29: Ja, ja, ja, fantastisch. Het Goffertparktheater in Nijmegen.
23: Heel goed. De ticketmaand is los. Kaarten voor Cloud. Win je vanmiddag in deze show. Dit is Barend en Benner. Zonder Benner, maar met...

0: Anders dan in een glazen huis. Hè? Ik zit er even over na te denken. Ik zit naar jou te kijken. Ik denk, ja, ik zit met Sof zit ik al in 2022, in 2023, in 2024 en in 2025 hebben we in ieder geval samen in het glazen huis gezeten.
1: Ja, er is één groot verschil vandaag de dag. We hebben allebei geen slaapmedicatie gebruikt.
0: Nee, maar dat had ik sowieso de afgelopen... De laatste keer dat ik dit heb gedaan met Serious Request. Dat was in 2023.
1: Ja, klopt.
0: Ik werd nog wel even zenuwachtig in 2024... toen ik jou zeg maar zo'n pakketje van de dokter zag krijgen. Ik dacht zo... Ja, ik ben nu nuchter, maar dit moet ik dus ook zonder doen. Dat was wel even paniek in die oogjes. Ik dacht van zo, dat is wel...
2: Maar wacht even, heb jij het gewoon... onder invloed gedaan, Sophie?
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, het was niet per se de intentie om het onder invloed te doen. Maar ja. Ik kwam gewoon niet in slaap zonder. En ik dacht, ja, wat is erger? Of zonder slaap?
0: Ja, en dan komt er een dokter en die gaat je dan begeleiden.
1: Of
0: die
1: gaat panisch van de slaapmedicatie. Ja, ik zou ook zeggen, doe het dan maar zonder slaap. Maar op een gegeven moment, ja, als het gewoon niet lukt van nature... dan moet je gewoon iets hebben.
0: Ik heb het zelf echt hele nare dingen meegemaakt, hoor. Nee, maar even zonder dolle.
1: Ja, het is echt zonder dolle, ja.
0: Ik heb het zelf meegemaakt dat Sophie en ik zaten samen in de glazen huis. Dus welkom trouwens bij Baart en Benner.
1: We beginnen even luchtig,
0: maar Nelly is er niet. Die was vanmorgen ziek, zwak en misselijk. Ik zeg, Nel, de wereld draait door, ook zonder jou. Het kerkhof ligt vol met onvervangbare mensen. Dus vandaag moeten we het ook zien, die rennen zonder jou. Dus gewoon op de Bonnefoy zelf treffen een uurtje bij. Maar ik heb meegemaakt dat ik me echt ontzettend veel zorgen om Sophie heb gemaakt. Binnen dat glazen huis word je natuurlijk, ja, je bent een team, maar ook weer niet. En je moet ook je eigen ding doen. Je moet gewoon die eigen shows moet je rollen. En op een gegeven moment vond ik het zo vervelend. Gewoon voor mezelf, maar
2: toen
0: ook voor iedereen.
2: Nee.
0: Zij, dan had ze... Dan hebben we van die shifts in het glazen huis... dat er een andere DJ, die geen DJ heeft... een keer 12 uur vrij is.
2: Ja.
0: En dacht, oké, lekker, dan kan ze nu even slapen. Dan had ze 2 nachten niet geslapen.
1: What?
0: En dan ging ik pissen of dan ging ik roken. En dan liep ik die gang op en dan zat ze weer te spoken. Was
1: ja,
0: ze, bleef
1: erg.
0: Ze maar wakker.
1: Ja.
0: Ze bleef maar wakker.
1: Ja,
0: dit gaat niet goed, joh.
1: Nee, en het vervelende is ook dat je wil ook niemand anders tot last zijn. Want anders, als jij het niet redt, dan moet iemand anders het voor je dragen.
0: Ja.
1: En die gasten die slapen ook net zo goed slecht en die vreten ook helemaal niks. Dus je wil natuurlijk dat ook niet op hun gaan.
0: Het lukte gewoon niet. Het ging wel echt een stuk beter toen Wijnand echt naast je kwam liggen en een verhaaltje ging voeren.

0: Michel 3FM, My Friend hoorde hier voorbij komen. Barend en Barend. Ik zeg Barend en Barend wat je hoort, 4:15. En ik zit mezelf gadeslaand op ad.nl af te vragen of er een soort template bestaat voor scheidingsberichten. Ik zie dat influencer Nienke Plas, waar we pas een heel slecht interview mee hadden. Een half jaar geleden of zo.
1: Heb je zelfs niet uitgezonden?
0: Nee, heb
2: je
0: niet uitgezonden.
2: Ik wil net zeggen, ik heb niks gehoord.
0: Nee, maar... ik weet niet, het was zo niet matchy, maar dat kan ook heel erg aan ons hebben gelegen.
1: Ja, zeker lag het aan ons, maar het ligt altijd aan ons.
0: Zo is het.
1: We hebben ook nog nooit gedaan, want eigenlijk nemen we liever niet iets op van tevoren. Hadden we toch gedaan en toen was het zo slecht, dus dat gaan we niet uitzenden.
0: Heel leuk gezin, mooie kindjes, mooie man, deden veel samen dingen. Wesley heet haar man, en zij het dan Nienke Plas. Maar ik zie dan dat scheidingsbericht, en dan denk ik van ja, dit is bijna gewoon, dat zie je overal. Dezelfde terminologie, komt ie aan. Hoewel onze relatie verandert, blijven we met elkaar verbonden. We zijn en blijven een team voor onze kinderen, en kijken met veel liefde en positiviteit naar de toekomst. En ja, daar gaat hij waarschijnlijk ook nog een keertje komen. Onze relatie verandert, maar we zullen altijd belangrijke personen in elkaars leven blijven. Met andere woorden, dit zie je, ben ik nou gek of zie ik dit altijd?
1: Nee, maar dit is gewoon ChatGPT.
0: Kijk, nee, ik wil even als een vrouw horen. Jij bent gewoon een boer.
2: Heb jij, Barend van Delen, ooit zelf zo'n bericht online gezet?
0: Nee.
2: Toen jij uit elkaar ging?
0: Nee. Nee.
2: Dus dat kunnen we er niet naast.
1: Nou, kijk, ik heb het nu aan. Ik heb even chat gevraagd.
0: Ja, dit doen we een scheidingsbericht.
1: Maak een scheidingsbericht voor Instagram voor Barend en zijn partner.
0: Ja.
1: Oké, we doen even een andere naam. Ja. Als het wordt zo pijnlijk, doe Sophie.
0: Sophie.
1: Na lang wikken en wegen hebben Sophie en ik besloten om uit elkaar te gaan. Een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk wel een beslissing die voor ons allebei goed voelt. We hebben samen ontzettend veel mooie momenten meegemaakt en daar ben ik dankbaar voor. We vragen om wat rust en privacy de komende tijd. Zeker voor onszelf en de mensen om ons heen. Liefs, Barend.
0: Maar zelf, moet je nou huilen?
1: Ja,

0: Snap en I've Got The Power bij Barend en Benner. Zonder Nelly Benner, die is er even een dagje niet, is er maandag weer. Sofie doet even een uurtje langer mee, omdat ik...
1: Leuk.
0: Ja, ik vind de sfeer met alleen Jelmer in de studio gewoon ook... Nee, maar dat is... Nee, maar jou, laten we eerlijk zijn. Als wij met z'n tweeën zitten... Ja.
2: Wat is je dan?
0: Nee, maar dan zijn we elkaar na een half uur zat.
1: Ja.
2: Kun je even een voorbeeld geven van als de muziek dan draait... en de luisteraar kan niet meeluisteren wat de gesprekken dan zijn?
1: Ja, zo.
0: We vinden elkaar niet onaardig, maar het is gewoon...
1: Ja, maar ja. Kijk, Barend die houdt van voetbal, ik van paarden. Ja, ja. Begint hij weer over, wel, heb je gehoord, die heeft nog net bijgetekend gisteren met de transferwindow. Dan denk ik, ja, het zal
0: wel. Ja, het zal wel.
1: En dan kom ik met, heb je gehoord, dat de toppaard van Britt Dekker, dat... dan denk ze, het zal wel.
2: En Nelly vindt dat wel boeiend, of niet? Want dan weet ik ook even hoe ik moet reageren op deze paarden.
1: Ja, Nelly en ik zijn een soort broer en zus. Ja. Dus wij zitten de hele tijd met elkaar te
2: ja, maar Barend sluit zich ook een beetje af, merk ik. Die gaat gewoon een beetje zijn. Nu krijg je dus achter de schermen even mee.
0: Ik zet gewoon lekker mijn koptelefoon op. Ja, en ik, het moet gebeuren op de radio, weet je. Daarbij heeft niemand er wat aan.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Binnen nu een paar tellen. Stef Balstra met persoonlijk heel groot nieuws. Maar ook even een rondje door de velden van NOS. En wij zijn even bezig kijken naar hetgene wat het nieuws eigenlijk net niet heeft gehaald. En zo, ik vergeef je als jij zeg maar iets brengt wat het nieuws wel heeft gehaald. Of maakt allemaal niet zo heel veel uit. Je bent gewoon net vers de show in komen rollen. Dus vindt het allemaal prima, vindt het allemaal goed.
2: Ja.
0: Ik heb net die nieuwtje wat ik wel heel erg leuk vind. Ik ben 2 weken geleden naar Lowlands gegaan. En Nelly Benner had een fotoshoot voor een of andere nieuwe podcastserie die ze gaat doen.
2: Zo.
0: Dus die was te laat. Dus ik was op mezelf aangewezen om een uur lang met Snacks Per een interview op te nemen. Of een half uur lang was het. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb een half uur met die jongen een podcast opgenomen. En dat was hartstikke leuk. Het was echt gewoon leuk om een keertje te praten met hoe hij dat nou in elkaar zet. Die reviews, wat hij nou belangrijk vindt.
2: Beetje over behind the scenes, hoe dat werkt, dat account van Snackspare. Ja, hebben jullie ook daadwerkelijk dingen getest samen?
0: Nee, dat niet, maar meer de zakelijke kant. Hoe werken die deals? Wordt die wel eens teruggetrokken door grote partijen? Wordt die wel eens heel veel betaald om iets de lucht in te prijzen? Nou, best wel interessante dingen. Ik heb hem gedeeld in mijn Instagram stories, @BarendvanDelen. En anders vind je hem wel in de NPO luisterapp. Het heeft het nieuws niet gehaald. Maar wel de moeite van het luisteren waard.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Stof.
2: Wat het nieuws net niet heeft gehaald... is dat er een juf is in de Verenigde Staten. En mensen die voor de klas staan... die mogen zelf oordelen of ze dit ook een eventueel interessant concept vinden. Zij heeft een scheethoek, heeft zij ontwikkeld.
0: Ja.
2: Dus die kleine kids, als die dan lopen te dampen... dan denken ze, nou, ik zet ze even op een vaste plek... want ik word misselijk van die geur.
0: Ja, snap ik.
2: Je weet natuurlijk ook niet wat die kinderen allemaal thuis krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat je soms bijna oud gaat vanwege die geur.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, hoeveel zin heeft dat? Want ik weet niet of jullie de HEMA nog kennen uit de jaren 90. Ja. Hoe de HEMA toen was.
0: Jammer wel.
2: Ja, en dan de Tompoes afdeling, weet je wel, dan had je een roken en een niet roken gedeelte.
0: In dat
2: eetgedeelte van de HEMA. Ja, zo oud ben ik, dat heb ik nog meegemaakt.
0: Oh, ja.
2: En ik weet nog als kind dat ik dan met mijn vader in een niet roken zone zat.
0: Ja.
2: En dat er iemand naast me gewoon een vanelle aan het wegdampen was.
0: Ja,
2: nou, dat had niet heel veel effect. Dus deze scheethoek, ja, daar is heel veel commentaar op dat het onzinnig is. Nou, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik zou bij 3FM zou ik ook wel eentje willen inrichten.
0: Heerlijk. Nou, ik heb mijn eigen hoekje al gecreëerd, hoor.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Kom maar.
1: Een jongen van 17 uit Missouri, die heeft zijn ouders aangeklaagd.
0: Oké, alright.
1: Ja, want zijn ouders hebben hem Gaylord genoemd. Daar heeft hij al zijn hele leven last van en nu eist hij $250.000.
0: Ja, vind ik een lekker begin. Ja.
4: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ik vind dit zo'n goede plaat. Donderdagmiddag. Prettig in de gehoorgang. Role Model. Dit is...

titelsong van een jong volwassen stel wat eindelijk zijn of haar intrek heeft gevonden in de moderne hoofdstad van Nederland, namelijk Amsterdam. Dames en heren,

0: Amsterdam. We betalen hem te veel.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Shit, dit is misgegaan.
1: Wacht even, hoe kan
0: dit is misgegaan?
1: Die gast komt met zijn contract bij de hypotheek.
2: Ja. Oh ja, maar kan wel hoor.
0: Nee, dames en heren, gefeliciteerd. Stef Bansdra is de kamer! Stef, gefeliciteerd. Ik zag je bijna uitzinnig je nieuwshokken uitlopen om 3 uur.
2: Ik ben hier gewoon ieder uur live geweest. Maar ik was echt mentaal toch wel een beetje met andere dingen bezig.
0: Ja.
2: Ik ben rond 3:10 gebeld door de makelaar. De verkoopmakelaar. Dat ik mijn eerste huis heb gekocht.
0: En hoe lang ben je bezig geweest?
2: Ik denk ongeveer een jaar. Maar ik ben eerst alleen gaan kijken.
0: Ja.
2: En toen zijn we het samen gaan doen. En dat blijkt dat toch wel makkelijker te gaan.
1: Werkt.
2: Ja,
0: lekker man. Nou, geweldig zeg. Gefeliciteerd. Heel veel geluk gewenst in je nieuw huis. Wanneer mag je erin?
2: 1 november, maar de kabel moet natuurlijk worden gezet. Dus
0: 1 november?
2: Ja, dus we gaan...
0: Maar dan wil ik dit gesprek snel afronden. Anders moeten we nog helpen met klussen. Nee, dat gaat wel heel snel allemaal.
2: Dat hoeft weinig te gebeuren.
0: Dat is lekker. Oké, en even qua inschatting wat ik een beetje dan wil weten. Waar ga je, want je gaat in Amsterdam. Zit je dan boven de 100 vierkante meter? Of daaronder?
2: Oh, zeker eronder.
0: Oh, zeker daaronder. Ja.
2: Dus het is 50 vierkante meter.
0: Oh, dat is 50 vierkante meter.
1: Oh, dat is 1 miljoen.
2: Met de tuin.
0: Lekker. 1,5 miljoen.
1: Denk ik wel,
0: 1,7.
2: Dan zit je wel
0: onder
2: 2 al, hoor.
0: Gozer, van harte hartstikke gefeliciteerd. Ja, dit is de bijna nummer 1 middagshow. Het is ook gewoon donderdag. Beentje besta je nog hebben we vandaag.
1: Oh.
0: Dat is 4 jaar geleden verzonnen en we kunnen er geen afscheid van nemen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Er is zoveel muziek wat je consumeert door de jaren heen dat je ook denkt, hè, wat is er ook weer gebeurd met die gasten? En dit is voor mij wel echt groot. Een van de allerbeste dancehits ooit gemaakt, vind ik. En ik ben bijna nerveus dat we ze zo meteen in de show hebben. Maar mijn vraag is, weten mensen het nog wel wat dit is? Sterker nog, herken jij deze hoek? Dat is niet de goeie.
1: Ja, ik wil je niet waarschuwen, ik denk, maar je deed het wel.
0: Kom op hoor.
3: Als je dit niet kent.
0: 23 jaar oud, hè?

0: deze update. NMS 3, Kako versus Stef. Kom over, jongen.
1: Goedemiddag. De meeste verdachten die op dit moment vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, dat zegt de politie. Er zitten ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van afgelopen dinsdag 35 mensen opgepakt. Uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije komen ze. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze die nacht met zware wapens Jan G. wilde doodschieten, die mogelijk een lading cocaïne heeft gestolen. Een beveiliger werd die nacht doodgeschoten en eerder vandaag werd al bekend dat dat huis daar een jaar lang op slot gaat.
2: Dus er zijn heel veel erge dingen gebeurd, maar één ding wat heel erg is, en dat krijg ik nu elke keer te horen van mensen uit over Asselt.
0: Ja.
2: Bij de NOS, ook bij je collega's bij Radio 1, hebben ze het allemaal over Asselt.
0: Ja.
2: Maar het is over Asselt.
0: Over Asselt.
1: Ja, ik zeg het wel goed, hoor.
2: Ja, jij zegt het goed.
0: Ja, precies.
2: Er is iemand dood.

0: je wel, beveiliger. Volgende week komt hij weer aan. Weet je, hij heeft echt inside nieuws, weet je wel. Dus John van de Heuvel van Gelderland.
1: Nou, dat heb ik ook, hoor.
0: Ja, kom maar zo dan.
2: Ander nieuws dan. In Den Haag, cultuurminister Letschert zou ongehoord Nederland uit de NPO moeten gooien. Dat schrijft het commissariaat voor de media nu in een advies aan die minister. Volgens de toezichthouder van de media is ongehoord Nederland afgelopen juli te ver gegaan tijdens een livestream waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd.
3: Waar het om gaat is dat deze uitzending valt binnen een patroon. En wij hebben geconcludeerd, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt, de waarschuwing die we hebben gegeven, wij komen tot de conclusie dat de bedrijfsvoering niet op orde te krijgen is.
2: De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland maakte deze week al bekend te vertrekken na een verschil van inzicht met de rest van het team. En dan nog wat positieve nieuws. Jelte uit de Nieuwe Kerk in Zeeland is al de hele week een beetje toch wel aan het zweven. Terwijl hij eigenlijk een verschrikkelijke zomer achter de rug heeft gehad. Want hij was gezakt voor zijn eindexamen, dacht hij tenminste. Voor wiskunde, natuurkunde en bedrijfseconomie stond hij een 5. Ja, één voldoende te veel, maar nu komt het. Hij blijkt gewoon geslaagd te zijn.
4: Jelte, ik ben super blij dat ik het diploma aan jou mag overhandigen. Van harte gefeliciteerd.
5: Ja, heel erg bedankt.
0: Lekker man.
6: Ja, Jelte. Toch in handen na 3 maanden. Hoe voelt dat?
5: Ja, opluchtend. Dus ja, ik ben wel blij.
2: Ja, het was een kwestie van verkeerd tellen, zegt zijn mentor.
4: Ik heb daar heel slecht van geslapen. En af en toe nog, als ik dan even met de hond loop en dan denk ik aan Jelte van, oh, wat voor zomer heeft hij gehad. Gewoon niet fijn. Maar ik ben wel heel blij dat we met Jeltes reactie en ook de reactie van ouders, vind ik echt geweldig. En ik vind het ook heel fijn om hem nu even expres in het zonnetje te zetten.
0: Ja, dus. Jelte is natuurlijk helemaal naar de ratten, weet je wel. Nee, maar die
7: Jelte is al 3 maanden onder de brug aan het leven.
0: Nee, niet. Jelte, zwaar depressief. Nee, kijk, ik lees nu dat ze zeg maar uiteindelijk voor die werktuigbouwkundestudie gaan. De school daarmee gaat helpen, administratie en het hele pakket. Ja. Maar Jelte die had al alles ingepland. Die ging naar Koh Chang en 5 maanden naar de Bahia Lumpias. En 6,5 maand op Braziliaans veldonderzoek. Om te kijken of de dames er echt zo lelijk zijn. Wat niet het geval blijkt te zijn. Dat ging die allemaal zelf onderzoeken. Dan moet hij weer de schoolbank in. Jeetje, wat een enorme domper voor die jongen. Oké, Stef, het weer nog even.
2: Ja, vanavond overal grijs met een enkel buitje tussendoor. Morgen stormachtige dag. Bewolkt, veel regen, 18 tot 22 graden wordt het.
0: Dankjewel, jongen. Ja, we hebben de rolverdeling nog heel klassiek hier, hoor. Zo, zou jij het verkeer even willen doen? Of,
7: Ja, natuurlijk. De A4 Emmeloord richting Joure. Daar staat het een half uur vast bij Band.
0: Ja,
7: wel de A6. En vervolgens,
0: wat is er aan de band daar?
7: De A12. Ik kan het niet lezen, want het scherm is veel te klein.
0: A12 Arnhem-Den Haag voor de Meren.
7: Bij Bunnik 20 minuten vertraging.
0: Nee, dat klopt niet.
7: Hoezo klopt het niet?
0: De A12 van Arnhem-Den Haag voor de Meren. Joop krijgt het heen en weer allemaal.

0: maken.
1: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
2: Besta je nog?
0: Ja, we hebben een afspraak met de twee mensen. Dance Nation bestaande uit Brad Grobbler, Jo van Dalen en Rob Jansen. Beter bekend als DJ Rob. Die je ook zou kunnen kennen van de Rotterdam Termination Corps. En DJ Rob die draait in de Kuip voor Feyenoord. Een echte legende. Maar ja, vooralsnog hebben we alleen Brad te pakken. En Brad, ik moet je wel heel eerlijk zeggen. Ik ben bijna zenuwachtig dat ik jullie aan de telefoon heb. Want laten we eerlijk zijn. Zo'n indrukwekkende plaat qua... alles qua kick, qua synthesizers, fantastisch man.
3: Bedankt, ja bedankt. We hebben heel hard op die nummer gewerkt. De productie was, ja, ik denk voor 3 weken minimaal. Het was altijd, de synth was te soft, of de kick was te hard, of de swing was niet goed genoeg. Of ik heb ook veel te veel layers in gedaan.
0: Ja.
3: Als je terugleest in de achtergrond, dat is heel veel kleine dingetjes en alles moet een beetje ingemixt worden. So, ja, het was... heel bijzondere plaat om te maken. Ja. Want daar was ook heel veel invloeden toen die tijd. Van de trance tot de Eurodance toen. Ja. En ja, alles was een beetje in deze plaat gedaan. Maar we hebben heel veel genoten van de productie.
4: Hoe kwamen jullie als Dance Nation bij elkaar, even in het kort, zeg
3: ja.
4: maar? Want ja, jij komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika.
3: Ja.
4: Maar je was al in Nederland toen je Rob ontmoette, of hoe ging dat?
3: Nou, ik kom naar Nederland in 1995 om Eurodance eigenlijk te maken. Ik was in een Eurodance actor die heette Joburg. En, maar toen ik in Nederland arriveerde, zeg maar, Eurodance was bijna over. En
0: ja.
3: alles was on the harder kant of the club kant, acid en zo dingen. En langzaam was de trance in te komen.
0: En vervolgens wordt het 2001, is het de zoveelste Summer of Love op Ibiza, het eiland waar het echt moest gebeuren als je een grote dancefact wilde krijgen toen de tijd en eigenlijk later misschien nog steeds, hè, invloed is wel minder, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hoe werd het daar een hit? Hoe kwam de track op Ibiza?
3: Right place, right time.
0: Right place, right time. So much in life, hè? Right place, right time.
3: Ja, ja.
4: En tegenwoordig ben je tandarts en ben je alleen nog maar tanden aan het boren.
3: Tanden aan het boren?
4: Ja, ik zeg even wat om te zeggen dat jij zegt, nee, helemaal niet. Ik ben nog steeds met muziek bezig.
3: Ja, nog steeds. Fulltime producer, nog steeds everyday on the grind.
0: Hey Brad, het is grappig. We hebben Rob te pakken. Rob!
5: Cool. Ja, daar ben ik dan aan
0: het doen. Het is toch echt niet te geloven, Rob?
5: Ja, ik was in gesprek.
0: Nee, maar je bent bijna 30 jaar weer van 3FM weg geweest en we hebben hier weer een keertje nodig en je bent er niet. Ja, maar het is niet te geloven, die erop. Nee, maar ik zit al heel goed en tof met Brad te ouwen. Maar had je belangrijk gesprek?
5: Wie had ik eigenlijk aan de lijn? Nee, precies. Nee, we hadden het over over 2 weken hebben we festival.
0: Ja.
5: Hadden we even een korte meeting over, dus dat liep een beetje uit de hand.
0: Ik zeg tegen Brad, ik zeg van joh, luister, ik was bijna een beetje nerveus voor dit gesprek. Ik heb, 5.021 keer, en dan heb ik het alleen over 2003, naar die track geluisterd in de tijd dat dit een hit was. En het mooie is, als ik Dance Nation hoor met Sunshine, weet je, als ik het gewoon een beetje neerleg naar de maatstaven van 2026, het klinkt zo ongekend indrukwekkend. Het is zo bam in je hart, niet normaal.
5: Goed om te horen. Ja, zeker. Dat is ook wel een eer om te horen, vind ik.
3: Ja, vind ik ook.
5: Maar, dus, die track, wat mij dan heeft aangesproken, is die break. Als je die break krijgt, en die rust met zijn stem, omdat hij dan weer uitkomt.
0: Boys, leuk om even te chatten over Dance Nation. Jullie hebben natuurlijk een enorme revival gehad in 2011 nog, met de remake van... van REO, weet je, wat nog een keer die radio overklapte. Ik ben eigenlijk een hardstel, jongen. Daar ligt mijn grote liefde. En wat heel erg overeen komt met dit, is dat die hele impactvolle melodieën.
4: Ja.
0: En dat is mooi, man. Dat is dik.
5: Ja, daar is Brett goed in.
0: Mooi, man. Heel cool, man. Wat een geweldige combinatie. Gasten uit Zuid-Afrika. En heb je DJ Rob van het Rotterdam Termination Corps. Van alles wat je allemaal niet gedaan hebt. Sta je ook nog bij in de Kuip te draaien? Doe je dat ook nog, Rob?
5: Ja, dat doe ik nog wel af en toe. Dat is superleuk.
0: Lekker man. Nou, heel goed. Ja, wordt een moeilijk seizoen, hè, Rob?
5: Ja, wat moet ik erover zeggen?
0: Ja, nee. Ik ben van de andere kant, dus ik vind het leuk om een beetje te drukken, snap je?
5: Ja.

0: Diegene zegt Dance Nation Sunshine. Ik ben een wielrenner, of een wielrenner, hoe zeg je dat, een gravelbiker. Ik vind het echt leuk om, zeg maar...
1: Sorry, wacht heel even. Een gravelbiker?
0: Oh jongens, och...
1: Shime is dit waar we nu zijn.
0: Ja, dat is zeg maar dat je een fiets hebt die het goed doet op de weg, maar ook in de...
1: Hij zegt dat al gewoon.
0: Ja, liefie.
1: Een gravel.
0: Ja, maar ik ben...
1: Biker.
0: Oh ja, nee, oké. Okay. Sorry als ik jullie wat te veel bombardeer met echte terminologie voor de pro's.
1: Maar ik zeg ook van hoe serieus jij dit zegt.
0: Ja.
2: Ik ook.
1: Ik ben dus een fiets- en wielrenner. Nou, nee...
0: Ja, maar ik wil de wielrenners niet... Of de mensen die zich identificeren als wielrenner... Die willen niet beledigen, weet je wel. Ja, dat was het. Het was heel sympathiek.
1: Ik vind dit zo niks voor jou.
0: Nou, oké, komt ja. Wat ik wilde vertellen...
1: Wil je probeer nog één keer het woord gravelbiker uit je smolwerk te krijgen? Nog één keer. Met ik ben ervoor, alsjeblieft. Met droge ogen. Klaar voor.
0: Ik ben een gravelbiker.
1: Oh, man.
2: Klinkt alsof ik binnen AA zit.
0: Oh. Hartstikke goed, jongens. Nee, ik wil een persoonlijk verhaal vertellen.
1: Ja, dit was persoonlijk genoeg, hoor.
0: Krijg gewoon wat heen en weer, maar. Oh ja, wacht even. Afscheid nemen van Sofie doen we sowieso zo meteen. Met liefde, met liefde.

0: Sommie, feels part 2. Ja, we moeten ook omwille van de tijd eruit. En het is allemaal prima. Mag je, onwijs leuk dat je zo positief reageerde, Sof. Op ja, eigenlijk een geintje van mij en jou. Maar laten we even kijken of je een uurtje bij de show wil komen zitten. Maar het is mij uitstekend bevallen.
1: Ja, we kunnen Nelly in zich wel gewoon afbellen.
0: Ja, kom op, weet je, Nel.
2: Nou, het was natuurlijk ontzettend gezellig. Totdat ik jou uitlacht omdat je de term gravelbiker...
1: Ja, dat is achter de schermen wel even een dingetje geweest. Ja.
2: Dus ik vind het wel fijn dat je het zo optimistisch afsluit, Barend. Want dat was even heftig.
0: Zo is het.
2: In al jouw kwetsbaarheid kondig je eigenlijk een nieuwe era aan. Zoals ze dat dan zeggen, anno 2026. Jij bent nu... Een gravelbiker.
0: Ja, ja.
2: Ik probeer echt niet te lachen nu. Ik probeer het echt heel serieus te nemen.
0: Zo, dankjewel voor het afgelopen uur. Zo meteen weer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: 3FM. Middagshow 3FM, dit is Barend en Benner. Je bent erbij. Hallo, goedemiddag. En nummer 3, hier is Stef Banstra.
13: Hallo, goedemiddag. In Overasselt zijn camera's neergezet.
14: NOS op 3.
13: En die zijn geplaatst rond de plek waar afgelopen maandagnacht de beveiliger van 51 jaar werd doodgeschoten. Die camera's moeten nu zorgen voor meer veiligheid in het dorp. En ook is de woning waar de schietpartij was per direct gesloten door de gemeente, vertelt onze verslaggever Marieke de Vries.
15: Gemeente krijgen we de hele dag al niet te pakken, want we horen natuurlijk graag waarom ze hiertoe besloten hebben. Maar je kan misschien voorzichtig met potlood invullen dat dat natuurlijk is om de rust terug te brengen rondom die boerderij van Jan G. Want het is toch wel duidelijk dat hij het doelwit is geweest en dat degene die dit hebben aangericht hem te pakken wilde nemen. Dus zolang hij hier niet in het pand is, kan de rust ook weer terugkeren rond die boerderij.
13: Het is al de vierde keer dat die woonboerderij in Overasselt in Gelderland wordt gesloten. Ander nieuws dan. Het kabinet stopt miljarden euro's in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat daar 3,3 miljard euro naartoe gaat. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. En het is ook een stimulans voor bedrijven om niet naar het buitenland te gaan. Oud-minister Hugo de Jonge wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek doet naar de coronamaatregelen. Hugo de Jonge zei daar onder meer dat het lastig was om in de zorg op te schalen, omdat de zorgsector in Nederland heel erg regionaal wordt geregeld. En ook vindt hij dat het kabinet die crisis goed heeft aangepakt. En de Amerikaanse journalist en feminist Gloria Steinem is overleden. Ze werd wereldwijd bekend vanwege haar inzet voor vrouwenrechten sinds de jaren 60 al. Bij de talkshow Good Morning America stonden ze vanochtend stil bij haar impact.
16: As journalists, as people, we stand on the shoulders of those who came before us, and she really paved the way for so many young journalists. And I saw her not that long ago. She was supporting young female journalists at an event here in New York.
13: Ja, Gloria Steinem was dus nog tot later leeftijd bezig met de positie van vrouwen. Ze overleed thuis in New York op 92-jarige leeftijd. Gaan we naar het weer toe. Vanavond is overal bewolkt. Valt er nog een enkel buitje. Morgen wordt een hele stormachtige dag. Houd je vast. Er valt veel regen. 18 tot 22 graden.
12: Dan 3FM met het verkeer. De A6 Emmeloord Joude voor Sint-Nicolas Ga 15 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot 12. En de A12 Arnhem Den Haag voor Harmelen 23 minuten.
14: 3FM.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest.
8: samen investeren in vastgoed.
18: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De middagshow van 3FM, heerlijk joh. Maar dat we even zonder de feminine energie van zowel Sof... Als onze Nel kunnen
2: lekker
1: werken.
2: Lekker voetbal opzetten.
1: We gaan even lekker voetbal. Kun jij even wat bitterbal in de airfryer gooien?
2: Ja, lekker. En trouwens, ik heb nog een stapeltje Playboys.
1: Nou, heel goed. Dan gaan we daar eens even mee beginnen. Lekker.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor...
4: Cloud.
3: 3FM. Barend en Benner.
1: Middagshow 3FM, dit is Barend en Benner. 5 over 5. Ticketmaand is los. Kaarten voor Cloud hier zo meteen.

0: Wat een goede plaats, zeg. Niet normaal. Hé, hey, we zijn eergisteren van start gegaan. 1 september en het voelt goed.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Cloud. Ticketmaand met vandaag op de kalender Cloud. We hebben een topconcert van Cloud in de etalage voor je liggen. 2 tickets zijn voor jou. Als je laat weten wie je bent en wat je motivatie is om daar naartoe te gaan. Als je het ticketalarm hoort aangaande Cloud, dan moet je dat als een sodomieter droppen in de NPO Luisterapp.
2: Ja, dat is ook wel de moeite waard, want het is ook een vette plek. Het is op in het openluchttheater De Goffert.
0: Ja.
2: In het Goffertpark is het ook. En je hebt daar daarnaast een soort van, ja, ja, een afgezet stuk met een soort theatertje met een stukje water erbij. Het is heel romantisch, echt heel mooi. Ja. En ik doe wel eens soms, dan ga ik gewoon kijken op doornroosje.nl. Want het hoort bij Doornroosje. En dan kijk ik gewoon van, is er nog een leuk optreden in het openluchttheater? Want het is een geweldige plek. Alles klinkt daar gewoon beter. Ik ben pas zelfs bij Frank Boeien geweest daar.
0: Lekker, man.
2: Dat is leuk.
0: Nou, supergoed.
2: Ja, en ik heb Direct daar ook gezien en Cloud staat er zo.
0: Een lekkere topplek. Hij moet nog wel even vallen, dat ticketalarm. Hé! Hey! Hey!
1: 3FM. Ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Cloud.
0: Kom maar door. Naam, leeftijd, motivatie naar de NPO Luister.

0: goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Wat gebeurt er in je hoofd als je geboren bent in Nijmegen, maar toch de stap maakt richting Arnhem?
1: Ja, het is via een hele grote omweg en ik ben een beetje terug naar Nijmegen aan het komen. Zo moet je het meer zien.
0: Oh ja, je stapjes.
1: Steeds weer dichter bij Nijmegen. Ja.
0: Ah, heel goed zeg, heel goed. Hey, en wat zou je mee willen geven aan de mensen die ontzettend hebben genoten van Serious Request in Nijmegen? En dat ook weer willen gaan doen in Arnhem?
1: Ja, gewoon ook weer komen.
0: Ja, ja misschien is dat wel gewoon het makkelijkste devies wat je kunt geven.
1: Ja, precies. Ah, nou, eigenlijk dat. En het was in Nijmegen was super leuk. Ja. Dus dat kunnen we in Arnhem ook.
0: Heel goed. Wat heb jij met Cloud?
1: Nou, ik hou van het Songfestival. En ik heb kinderen die zijn ook helemaal gek van Cloud.
0: Ja.
1: En ik vind het altijd gewoon lekker om op te zetten. Het is fijne, beetje warme muziek, zeg maar. Ik word wel blij van. Ja,
0: ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En ben het ook helemaal eens wat je zegt. En vind het in principe een prima kwalificatie. Om je te belonen met 2 tickets voor Cloud in Nijmegen.
1: Ja, oké.
0: Tenminste, het zijn er 2, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, je hoeft niet alleen.
1: Het zijn heel leuk.
0: Okay, nou, hartstikke goed. En gefeliciteerd. Maak er iets heel moois van. En laat nog even wat weten hoe het was. En niet dat je dat per se hoeft te doen, hoor. Maar het zou wel leuk zijn.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Supergoed, dankjewel. Mooie dag. En thanks dat je luistert sowieso, hè.
1: Doeg.
0: Heel goed, zeg. Ticketmaand. Vandaag de hele dag kaarten voor Cloud in het theater van het Goffertpark. Hè? Zo zeg
2: je
0: goed,
2: hè? Ja, dat zeg ik helemaal goed.
0: Oké, jongens. Will I Am en Britney Spears. Ik zou zeggen...
3: Bring the action. When

0: dan de quiz?
1: Wat zeg je?
0: Ja, wie doet dan de quiz?
1: Ja, ik vind wel dat jij dat gewoon kan doen.
0: Ja?
1: Dat kan je wel, toch?
0: Ja, ik vind dat moeilijk, hoor.
1: Ik snap dat het moeilijk is, weet je wel. Maar sommige dingen in het leven moet je maar even overwinnen.
0: Het was wel echt serieus. Dat lijkt me wel fantastisch, hoor.
1: Ja.
0: Quizmaster.
2: Je kunt het ook wel een keer doen, hoor.
1: Hey!
0: Oh, kijk, nu hebben we
1: eindelijk. Nu gaan we zaken doen.
0: Stef gaat straks volgende vraag doen.
1: De grande finale zometeen met Stef. Maar wel aan jou, als je luistert op dit moment, waar ik wel van uitga als je dit hoort. Even het volgende beantwoorden via de RBO Luisterapp. Hoe heet de nummer 1 hit uit Tiësto uit 2020? De nummer 1 hit van Tiësto uit 2020. Als je dat weet, mag je meedoen zometeen.
0: Ja, dat is wel gelijk een hele moeilijke.
1: Zo is het ook. Maar jij kan het. En dan win je de baard in bij de boombox. Het is exact 5:30.
3: NOS op 3.
1: KKV's update. NOS op 3. Kom eens even door. Stef Wanstra, wat is het laatste nieuws?
4: Goedemiddag. Van de 35 verdachten.

0: boerderij nu een jaar lang op slot gaat. En dat zorgt voor opluchting bij de inwoners.
1: Ik vind het wel een hele goede maatregel. En dus het telt de mensen in over als het toch wel gerust.
2: Ja? Geeft het u een veiliger gevoel?
1: Ja, voor mij wel, ja.
3: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt.
4: Dat heeft de burgemeester goed gedaan. Ja.
2: Waarom vindt u terecht?
4: Ja, want dat neemt een hoop zorg van het dorp.
0: Ja, en die tweede vrouw die hoorde deze trouwens gelijk in. Want het is de vierde keer dat die woonboerderij al wordt gesloten. Doelwit was mogelijk bewoner Jan G. die een lading cocaïne zou hebben gestolen. Ander nieuws dan: het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Dat meldt het RIVM. Het virus wordt verspreid via muggen en mensen kunnen er griepachtige klachten van krijgen. 1 iemand uit Utrecht is inmiddels aan overleden.
5: Zo.
0: En er is nog steeds sprake van een gigantisch kamertekort onder studenten. Dat blijkt allemaal uit nieuwe landelijke cijfers. Daarin staat dat Nederland zo'n 20.000 kamers tekort komt.
5: Zo.
0: Ja, mogelijke oplossing werd vandaag bekend: is meer studentenhuizen bouwen op de universiteitscampus. Ja, groot voordeel is dat daar eigenlijk niemand wil wonen natuurlijk, tenzij je studeert. Nou, onze verslaggever Dagmar Mulder is er weer. Ging naar de campus van Wageningen Universiteit toe. Daar sprak ze met studenten Dani en Emma die daar wonen op die campus. En Dani ontving haar in een typische studentenkamer.
6: Ik moet over de wasmand heen stappen, langs de Pringelbus.
7: Hey.
6: Hoe is het om rollend naar je colleges te kunnen?
7: Heel fijn, want soms dan ben je te laat en dan ben je max een minuutje of zo te laat. Verder is het gewoon heel fijn, want je bent niet afhankelijk van de bus of de trein.
6: Wat vind je van het idee van meer studenten op de campus?
7: Toevallig bij onze Universiteit Wageningen staat heel veel weiland en een paar bomen. De natuur is net iets verder, dus daar is best wel wat ruimte voor.
6: Emma die doet de deur open. Gaan we eens even een kijkje nemen in haar paleisje. Wat een ruime kamer, joh.
8: Ja, het is 18 vierkante meter, dus ja, eigenlijk best chill. Er komen veel vriendinnen over de vloer, dus ik ben ook een beetje de woonkamer van de vriendengroep.
6: Vind je dat een nadeel, dat iedereen zo bij jou aankomt kloppen?
8: Ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind dat heel gezellig. Ik heb allemaal brood in de vriezer en dips en dingetjes. En de mensen die hier heel regelmatig over de vloer komen, die betalen ook af en toe mee.
6: Jij bent gewoon de moeder van je vriendengroep.
8: Ja, weet je wel.
0: Hebben jullie dat gehad eigenlijk, zo'n typische studentenkamer?
5: Ja, zeker. Ja, nee, 100%. Ja, sowieso. Weet je, als Rob Geus daar langs was gekomen, dan had hij zijn televisieprogramma van gisteravond niet gehaald.
9: Nee, nee. Het was echt, het fornuis en het aanrecht was verbonden door diverse soepen.
5: Ja, ja. Ja. Jij dan?
0: Ja, echt heel guur. Guur en goor. Het was ook echt onze huisnaam.
5: Dat is een goede serie. Guur en goor.
0: Het was Huizen Guur, was ook onze huisnaam.
5: Ja.
0: En met echt vuilniszakken opgestapeld in de keuken en ook op een gegeven moment hadden we bakken met waar alle vaten in zat.
5: Ja.
0: En op een gegeven moment deden we die vaat vervolgens niet. Dus kochten we gewoon nieuwe bakken. Plastic bakken waar we dan de vaat weer in kochten. En die waren we aan het verzamelen. Totdat we geen borden meer hadden, kochten we nieuwe borden. Ja, en zo ging het maar door. Totdat we ratten kregen. Toen moesten we schoonmaken.
5: Ik snap het. En weer nog even stel.
0: Vanavond overal bewolkt. Er valt nog een enkel buitje. Morgen een stormachtige dag. Houd je vast. Het wordt bewolkt. Er valt veel regen. 18 tot 22 graden.
5: Dan doen we nog even 3FM verkeer. Op dit moment is het prima. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Kerkdriel 10 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot 20. De A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 29. En de A59 Den Bosch-Zonzeel voor Hooipolder 21 minuten. Ja.

0: je in de studio hebben.
1: Ja, ik ben zo warm.
0: Ja, hartstikke goed, man. Volgende vraag. Die plaat over zaken doen van Tiësto. Die van Let's Get Down, Let's Get Down. Hoe heette die plaat ook weer? Laat

0: Een goede plaats. Post Malone en Gamical. Wat hebben we al een hele goede hadden we gisteren, hè? Voor,
1: zo, ja, maar dan moet je niet te hard roepen, want dan wil niemand meer meespelen met de finale.
0: Ja, ja, is ook zo. Ja. Maar goed, de druk is groot, maar de prijs is nog groter. Een Barend & Benner Boombox, de beste Bluetooth-drager die je maar kunt krijgen, die is van jou. Als je even afmaakt in de NBO-luister-app, hoe die hit van Chester ook alweer heet. Let's get down, let's get down. Precies, inderdaad. Je weet het wel, drop even in de NBA luister, zet je naam erbij en je leeftijd. En we gaan er wat van maken. Dit is de bijna een meemiddagshow.

0: Middagshow 3FM, Katy Perry en Teenage Dream. Dit is Barend en Benner. Je bent erbij. Een enorm moment. Nelly die is ziek. En dat betekent dat we een andere volgende vraag. Quizmaster nodig hebben. Zo simpel is het.
1: Kosten nog moeite.
0: Kosten nog moeite zijn er gespaard. En Stef Wantra, eigenaar van een koophuis. Het lijkt bijna iets bizars.
2: Ja, dat is een gekke dag hoor vandaag.
0: In deze tijden. Maar het is je heel erg gegund.
1: Wat is een grotere mijlpaal? Dat je volgende vraag mag presenteren of dat je een huis hebt gekocht?
2: Volgende vraag.
1: Ja, dacht ik.
0: Ja, okay. Kun je ook even warm doen met de kandidaat Sanne? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Vind jij het heel erg dat Stef het doet vandaag?
3: Ik vind het helemaal niet erg dat Stef het doet vandaag. Nee.
0: Oké, alright. Nou, heel goed. Welkom in volgende vraag.
3: Dankjewel.
4: Volgende vraag.
0: Ja,
1: ik vind het wel altijd met quizmasters. Dat zie je Jan Verstegen ook altijd doen met Lingo. Dan doe je even zo'n praatje met de kandidaat. Dan moet Stef dan even...
0: Kom maar, Stef.
2: Ja, precies. Hoe is het, Sanne?
3: Hi.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ik heb nu de auto aan de kant gezet, maar ik was onderweg naar de informatieavond voor de ouders van mijn kleuterklas.
2: Kijk eens, wat doe je? Je zit met kleuterjuf dus?
3: Yes, ja, kleuterjuf.
2: En weet je hoe het werkt? Volgende vraag.
3: Ja.
2: Oké, voor degene die niet weet, ik ga toch even beginnen. Bij de eerste vraag geef je als antwoord volgende vraag. En daarna geef je bij de volgende vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Lekker bezig, Stef. Here we go. Ja. Sanne, succes, hè.
3: Dank je.
2: Alright, vraag nummer 1. Hoe heet de nummer 1 hit van Tiësto uit 2020?
3: Volgende vraag.
2: Wat is de naam van het televisieprogramma van Harry Mintz dat op zondagochtend op RTL 7 wordt uitgezonden?
3: The Business.
2: Hoe wordt bij de NS de meest luxueuze en comfortabele reisklasse genoemd?
3: Business class.
2: Wat is de meer gangbare naam voor een penitentiaire inrichting?
3: Economy class?
0: Nee. Is niet het antwoord wat we zoeken.
1: Nee.
0: Het is
3: zo moeilijk.
0: Het is ook niet makkelijk. Ik begrijp het ook. En natuurlijk, het is goed. Ik had wel een goed gevoel erbij. Ik bedoel, Stef zat er lekker in.
1: Ja.
0: En,
2: weet je wat ik me altijd afvraag bij deze rubriek? Hoeveel mensen gewoon een notitieblokje in de hand hebben?
1: Even mensen.
0: Nee, maar Sanne, had je een notitieblokje in je handje?
3: Nee, ik had wel notities op mijn telefoon, maar ik heb gewoon chaos
0: in
3: mijn hoofd.
0: Dat is het chaos in het koppie. Geweldig gedaan, maar niet goed genoeg, want we hebben Niek aan de andere kant hangen. Niek, goedemiddag jongen.
5: Hey, goedemiddag.
0: De wethouder van D66, huisvesting onder andere, uit Horen. Nou, dan weet je wel hoe speciaal het is dat Stef een huis heeft gekocht in Amsterdam. Dus dat is ook wel weer mooi.
5: Dat is miljonair, denk ik.
0: Nu al.
2: Gewoon heel hard gewerkt.
0: Ontzettend gefeliciteerd en met je weekoverwinning. Jij wint de baan met een boombox. En thanks voor het meedoen, Sanne. Ik wens je een geweldige, mooie donderdag. Ga je nog leuke dingen doen?
3: Dankjewel. Nee hoor, ik ga lekker werken.
0: Oh, heel goed. Vanavond nog.
3: Ja, even een informatieavond erdoorheen knallen.
2: Zit hem op, Sanne.
0: Oké, lekker bezig. Bye bye. Dank

0: Jammertje, het is wel moeilijk zometeen voor jou. En dan heb ik het over een minuutje of...
1: Oh, shit.
0: Je hebt een 90's tijd te verdedigen die niet van jou is.
1: Inderdaad, ik weet niet eens wat Nelly gekozen heeft. Ja, dat zal wel een kutplaats zijn.
0: Dat denk ik ook wel. Ja.

0: op 3FM. Dit is Sebastian met Drake, Wizkid en Kyla. One Dance. Zometeen 80's tijd, nee 90's tijd. En niemand minder dan Sefa te gast. 3FM.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 3FM. Middagshow 3FM, het is 6 uur. NMS 3 krijg je nu. En vanavond is 6:30 te gast. Sefa, eerst Stef Wantra.
6: Goedenavond. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis.
7: NOS op 3.
6: Het gaat om 2 veertigers. Dat drugslab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard in Brabant. Zo'n 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren bij die huiszoeking. In het laboratorium werd een chemische stof gemaakt dat kan worden gebruikt om cocaïne te versnijden. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en vervolgens het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat een man van 20 volledig ontoerekeningsvatbaar is. En over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Cultuurminister Letschert heeft genoeg reden om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te gooien. Dat zegt het commissariaat voor de media. Aanleiding is de allerlaatste rel. In een online uitzending toonden presentatoren van Ongehoord Nederland begrip voor uitspraken van Adolf Hitler. En het zou voor het allereerst zijn dat de minister een omroep intrekt, zegt onze verslaggever Simone Tukker.
8: Ingrijpen in het medialandschap, dat raakt direct het recht op persvrijheid. En dus is het nu aan de minister om te bepalen wanneer gaat een omroep zo ver over de scheef dat politiek ingrijpen zwaarder weegt dan het belang van een vrije pers.
6: En wat moet je nou doen als er op een veerboot een crisis uitbreekt? Zo'n 400 mensen oefenden gisteren midden op de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland. Een situatie waarin echt werkelijk alles misgaat is te zien bij RTV NOF. De rollen die werden door de deelnemers wel heel serieus genomen.
9: Ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En er was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het waren echt vreselijk. Mijn been, ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe.
6: Ja, je hoorde een van de acteurs tijdens die oefening. En tijdens die oefening moeten hulpdiensten voorbereid worden op incidenten op het water dus. Dan kun je denken aan geweld, brand of een gijzeling. Het weer van vanavond. Het is overal bewolkt. Er valt een enkel buikje tussendoor. Morgen wordt een hele stormachtige dag. Bewolkt.

0: Oude Rijn 19, de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 22 minuten sterkte. 3FM.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Cloud.

0: krijg je zometeen met een feestje op mijn graf. En dit was de Coldplay met Clocks. We wisselen een beetje. De ene keer doen we 90's tijd, de andere keer doen we 80's tijd. En vandaag is het gewoon weer de tijd aan.
1: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is ja. Het 90's tijd.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Het is wel lastig, want Nelly is ziek. En ze hadden wel het minuutje doorgegeven.
0: Ja.
2: En ik had vroeger op maatschappijleer, had ik dus debatteren. Kreeg je les in debatteren. En dan kreeg je een mening waar je het niet mee eens was.
0: Ja.
2: Maar dan moest je dan wel proberen te debatteren.
0: Ja.
2: Dat heb ik vandaag een beetje met het liedje.
0: Ja, ik snap het heel goed. Het is nou niet per se het allerlekkerste. Maar je moet gewoon even je best doen.
2: Ja.
0: Ik heb vandaag gewoon een absolute klapper. Ik hoop dat de poll online staat. Ja, die staat ondertussen online. The Verve en It Works Don't Work. Oh. Inderdaad, heb je wel gehoord gisteren. Is vandaag een minuutje aan.
3: Here we go.

0: maar door zeggen. Ja.
1: Even is wat anders dan Bittersweet Symphony.
0: Daarom, gewoon een keer wat anders.
1: Hey. Ja, ja, ja kom maar. De Nelly's keus is menu B. En ik ben hier even dan team Nelly. Ja, is eigenlijk een verschrikkelijk vervelende vent. Dat is Manu Chao.
0: Ja.
1: Altijd... Zo'n moeimaker is het.
0: Absoluut een moeimaker.
1: Maar hij maakt wel leuke liedjes. En een van die liedjes is de Bongo Song. Bongo Gong.
0: Here we go.
2: Menu D.
1: Oh, gezellig.
0: Heel gezellig.
3: Hear me when I come, baby.
1: En dan zat ik dat in. Ja. Dat had ik vroeger ook. Zo'n apparaatje waar je geluidjes mee kon maken. Ook heel 90's.
0: Ja, geweldig. Hè?
1: En dat heeft hij gebruikt in dat liedje. En als je dat leuk vindt, kun je daarop stemmen. Menu B.
0: Polletje losgooien. Menu

0: middagshow 3FM, BM in die app, Beterschap aan Nel. Ook in haar muziekkeuze, toch gestemd als hart onder de riem.
1: Ja, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nel krijgt veel liefde via de app. Ja, dat is echt ongelooflijk.
1: En terecht ook.
0: Ja, heel erg terecht. Jill, goedenavond.
2: Goedenavond, heren.
0: Jill, onze HR business partner.
2: Ja, ja.
0: Lekker. Hoe leg je dat uit op een verjaardag? HR business partner.
2: Nou, je zorgt gewoon een beetje voor het personeel. Laat het zo, zo stellen.
1: Hoeveel mensen zeggen als jij dat op dat feestje zegt wat je doet? Ik ga even wat drinken pakken.
2: Ah, oh, nee, want ik heb natuurlijk de mooiste verhalen.
0: Oh dus, ja? Natuurlijk. Heb je geen beroepsgeheim dan?
1: Jawel.
2: Ja, maar je hoeft er geen namen te zeggen. Ja.
0: Doe eens even zo'n verhaal dan.
1: Gewoon even één.
0: Kom op, hè.
1: Nu moet je.
2: Nee, dat kan ik echt niet maken. Ja, dat is een beetje stom van mij, hè.
0: Okay, Jill is een beetje diegene die dan zegt... Jill voelt een beetje als de VAR. Dus dat je naar een geweldig doelpunt zit te kijken.
1: Ja!
0: En dat je dan in één keer ja, naar het scherm en het hoeft allemaal niet.
1: Afgekeurd.
2: Oh, ja. Sorry. Nee, maar inderdaad, ik heb wel beroepsgeheim, ja. Dus, maar er gebeuren natuurlijk wel eens dingen. Dus nee, maar ik heb wel gewoon goede verhalen, hoor.
0: Goeie. Maar dan één vraag je dan. Wat is de hoogste bedrag dat jij uitkeert als HR, zie jij ook alle salarissen?
2: Ja, klopt.
0: Wat is het hoogste salaris wat er langskomt?
1: Ja, het hoogste salaris.
2: Doe dat dan. Nee, dat kan ik ook niet maken. Nee, dat kan ik ook niet zeggen.
0: Meer of minder dan 2 ton per jaar?
1: Meer of minder dan 2 ton per jaar?
2: Nee, dat weet ik. Nee, ik ga er echt niks over zeggen,
0: jongen.
2: Nee, zeker niet.
0: Je werkt er niet voor Noord-Korea. Wat is dit nou weer, man?
2: Nee, ik ga nu zeker...
0: Oké, Jill, dan de vraag die echt alles bepalend is voor het sfeertje in dit gesprek. En dat is wel de nu volgende. Wat eet jij vanavond?
2: Nou, ik hoop dat mijn man wat gaat maken. Maar ik ben bang dat... ik denk niet dat het heel veel wordt. Ik hoop niet dat
1: hij
2: luistert.
0: Nee.
1: Oh, jongens.
2: Nee, hij zou koken vanavond, maar we zijn met z'n tweeën. Onze kinderen zijn vriend. Dus ik denk dat hij denkt, nou, het is wel goed. Dus ik laat me verrassen. Geen idee.
0: Heel goed. Nou, trappen we ondertussen gewoon wel hetgeen even door je oren wat je wil horen. Namelijk de Manu Chao, de winnaar van vandaag, de Bongo Song. Ik wens je een fijne avond en dankjewel voor de gezelligheid.
2: Hey.

0: Wat een gedoe is het. Met die knoppen en toestanden. Ja, we zijn er weer. We zijn nu weer live. Ja, we zitten ondertussen ook op TikTok. Het is best wel een hele toestand om het tafeltje in de juiste vorm te krijgen.
1: Allemaal
0: maar
1: knoppen omzetten. En,
0: volgens mij lukt het en wordt het geregeld. Dit is Barend en Benner. We hebben vandaag een onwijs leuke podcast online gezet. Barend en Benner ranken de reviews. Eigenlijk met de review OG.
1: Ja.
0: Namelijk Sven Expert, die we 2 weken geleden op Lowlands hebben gesproken. En ja, echt een leuk half uurtje geworden. Mocht je vanavond thuis zitten of een stukje willen lopen of vannacht niet in slaap kunnen vallen.
1: In de auto.
0: Of wat er ook of waar je dan ook zit. Na 7 uur beschikbaar de podcast. Ja. Komt allemaal meer dan dik in orde.
1: Dan gaan we volgende week weer ouderwets.
0: Even samen tapen, hè?
1: De ouderwetse rinkende reviews komt dan weer terug.
0: 100%. 100.000%. Hey, we hebben zometeen Sefa te gast. Ken je misschien wel, nou waarschijnlijk wel, van dit. Zo, maar tegenwoordig zou je hem ook kunnen kennen van geluiden zoals deze. Ja, en hoe dat precies zit, dat hoor je binnen nu en een paar tellen. Ik snap dat vooral, ja, ik heb de weg wel heel erg gevolgd. Maar ik snap dat Jelmer daar heel veel vragen over heeft.
1: Ja, ik verwacht dat er nu in één keer een beat komt, maar...
0: Het is een ander verhaal geworden.
1: Oh, ik ben benieuwd. Leuk.
0: Een bijzondere jongen met een bijzonder verhaal en een grote gebeurtenis morgenavond in de Jaarbeurs in Utrecht. En hoe dat zit hoor je allemaal het komende half uur op 3FM. Dus hou je radio lekker aan. Het is bijna 6:30. En hier is...

0: Van Witkamp en Kingdom of Fear bij Barend en Benner, waar de hele studiodynamiek in één keer is veranderd. Ik denk dat het ongeveer 70 jaar is geleden dat hier iemand binnenkwam die wel goed gekleed was. Dames en heren. Mag je heel groot applaus voor Sefa. Sefa is in het huis om te praten over van alles en nog wat. Zeker ook over de dag van morgen.
1: Ja, absoluut. Wij hebben genoeg gespreksonderwerpen, denk ik, Barend. Dus het komt helemaal goed.
0: Hoe kan het zijn dat jouw microfoon zo ver weg klinkt?
1: Zo?
0: Doe eens.
2: Is het beter?
0: Hoe kan het?
2: Bam.
1: Ja, daar ben ik.
2: Ik bezocht ik voor de eerste man.
3: Oh, wacht. Ja, ik zie het.
1: Zalknop staat daar.
2: Het had te maken naar ik meen of met de huurring een levensrecht portretje van een cirkel aan de muur. En hij ontpopte zich als vreemde. En als doet hij het?
0: Hij doet het zeker, ja. Hij doet het. Lekker, man. Hoe is het? Ga je goed?
4: Nee, je klinkt wel ver weg, hoor.
0: Ja, hij klinkt heel ver weg.
4: Het gaat niet goed.
0: Het is
4: goed.
0: Iets aan de... Aan de...
3: Doen we het nieuws?
0: We doen eerst even lekker het nieuws en dan komt het goed, weet je. Hartstikke goed. Leuk, man. Sefa, het komende half uur ook te zien op TikTok. Zorg ervoor dat je erbij bent. Het is 6:30.
5: NOS op 3.
0: KKV's update, NOS op 3. Niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, goedenavond, jongen. Wat is het laatste nieuws?
6: Goedenavond. Binnen een paar dagen tijd wordt duidelijk of de omroep Ongehoord Nederland nog bij de publieke omroep mag blijven. Cultuurminister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van die omroep gaat delen. Na het weekend wordt er meer bekend waarschijnlijk. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat die omroep zijn licentie kwijtraakt en dus niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat die omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Van een oude bekende bij de coronacommissie komende maandag.
7: Het risico van code zwart, dat was natuurlijk een ramp. Echt een ramp van niet te beschrijven omvang geweest als het niet gelukt zou zijn om dat te voorkomen. Uiteindelijk is het allemaal net gelukt.
6: Ja, bekend geluid natuurlijk. Oud-premier Rutte is het, die zei dit bij zijn allereerste verhoor. Maar volgende week wordt hij voor de tweede keer aan de tand gevoeld door die onderzoeksclub. Die onderzoekt of het oude kabinet het wel helemaal goed heeft aangepakt tijdens de coronapandemie. Ook oud-minister Hugo de Jonge moet volgende week nog een keertje. Vandaag zat hij er ook al. De Jonge zei vooral dat het lastig was om op te schalen in de zorg, omdat de zorg in Nederland erg regionaal is geregeld.
0: Ja, we zijn in principe gewoon al te lang verder. En vind ik het een beetje zinloos. En het zal allemaal wel. Maar het is wel, wat ik wel heel grappig vind, of enigszins

0: Wat zei hij allemaal voor dingetjes nog meer?
1: Ja, dat soort dingen onder meer.
0: Dat heb je niet
1: scherp nu.
0: Dan denk je, ik heb een nieuwslezer erbij, die weet alles. Maar ze waren zo hard losgegaan binnen kamers. Ja. Waarvan ze dachten, dat komt nooit naar buiten. Dat komt nu wel naar buiten. En het is dan ook wel lachen om die lui ook gewoon even te horen op een manier dat je denkt, ja.
1: Soepjurk, zijn die soepjurk, jankert.
0: Ja, jankert. Niet geschikt voor de, het zijn allemaal soepballen, niet geschikt voor de functies. Ze moeten allemaal eruit. Ik vertrouw die wethouders voor geen meter.
2: Maar stel je eens voor, Barend.
0: Ja.
2: Dat nu in één keer een onderzoekscommissie komt. En die gaat terug naar 4 jaar geleden.
0: Oei, nee, dat is voor mij. Einde verhaal. Einde verhaal.
2: Dat bedoel ik.
0: Is afgelopen, is klaar. Next step, kom maar.
1: We kruipen ook langzaam richting de nieuwe OV-staking met z'n allen. Volgende week woensdag is hij aan de beurt. Het openbaar vervoer wordt dan volledig platgelegd door vakbonden. In Amsterdam hebben bedrijven en bewoners nu plannetjes bedacht om die hoofdstad toch een beetje draaiende te houden. Horeca in Amsterdam-Noord en een basisschool in Amsterdam-West hebben zelf een boot gefixt, omdat de pontjes over het IJ niet varen komende woensdag. Nou, ook deze Amsterdammers hebben plannen om die staking lekker te omzeilen.
3: Fietsen over de Schellingwoude?
4: Ik ben niet hier in Amsterdam, dus ik heb geen last van.
5: Oh, maar gaat u daarom weg?
4: Ja, dat is inderdaad, ik vlucht.
6: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddedikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
1: Ja, die OV-stakingen. Er wordt actie gevoerd tegen de bezuinigingen op uitkeringen.
2: Oh, ik denk die gaan staken omdat jij komt wonen daar.
0: Ja, ja. En jij een huis hebt gekocht. Jij weer een van de velen bent, weet je wel. Een van die jongens die het toch weer regelt, die toch weer flikt. Stef heeft een huis gekocht vandaag in Amsterdam.
7: Ja. Oh, van harte.
1: Ja,
7: dat is leuk.
1: Maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, dat hoor je altijd andere mensen doen. Ik had mezelf ook al voorgenomen, dat gaat nooit lukken.
0: Ja.
1: Ja, wel eerlijk om eerlijk te zijn, echt belachelijk moeten overbieden. Maar gewoon, ik heb er hard voor gewerkt. Mijn eigen spaargeld, ook geen
0: papje
1: mami. Gewoon allemaal mijn eigen
0: geld. Je hoeft voor niemand te verantwoorden, jongen. Hartstikke goed. Sterker nog, ik zou met heel veel trots het weerbericht doen als ik jou.
1: Ja.
0: Kom maar.
1: Vanavond is het nog een grijze bol met hier en daar nog een licht buitje. Morgen stormachtig langs de kust. Houd je vast in de rest van het land. Bewolkt, veel buitjes. 18 tot 22 graden.
0: Dankjewel, jongen. Lekkere week en lekker weekend.
1: Ja, dat heb ik nog even geregeld. Ik moest eigenlijk werken. Ik heb zoveel te regelen dat ik vrij heb gevraagd. Dus morgen notarissen, inspecteurs.
0: Heel goed.
1: Komt van alles om af. Dus zin in.
0: Dankjewel, gozer. Rustig aan. We spreken maandag 3FM verkeer A13 Rotterdam Den Haag voor Rotterdam Airport. Nee, voor Delft-Noord. Excuses 8 minuten door kapotte auto's. Pitstrook is dat dicht. A16 Rotterdam Breda voor Bergshoek, 25 minuten.
8: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: 3FM mega hit van deze week, dames en heren. Roxy Dekker en de Bare Minimum. Het is 6 minuten over 6:30. We zijn er op donderdagavond. Barend de Benner is heel enthousiast teruggekomen uit het vakantieritme van een weekje of 4. En het nieuwe seizoen zijn we geopend door iedere avond gewoon een leuke gast te hebben. Weet je, we hebben echt leuke gasten gehad deze week. Gisteravond was hier bijvoorbeeld niemand minder dan Rob Geus.
1: Ja.
0: Oh. Rob Geus, je weet van de smaakpolitie.
1: Ja, ik dacht deze die, ja.
0: Ja, die gewoon echt die Rob Geus. Ja. En vandaag hebben wij wonderkind Seffa, dames en heren. Woe! Groot applaus, Seffa. Onwijs leuk dat je er bent. Ik ga toch even gelijk beginnen.
1: Ja.
0: Ik denk dat mijn audience je vooral kent van dit. Iets waar we heel erg van genoten hebben. Ook nog maar 3FM Serious Request in 2023, wat geweldig was. Maar tegenwoordig kunnen we je ook kennen voor dit. Luister naar deze bevindelijke klank. Ja. Als alles duister is, morgenavond in de Jaarbeurs in Utrecht. En wat ik dan wel leuk vind, kijk, wij kennen elkaar persoonlijk.
1: Zeker, ja.
0: Wij hebben gedeeltelijk ook dezelfde route gevolgd, maar wel met heel veel verschillen de afgelopen 1,5-2 jaar. In mijn geval in het zeker te weten.
1: Ja.
0: Maar hoe zou je deze reis uitleggen aan iemand als Jelmer? Want ik zie Jelmer kijken.
1: Jelmer, wat zijn je vragen?
2: Kijk, ik ben christelijk opgevoed.
1: Ja.
2: En dit hoorde ik vroeger in de kerk.
1: Ja, wat vond je daarvan vroeger?
2: Heel eerlijk?
1: Ja?
2: Ja.
1: Beetje saai, beetje suf.
2: Nou, ik zat ook in de fanfare. En dan mocht je ook altijd om de zoveel tijd mocht je meespelen in de kerk.
1: Wat speelde je dan?
2: Dus slagwerk. Dat was als slagwerker was er niet zo heel veel aan. Want in de kerk deed je dan 2 tikjes op de triangel en een keer een bekkenslag.
1: Pom, pom. Ja.
2: Dat was het.
1: Ja.
2: En ik ging altijd met mijn moeder, die deed de bloemen in de kerk.
1: Oh, de bloemengoed?
2: Ja, dan ging, die deed de bloemstukken.
1: Oh, ja.
2: En dan ging ik altijd stiekem naar het orgel op zaterdag. Dan ging ik daar stiekem op het orgel rammen.
1: Ja.
2: De Vooie Mars en zo. Ja. Dat was een beetje mijn muziek. Maar ik vond de muziek zelf altijd wel zwaar,
0: Maar even, weet je, gewoon even, laten we het toch even proberen concreet te maken. Omdat er heel veel mensen zijn die dit voor het eerst horen. En het is een verhaal wat je al 1000 keer hebt verteld de laatste tijd op allerlei christelijke podia. Zoals, wat dan ook.
2: Maar voor mij is het nieuw.
0: Jouw reis van wonderboy van de Nederlandse hardere stijlen zien en wereldwijd naar dit.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, de maden kruipen eruit, Barend, dat zeggen ze dan toch?
0: Ja.
1: Maar ja, waar moet ik beginnen? Ik ben natuurlijk vanaf mijn 10e al bezig met muziek maken. Toen ben ik in de hardstylewereld gerold. Ik ben dus niet, zoals jullie twee, christelijk opgevoed. Dus ik kom uit Castricum. En Castricum is in de jaren 60 eigenlijk meteen geseculariseerd. Toen dat allemaal gebeurde in Nederland. Wij waren de eerste, dus er is eigenlijk niet zoveel meer daarover. Ik zat op het Bonhoeffer College. Maar over Bonhoeffer hebben we het volgens mij een halve geschiedenisles gehad.
0: Ik denk dat heel veel mensen ook geen idee hebben wie Bonhoeffer is.
1: Nee, de Dietrich Bonhoeffer, de predikant die bekend staat om zijn verzet tegen de Duitsers. Die is uiteindelijk ook terechtgesteld door de Duitsers. Maar daar wijden we een halve geschiedenisles.
0: Dus niks meegekregen, ik geloof niet, totdat er in 2020 van alles gebeurde in je leven, middels een pandemie waar we het net toevallig over
1: hadden. Zeker. Ja, toen had ik er al een tijdje op zitten in de hardstyle scene. Dus ik ben op mijn 12e echt begonnen met Frenchcore maken. Nou, dat is dat eerste nummer wat we hoorden.
0: Ja.
1: Dat is echt gung, gung, gung, 200 beats per minuut.
0: Ja.
1: En daar ben ik ingerold. En, dat
0: maar met heel veel succes, hè? De grootste wil je niet onderbreken, maar ik wil wel even duidelijk maken hoe groot je was binnen dat hele gebeuren nog steeds. Maar gewoon qua podia, qua wereldwijd, qua duizenden, tienduizenden fans over de hele wereld.
2: Ja, je hoeft er niet van te houden om te horen hoe knap je het gemaakt
0: precies,
2: is. Het is echt een soort bizar knap gecomponeerd allemaal.
1: Ja, dat is aardig. Want heel veel mensen vinden het gewoon gedreun. Die horen alleen maar dat kung. Dus ik probeerde er ook echt iets moois van te maken. Dat was echt mijn doel altijd. Om er echt muziek in terug te laten klinken.
2: Ja. Maar toen zag je in één keer, toen zag je het licht?
1: Ja, dat was. Ik kom uit ook een beetje een moeilijk nest. Hè? Dus thuissituatie was wat lastig. Dus ik vond in muziek echt mijn gevoel van eigenwaarde. En als dat allemaal wegvalt, we hadden het net eventjes over de coronacrisis. Nou, dat was voor de entertainment sector natuurlijk vreselijk.
0: Ja.
1: Ik ging van de een op andere dag ging ik van 150 boekingen per jaar naar 0 boekingen per jaar.
0: Ja.
1: En toen kwam ik er dus achter dat waar ik mijn vervulling in zocht, dat kon zo van me worden afgenomen. En wat bleef er dan nog over? Hè? Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan. En ik was al heel erg gecharmeerd van kerkelijke muziek en Bach en al dat soort dingen. Dus ik ben toen uiteindelijk die God waar Bach over componeerde en daar heb ik een gebed tot gericht. Van, help. Dat is eigenlijk. Dus, en echt, dat was. Barend kent die wel, denk ik. Psalm 130, uit diepte van ellende.
0: Ja.
1: Die kwam toen. En toen heb ik uit diepte van ellende geroepen met mond en hart, zoals dat in die psalm staat. En toen is mijn leven veranderd.
0: Ja.
1: Niet van de een op andere dag hoor. Dat is een proces wat nog steeds doorgaat. Maar dat was toen echt. Ja, daarna heb ik nog 2-3 jaar vrolijk doorgedraaid met 150 boekingen per jaar. Maar, dat gaat geleidelijk. Maar ergens zocht ik die vaste grond. En dat heb ik in God gevonden. Ja.
2: Maar dat kan ook prima naast elkaar, toch?
1: Ja, daar gaan we gelijk naar.
0: Heel goed, dat is mijn vraag. We gaan hier gewoon over doorpraten. Ja. Ik gooi op de radio gewoon even 2 tracks. We zijn ondertussen aan het exploderen op TikTok, waar we op dit moment live zijn. Dus we gaan gewoon daar lekker verder over praten.
2: Ja, ook via de NPO Luister.
0: We zijn er gewoon bij. En dan hebben we een goede plaat dit, hè?
1: Ja.
0: Niet normaal. Tom Odell is goed, hè?
1: Ja.
0: De man die voor jou stond.
1: Ja, op
0: tijdens Serious Request.
1: Ja, zeker.
0: In Nijmegen stond Tom Odell en daarna stond Stefan. Wow. Dat is een denkwaardige avond. Ja. Oké, jongens. Hij is er nog een kwartiertje. Zeker te weten, ook in de live. Dit is Waterbenner. De bijna nummer 1 middagshow met Tom Odell, inderdaad. Oh.

0: maar we hebben echt een kenner in het huis van de Swedish House Mafia. Mod to a Flame. Dames en heren, we hebben Seffa. De TikTok live gaat helemaal door het dak. Seffa, wonderkind uit de hardere stijlen. Tegenwoordig, evenement.
1: Wonderjong volwassenen. Ik ga mezelf niet een wonderjong volwassenen. Maar ik ben geen kind meer, Barend.
0: Je bent 26. Ja. Toen ik 26 was, lag ik ieder weekend 3 dagen met mijn linkeroog en mijn rechter broekzak. Dus ja. Het gaat fantastisch. Het gaat supergoed. Maar je hebt morgen, jongens, we hebben nog maar 4 minuten 26 seconden.
1: Nee!
0: Er moet nog iets van af. Maar we zijn nog op TikTok live. Het is ontzettend gezellig. Morgen,
1: ja.
0: Voor de mensen die jou kennen,
1: ja.
0: Vanuit Defcon, Intense, wat dan ook. Je bent morgen in de hal waar je ook op Thunderdome hebt gestaan in 2024.
1: Ja.
0: Doe je
1: ja.
0: Als alles duister is. Er zijn nog kaarten te verkrijgen via
1: www.alsallesduisteris.nl.
0: www.alsallesduisteris.nl. Ik denk, ik zeg het even rustig. Maar we zijn hier ook met een commerciële inslag. Wat gaan we doen morgen?
2: Ja, wat gaan we horen?
1: We gaan morgen samen zingen met ruim 7000 mensen. Volgens mij inmiddels 7500, zoiets. En we gaan psalmen en geestelijke liederen zingen. Dus dat wordt echt fantastisch. Ik heb wel eens, als we het toch over Defcon hadden, dat samen zingen in zo'n tent. Hè, dat je die melodie hoort galmen door die hele tent en van al die mensen.
0: Het mooiste wat er is, man.
1: Ja, maar dat effect, dat heb ik dus in de kerk ook ervaren. Dat is prachtig. Zoveel mensen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat iemand als jij, die natuurlijk ook gewoon gewend is om zijn hersens bloot te stellen aan een hele grote hoeveelheid dopamine, wat je krijgt van zo'n podium performance, dat het ook weer lekker is dat je morgen gewoon weer een show hebt.
1: Ja, dat voelt ook wel fijn. Het is ook fijn om een tijdje naar iets toe te werken. Ik heb het 2025 natuurlijk heel lang rustig aangedaan en op een gegeven moment word je wel een beetje moedelozer. Dan wil je wel echt weer eventjes iets aanvatten.
0: Ja.
1: En dit was dan wel weer heel erg veel en heel erg intens. Maar volgens mij hebben ze gisteren de laatste dingen in de player geladen.
0: Ja.
1: En dus dat is wel vrij heftig.
2: Wat, je draait dan? Of,
1: nee, we draaien niet. We hebben we hebben in principe een orkest, een ensemble en we hebben een koor. Dus het is allemaal gewoon live. Met in de player laden. We werken bijvoorbeeld met een bepaalde infrastructuur, zodat we geen dirigent nodig hebben.
2: Oh ja.
1: Omdat dat zou echt
2: kliktrek zijn.
1: Ja,
2: dat is voor de nerds.
1: Ja,
2: kort, de allerbelangrijkste. Er zijn nog kaarten dus.
1: Ja, zeker. Ik hoop jullie daar te zien. Ook gewoon mensen op TikTok die gewoon geïnteresseerd zijn. Niet per se. Kom gewoon kijken en laat jezelf overweldigen door die stemmen. Dat wordt echt fantastisch, denk ik.
0: Jongens, het was een goede 23 minuten. We gaan nog even door op TikTok, maar we hebben het over gebed gehad. We hebben het over onze wederzijdse ontmoetingen met God gehad. We hebben het over Friendscore gehad. We hebben het over het event van morgen gehad. Het was een ongekende avond en we gaan eruit met Milo. Laat het lukken. Daar zie je de laatje horen voor Seffa. Zometeen de absolute voice of a generation tussen 7 en 10. Avondshow van 3FM. Anders Odek. Komt er.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie, ook op maatwerk.
23: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
27: 3FM.
0: ga je zo meteen vertellen hoe je vanavond nog kans kan maken om €50 te besteden bij jouw lievelingsartiesten. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
28: Goed, het is gelukt.
27: Wat is er gelukt?
28: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
27: Fluitje van een cent dus?
28: Nou, het was wel wat meer dan dat.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is 3FM ticketmaand.
30: Vandaag jouw kans op tickets voor
31: Cloud.
30: 3FM. Andres Oudijk.
0: Ik zal je zo meteen nog wel even vertellen hoe je kans maakt op die kaarten voor Cloud. En zou jij naar Amsterdam Dance Event willen op mijn kosten? Dan zit je hier ook goed.

0: Dat is zo'n tune waar je ouders nog op los zijn gegaan op het origineel. En jij kan dan los op de versie van Aitch. Die maakte Ring My Bell.
1: Ja, dan zit hij daar achter die microfoon te lachen om zijn eigen grappen. Ja, wat een mogol. Maar ik ga vanavond wel weer luisteren, denk ik.
0: Een hele goede donderdagavond. Je bent bij de avondshow van 3FM, wat lekker zeg. Ja, dit is echt, ik zweer het je, dit moet ik echt even met je delen. Ik heb een gastenlijst en die is groter dan die van de bruiloft van Travis Kelce en Taylor Swift. Ik maak geen grappen. Aanstaande maandag dan begint er een nieuwe talkshow. Die wordt online uitgezonden op TikTok en op Instagram. Daar wil ik het graag met je over hebben, omdat ik de hele dag al bezig ben met bellen. En ik heb vanmorgen om 11 uur al in de studio een soort proefuitzending opgenomen. Ik ben super hyped, ik wil het heel graag met je delen. En ik wil je ook alvast een hint geven over wie er langs gaat komen. Dat ga ik vanavond om 7:15 bekendmaken. Maar ik dacht, ja, als je er nu al bij bent, ik geef je gewoon vast een hint. De gast die wij aanstaande maandag te gast hebben, die heeft iets te maken met een tandarts en met de koning. Om 7:15 vertel ik je meer. Nu is het vooral belangrijk dat je naar me stuurt via de luisterapp. Hoi, happy donderdag. Dan zet ik je op aanwezig.

0: een beetje vrolijkheid jouw kant op in de vorm van Jungle. Busy earning. Heb jij misschien al weekendplannen gemaakt? Ben je al stiekem zo'n beetje aan het nadenken van wat ga ik nou doen zaterdag? Ik heb vandaag definitief iets besloten. Ik ga aanstaande zaterdag naar het Museum der Schone Kunsten in Antwerpen. En ik ga daar zo hard spacen.
1: Andres Odijk.
0: Nee, kijk, ik ga niet naar een expositie over Rick Wouters of een of andere expressionist. Weet je, ja, ik vind het leuk hoor dat ze daar in dat museum allemaal barokschilders hebben hangen. Maar ik kom daar om zo mokertje hard te gaan raven. Amelie Lenz, dat is een techno-dj, zij geeft namelijk een rave in het Museum der Schone Kunst in Antwerpen. Ze neemt de hele zaterdag over en toen dacht ik, wauw, raven in een museum, tussen allemaal grootmeesters, dat is toch fantastisch? Ik wil je eventjes meenemen hoe het daar gaat klinken, want aanstaande zaterdag is het dus niet Peter Paul Rubens wat er klinkt, maar dit.

grond met allemaal van die schilderijen, weet je wel, die meer waard zijn dan het Koningshuis van België, Nederland en Luxemburg bij elkaar. We nemen de muziek van Amelie Lent en dan zaterdag de hele dag beuken. Ze maakt een run, deze samen met Angèle. Ik vind het heerlijk om te zien dat je al een bericht hebt gestuurd naar de app van NPO Luister. Zo is daar Rens, die zegt: hey Andres, ik check vandaag even in. Ik ben aan het bezorgen, dus ik heb weinig tijd, niet echt om te bellen. Maar ik vind het leuk dat je aanwezig bent. Stuur eventjes happy donderdag. Dan zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent bij dit radioprogramma, dus hoe vaker je luistert, hoe meer kans je maakt aan het einde van de maand op een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Flair hoor je nu in de avond.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat

0: Het zijn de boys van Oasis. Zij maakten Live Forever. Die hoorde je natuurlijk in de avondshow van 3FM.
1: Andres Odijk.
0: Ik vind het altijd leuk om even van je te horen. Je kan je aanmelden. Dat doe je via de app van NPO Luister. Dan zet ik je op aanwezig. Hoe vaker je aanwezig bent in de maand, hoe groter de kans op een pot versgemaakte sambal Odijk. Ik noem dat de avondstreak. En ik hou het beter bij dan de Duitsers hun administratie deden.
1: Andres avondstreak.
0: Zie ik een bericht van, even kijken. Nol die zegt, ik sta op aanwezig. Thijs die is erbij. Even kijken, hier een mooi bericht van...

0: Goh, maar als ik zou doen wat jij hebt gedaan, dan zou ik denk ik echt 5 maanden eruit moeten.
1: Oh, maar dat doe ik niet in mijn eentje, Andres. Dat is heel belangrijk om te zeggen.
0: Oké, nou we gaan het gelijk nuanceren. Wat heb jij gedaan, Frits?
1: Ja, ik heb een mede geholpen om een speelweek te organiseren in het dorp waar ik woon.
0: Hé, hey, wat is een speelweek dan?
1: Nou, dat is een week voor basisschoolkinderen in de laatste week van de zomervakantie. Waar kinderen lekker hun het einde van de vakantie kunnen vieren. Mm-hmm. En in het geval dan een heleboel tenten waar je kan met metaal kan bewerken. Je kan hout zagen, je kan creatieve dingen doen.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En hoeveel kinderen zijn daar op afgekomen dan, Frits?
1: Over de hele week meer dan 1500. En elke dag zaten er meer dan 940 kinderen op het veld.
0: Elke dag meer dan 900 kinderen op het veld, Frits. Holy shit. Dit is denk ik de beste anticonceptie die ik ooit heb gehad.
1: Nee, dit is hartstikke leuk, Andres.
0: Lekker man. Goed dat je dat hebt gedaan. I like it a lot. En Frits, je staat op aanwezig voor vanavond.
1: Yes, dankjewel, Andres.

0: deze nieuwe tune. Gemaakt door Chris Tassie, een Nederlandse DJ. Ik hoop dat het goed bij je valt. You Know Me, hoor je bij 3FM. Ik zie een bericht van Astrid. Het is toch leuk om even een beetje weekendplannen te delen. Astrid die zegt, hey Andres, ik ga dit weekend naar een antieke poppenbeurs. Dat doe ik in de Expo Hall in Houten. Astrid, wat super. Ik wil even met je terug naar exact 24 uur geleden. En ja, dit is echt spannender dan de WK-finale van de afgelopen zomer. Luister eventjes naar wat er gebeurde. Ik heb Noah aan de telefoon. Noah is 17 jaar en Noah dacht, ik heb wel zin in concertengoed. Dat kan je elke dag winnen in dit radioprogramma, omdat ik weet hoe mokertje duur concerten tegenwoordig zijn. Ik bedoel, voor een beetje een goede plek ben je toch een nier kwijt. En voor een Golden Circle ben je twee nieren kwijt. Daarom maak je kans. Maar je mag het te goed ook opwaarderen. Dus de vraag aan jou is dan, speel je morgen weer? Dit is wat Noah zei.
1: Alex Turner.
0: Alex Turner is goed. En dan de laatste vraag, Noah. Kom jij morgen weer?
1: Ja.
0: Echt? Zo, Noah! Oh, dat vind ik zo cool als je dat durft.
1: Ja, ja. Gok op.
0: Ja, fok op. Je gaat er zo meteen achter komen. Lukt het Noah van 17 om vanavond die 100 euro te pakken? Of pak jij het voor haar neus weg aanstaande maandag? Gaan we zo meteen achter komen. Eerst krijg je de allerbeste muziek. Dit is Bastille en Pompeii.

0: Deze jongens die verzochten wel echt The Sound of the Summer. Ze maakten Talk to You. En ze gaan onder de naam Another, een Nederlands DJ-duo die echt furoren gooit. Over heel de wereld gezien. I love it super much. Dan is daar Noah van 17 uit Vlierde. Noah, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, hoe is het met de spanning?
1: Het ligt erg hoog, maar het komt wel goed.
0: Kijk, that's the way to go. Dat vind ik top. Je gaat ook wel om iets. Ik heb namelijk 100 euro concertgoed voor je liggen. Stel je wint dat vanavond, waar zou je het bij uitgeven?
1: Fontaine Sissi.
0: Ach, oh ja. Een van de beste postpunk bands ever.
1: Ja.
0: Je wilde ook graag naar de 3FM Exclusive met Fontaine Sissi, toch?
1: Klopt. Ja. En ik heb hele erge FOMO nou, maar...
0: Oh, nou, dan zou dit wel een mooie troostprijs zijn.
1: Daarom.
0: Oké, okay. Het werkt als volgt. 5 vragen heb ik voor je liggen. Die moet je allemaal goed beantwoorden binnen de minuut. Die vragen gaan over dingen die uit het nieuws komen, maar ook over jouw lievelingsartiesten, namelijk Arctic Monkeys, Fontaine's DC, 21 Pilots. Ik heb je gisteren beloofd een vraag over jouw lievelingsmusical te stellen. Dat gaat ook voorbij komen. De laatste vraag, die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan speel je maandag met kans op 150 euro. Als je zegt nee, dan cash je vanavond uit. Hoe ready ben jij, Noah?
1: Ja, ik ben ready.
0: Dan gaan we. De eerste vraag die gaat over het meest recente studioalbum van 21 Pilots. Namelijk, hoe heet dat?
1: Bridge.
0: Hoe heet het duo dat de 3FM middagshow presenteert tussen 4 en 7?
1: Barend en Benner.
0: Wat is het grootste waddeneiland van Nederland?
1: Texel.
0: Ik hoorde Texel van de hulplijn. hoe klinkt het afvuren van een pistool?
1: Pew!
0: Wie schreef de musical Hadestown?
1: Anais Mitchell.
0: Anais Mitchell is goed. Dan Noah, de laatste vraag. Kom jij morgen weer?
1: Nee.
0: Noah!
1: Ja, let's go.
0: Je pakt even 100 euro vanavond.
1: Ja.
0: Gert, verdorie, wat lekker zeg.
1: Oh.
0: Hoe voel je je nu?
1: Ja, echt heel blij. Mijn hart gaat wel echt te keer.
0: Zal ik het dan nog wat omhoog laten gooien met een van jouw lievelingsbands nu op de radio?
1: Doe dat maar.
0: Ik wens jou een mooi weekend, Noah.
1: Hetzelfde.
0: Het is de avondshow vanaf maandag. Jouw kans weer op 50 euro concertengoed. Nu, Fontaine's DC met Marianne.

0: Je krijgt 21 Pilots. Zij maakt een ride. Die hoor je natuurlijk in de avondshow.
1: Andres Oudijk.
0: Wat heerlijk dat jij en ik zitten te chatten. Als je de luisterapp hebt, dan vind ik het mooi om even met je in contact te staan. Als je die app niet hebt, dan kan het ook altijd via Instagram DM. Ik heet daar apenstaartje Andres Oudijk. Zou het sowieso leuk vinden om elkaar even te volgen daar. Want vanaf maandag 7 september, dan komt er een nieuw programma. Dat is een online talkshow. En ik heb daar zo moeilijk veel zin in. Er komen de vetste gasten langs om gewoon nog heel eventjes samen een beetje de diepte in te gaan. Een beetje meer tijd te hebben om te kletsen dan in het radioprogramma. Aanstaande maandag is dus de eerste aflevering. En ik vind het wel leuk of je kan raden wie de gast is. Die ga ik om 7:15 aan je bekendmaken, de allereerste gast. Zijn achternaam, dat heeft zowel te maken met de koning als met een tandarts. Oké, dus zijn achternaam heeft te maken met zowel de koning of de koninklijke familie als de tandarts. Gok je wagen kan via de app en ik gooi een pot sambal als je het goed hebt.
2: 3FM.
3: Ster. De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.

0: www.nl. Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: 3FM. Avondshow in Full Effect. Zometeen Olivia Rodrigo. Zij maakt de Drop Dead. En ik ga je ook laten dansen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
6: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
5: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
7: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
5: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
8: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek,
11: Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen?
10: Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Cloud.
15: 3FM.
16: BNN Vara.
15: Andres Oudijk.
4: Ja, september is een supermaand. Hoor je het ticketalarm, dan stuur je zo snel mogelijk je naam, je leeftijd en een goede reden waarom jij naar Cloud toe moet. Het alarm gaat sowieso nog af vanavond.

zo tering dichtbij. Ik ga je straks vertellen wie mijn allereerste gast is maandag in de nieuwe talkshow. De hints zijn, zijn achternaam hebben zowel iets te maken met de koning als met de tandarts. Je kan nog even 2 minuten gokken in de luisterapp.

0: Alex Warren. Hij maakt de Passenger, die hoor je bij 3FM. Het is de avondshow.
1: Andres Oudijk.
0: Zo, maar dit... Oh, ik heb over hem nog niet eens nagedacht. Dat zou toch super zijn. Ik ga je bekendmaken wie ik ga uitnodigen voor mijn allereerste aflevering van een nieuwe talkshow. Die talkshow die gaat heten Afteren met Andres. Dat is namelijk omdat we het gaan hebben over het leven after the viral. Het leven after een feestje. Het leven after een radioprogramma. Dat ga ik elke maandag doen. Het komt allemaal online. Dus zorg even dat we elkaar volgen op Instagram. Ik heet daar apenstaartje Andres Oudijk. Wel leuk om daar ook even samen te connecten. En ik zei, ik ben benieuwd of je kan raden wie ik als eerst te gast heb bij Afteren met Andres. Zijn achternaam heeft zowel te maken met Koninklijk Huis, de Koning, als met de tandarts. Nou, zie ik een bericht van Bo. En Bo die zegt, is het misschien Marco Kroon? Die is het niet, Bo. Dat zou wel echt heel vet zijn. Dat ga ik wel even bij deze opschrijven. Michel die zegt, is het dan misschien Ron Kroon? Olympisch zwemmer. En dan zie ik heel veel mensen die dachten, misschien jou ook wel, Soy Kroon. Onder andere Marinella zegt dat, Ruby zegt dat, Jeske zegt dat. Dat is ook niet goed, maar ik wil wel even een shout-out gooien. Want de achternamen zijn goed. Aanstaande maandag, in de allereerste aflevering, en ook te horen dus op de radio, is niemand minder dan Sam Kroon. Ja! Sam, goedenavond.
2: Hey. Yo.
0: Jij bent onze allereerste gast.
2: Woe. De medisch.
0: Ja, maat.
2: Oh, ik voel me helemaal vereerd, jongens. Stoppen, wat? Stoppen. Ja.
0: Jij zegt eigenlijk hierna alle afleveringen al cancelen.
2: Ja. Dit wordt de aflevering, meer heb je ook niet nodig.
0: Ja. even voor de goede orde, Sam Kroon. Waar kunnen mensen jou van kennen, Sam?
2: Ik denk dat het grotendeel mij kent van de comedy, grappige video's op TikTok, op Instagram. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte wat ik doe.
0: Je doet natuurlijk nog veel meer. Daar gaan we het uitgebreid over hebben maandag, want je komt afteren. Je bent ook bezig met een nieuw programma. Kan je daar al wel iets over zeggen of zeg je dat moeten we maandag doen?
2: Ik geef dit. We maken What's Next. Het is een nieuw programma met drie andere influencers. Maar ik vertel maandag dan wel even welke.
0: Ja.
2: En dat wordt heel leuk. Dat is lachen. Maar goed, ik beloof jou, maandag ga ik je dan alle details vertellen.
0: Sam, dat is helemaal super. Wil ik eigenlijk nog één ding van je weten. Kijk, we gaan natuurlijk afteren. Wat kan ik in huis halen qua drinken? Wat wil je? Long Island, wijn, bier?
2: Maar nu stel jij hele moeilijke vragen. Want ik kan niet zo goed kiezen. Dus ik wil eigenlijk... Ik weet niet wat jij drinkt op een after, maar ik wil wat jij drinkt. Maakt niet uit wat, ik drink het wel op.
0: Ik drink wasbenzine.
2: Ja, kut. Ja, shit. Oké. Okay. Ja, ik kan niet meer maandag. Ja.
0: Okay. Nou, maar dan ga ik je verrassen, dat komt goed.
2: Ja,
0: dan,
2: verras mij maar.
0: Dan ga ik iets lekkers voor je klaarzetten.
2: Leuk, man.
0: Sam Kroon is dus maandag te gast. Sam, voor nu een goed weekend en ik zie je snel.
2: Jij ook, goed weekend tot maandag. Yo.
0: En deze man is bekend geworden door twee woorden. Twee woorden die bij jou ook sowieso op je tijdlijn geweest zijn.
3: Hey Marco, hi, prima.
0: Ja, en of hij daar nou nog blij van wordt, dat hoor je aanstaande maandag.

0: Persoonlijk vind ik dit wel een van de mooiste en een van de meest emotionele tracks van Gorillaz. Het gaat over je alleen voelen en soms helemaal terugverlangen naar een periode die er niet meer is.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Jordan on Melancholy Hill. Dan wil ik eventjes een beetje loungen samen. Ik bedoel, het is donderdagavond, we gaan straks echt nog wel knallen. Maar wat dacht je van Steve Lacy's nieuwe tune? Die man is zo ongekend goed. Hij zingt goed, hij speelt goed gitaar. Hij ziet er ook nog eens waanzinnig goed uit. Je wordt er gewoon jaloers van. Deze man heeft alles. Luister maar naar die nieuwe track. Die heet Oh Yeah.

snap je wat ik bedoel als ik zeg dat alles aan deze man goed is? Wat een super tune. Steve Lacy's Oh Yeah. Kijk, wanneer heb jij voor het laatst gehad dat je dacht... oh, ik wil door de grond zakken. Wat kut. Wat kut. Ik heb zo'n ongemakkelijk appje gekregen. Het is een jaar geleden, maar ik vind het vandaag ineens weer in mijn telefoon. En ik wil het wel met je delen, want ik denk... nou ja, jij hebt ook waarschijnlijk wel eens ongemakkelijke appjes gehad. Als jij durft te zeggen... van wie het laatste appje is dat jij hebt gekregen wat zwaar ongemakkelijk was. Dus een collega, je tante, een date, whatsoever in de luister-app. Dan zal ik straks mijn verhaal vertellen. Dus van wie kwam het? Dat is het enige wat ik wil weten. Dan vertel ik zo meteen mijn verhaal. En ik zweer het je, ik voel me weer zo'n achterlijke, galve garen. Ik spreek je na, Teddy Swims.

Het is toch even winnen dat je de avondshow aan hebt van 3FM. Je hoort namelijk Tjade, een Nederlandse DJ, samen met Lemmer, een andere Nederlandse topper. Ze maakt haar best one, die hoorde je in de avondshow. Oké, ik wil het wel met je delen, omdat ik ook zie dat jij veelvuldig deelt dat je wel eens een ongemakkelijk bericht krijgt. Hier zegt Ruben, een ongemakkelijk bericht gekregen van mijn baas. Even kijken, Martijn die zegt, ongemakkelijk bericht gekregen van mijn schoonbroer. Ja, moeten we sowieso maar eens een keer verder op induiken. Ik lees namelijk vandaag en ik voel me zo'n ongekende sukkel weer dat ik dit heb gedaan. Ik ben er niet trots op, maar ik ga het je vertellen. Vorig jaar op Lowlands heb ik een leuke meid ontmoet. En dat was via Bumble. We hadden een beetje contact, weet je wel, online daten. En toen hadden we bedacht, midden in de nacht, terwijl we allebei, nou ja, zeg maar, op Jupiter en op Mars aan het spacen waren, hadden we bedacht, yo, we moeten gaan meeten, dat is leuk. Laten we afspreken. Maar ja, we kenden elkaar nog helemaal niet. We hadden elkaar alleen een beetje online gesproken. Ja, en dan baseer je dus op 4 foto's of je iemand wil zien. Nou, ze had leuk haar, blond. Ze had blauwe ogen. En ze zag er ook nog eens lekker uit verder. Dus ik dacht, let's go. Wij meet elkaar daar en we hadden afgesproken, we staan onder een paal. Het is midden in de nacht, het is crazy. Je weet wat voor gevoel dat is. En op een gegeven moment zie ik haar lopen. Ik denk, dat moet er zijn. Dus ik stap op haar af en ik zeg, hey, wij hebben een afspraak toch om te dansen samen, een dansdate. En ze kijkt mij zo aan en ze zegt, huh, ben jij Andres? En ik vond het nogal een rare opmerking, maar weet je, ja, ik zat op een andere planeet, dus ik denk, nou, het zal wel, prima, beetje een raar grapje, maar ga ik niet gelijk op judgen. Hele avond gekletst, hele avond een beetje lol gemaakt, uiteindelijk wel een tongetje eruit weten te slepen, dus dat is lekker. De volgende dag stuur ik haar een bericht, want ik dacht, hey, misschien moeten we weer een keer een dansdate doen. Toen kreeg ik het volgende bericht terug. Hoi Andres, ik hoop dat je dit niet verkeerd opvat, maar als ik jou was, dan zou ik gewoon je daadwerkelijke lengte op Bumble zetten. Ik denk dat heel veel meiden, waaronder ik, het echt niet zo erg vinden hoe lang je bent, maar dat het wel echt als een red flag gezien wordt als er iets heel anders op je profiel staat. En daarbovenop ben je gewoon een knappe vent. Dus ik denk, even kijken, wat bedoelt ze dan? Wat heb ik nou op mijn Bumble-profiel gehad? Echt voor lange tijd gewoon. Ik heb daar de lengte ingevuld. 1,95. Terwijl, ik ben een soort hobbit. Ik ben echt niet langer dan 1,72. Ik ben gewoon een hele kleine jongen. En

0: nieuwe tune, Declan McKenna. Samen met The Blossoms, Additional Driver, hoor je in de avondshow. Sjoerd.
1: Hi.
0: Wat is dit nou voor onaardig bericht, ouwe reus? Godverdomme.
1: Ja, per toeval tune ik even in en toen hoorde ik iets met... Toen zei ze, is dit Andres? Ik had je groter verwacht. Toen dacht ik, ja, ik kan me er wel in vinden.
0: Wat dan, Pink?
1: Ja, ik dacht, ja, ik had je natuurlijk van tevoren een beetje van, nou, ik begin bij de campus als stagiair.
0: Ja, jij, en, je gaat stage lopen bij een bedrijf hier binnen de publieke omroep.
1: Ja, klopt, ja. Oké, okay, oh, ik moet even zo verwoorden, oké. Okay. Ja, in ieder geval, daar loop ik dan nu stage. En ook op de radiokant. En jij kwam binnenlopen en je stelde je voor en ik dacht van, maar... Ja, niet onaardig bedoeld, maar ik dacht, ben jij zo klaar?
0: Fuck jou, vriend. Fuck jou.
1: Ik dacht, ik krijg iemand van 1,90, misschien 1,95 voor me.
0: Nee, ik word hier zo moe van. En wat is nou het ding dat al die vrouwen in Nederland alleen maar gasten van 1,95 willen... en dat jij dan precies hetzelfde denkt, ouwe reus?
1: Ja, geen idee. Ja, ik ben zelf ook niet heel groot, hoor. Dus ik snap je feelings, maar... maar ja, nee, ja, ik heb geen idee.
0: Maar nou, Sjoerd, hoe gaat het met jouw dateleven dan? Laten we het daar eens over hebben.
1: Ja, korte samenvatting, ja, heel kort. Slecht.
0: waarom is het dateleven zo slecht?
1: Ja, er is gewoon niks. En ik heb het nu ook best wel druk, dus dan zit ik op Tinder en heb ik eigenlijk helemaal geen zin om weer een gesprek aan te gaan met iemand. En denk van ja, laat mij maar gewoon lekker Netflix kijken, maar er komt ook gewoon niks zinnigs uit. Mensen, ja, weet ik niet, mensen zijn niet meer origineel met gesprekken. Er komt alleen maar uit, hoe is het, ja goed, wat doe je?
0: Ja, dat is wel echt waar, hè? Als we daar nou nu even een klap op mogen geven voor iedereen die op de dating app zit, wat is nou even een leuke zin om te poelen in een gesprek?
1: Een leuke zin. Nou, toch wel een zin wat een beetje aanleidt op een foto die je op je profiel hebt of op je bio. Ja, als je een leuke foto hebt, een gekke foto met je hond hebt of iets, dat iemand daar gewoon even op inhaakt in plaats van dat algemene gezeik elke keer.
0: Sjoerd, dit is een super tip. Ik denk dat iedereen die nu op de app zit dit kan gebruiken. Dus jouw tip is eigenlijk, zeg iets wat je opvalt aan de foto. Dan weet ik gelijk wat ik ga sturen. Namelijk, welke cup heb je? Hey, je bent bij de avondshow van 3FM. Ik ben er voor je tot aan 9 uur. Als je zin hebt in drum en bass, dan zou ik even blijven hangen. Als je geen zin hebt in drum en bass, dan zou ik ook even blijven hangen. Want zometeen ligt het lot in jouw handen. Jij kan bepalen wat je hoort op de toeter, op 3FM. Vertel ik je alles zometeen na Stella Lefty. Zij maakt de Boston. On a train.

0: Ik ben geen Orban, ik ben geen Gaddafi. Met andere woorden, ik ben geen dictator. Maar ik ben wel drum en bass liefhebber. Ik vind dat zo'n mooi muziekgenre. En heel veel mensen, waaronder misschien jij, vinden het niks. Die denken, het is muziek voor de nerds, voor de gamers. Het is te veel bliepjes, te veel piepjes, te veel soefjes, te veel zafjes. Daarom is het aan jou. Als het zometeen de gong gaat, dan heb je de tijd om te bellen naar 09091336. Ben je nou de allereerste, dan mag jij zeggen ja of nee tegen DNB. Dus wil je drum en bass, dan moet je bellen 09091336. Wil je geen drum en bass, dan moet je ook bellen 09091336. Ik wacht gewoon totdat je belt. Ik ga de gong af laten gaan in 3, 2, 1... Now we wait. 09091336. Ik kan je wel vast een klein stukje laten horen van wat ik wil laten draaien als je zegt ik wil drum en bass. Maar ja, het is aan jou. Hey, de telefoon. Hallo, met wie?
1: Hey, met Jarrel.
0: Jarrel, een hele goede avond, jongen.
1: Hi. Hey. Hey, ik zeg ja tegen drum en bass.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, waarom vind je het zo hard dan?
1: Ja, ik weet niet. Je kan er gewoon lekker los op gaan.
0: En zeg maar, wat is jouw vibe nu? Moet je nog werken? Ben je aan het partyen?
1: Ja, ik ben vandaag jarig. Ik ben nu onderweg naar huis van een etentje, dus...
0: Ja, bij deze gefeliciteerd, jongen. Hoe oud ben je geworden?
1: Ja, ik ben 20 geworden.
0: Kijk, mooie leeftijd, mooie muzieksmaak, Jarrel.

0: Ja, kijk, weet je, als je donderdag rustig af wil sluiten, dan moet je naar Radio 4. Hier is gewoon beuken, je hoort de headaches. En dan maakt het oké. Het is bijna 9 uur, betekent zometeen 3 voor 12 radio met Jasper Schrijvers vandaag.
1: Ja.
0: Lekker man, zullen we zo even jeppen over wat je allemaal gaat doen vanavond?
1: Ja, laat dat zo doen.
0: Ik zie ook allemaal tunes die je hebt meegenomen.
1: Dik.
0: Ja, knallen. Eerst Jonas Blue en Edge of Desire. I'm going on.

0: Hoppatee, en nou ga je dansen. Klootzak. Oh, dat is het verkeerde knopje wat ik inklik. Ik wilde dit knopje inklikken. Jorde, Jonas Blue, Edge of Desire. Het is bijna 9 uur, bijna tijd voor 3 voor 12. 2 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek. Jasper Schrijvers vanavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat heb je allemaal bij vanavond?
1: Ja, vannacht komt de nieuwste single van Vrouwtje uit. Daar ga ik zo meteen mee beginnen. Het is de track van de dag. Die kun je dus voor het allereerst hier op 3 voor 12 radio.
0: Oké, dit.
1: Dus ik heb hem zelf al gehoord. Ik vind hem wel vet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zeg maar, wat omschrijft het?
1: Het is een beetje herfstachtig track voor mijn gevoel. En wat ik leuk vind, er zit een meme in dat nummer. Ik weet niet of je dat van 101 Bars kent met Snelle.
0: Ja.
1: Van Kut.
0: Ja.
1: Zo'n momentje zit ook in die track.
0: Ah, lekker. Nou, die tune ga je dus horen, komt vannacht pas uit, maar is over 5 minuten al op de radio bij 3 voor 12. Heel veel plezier met Jasper. 3FM.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: 3FM. Goedenavond. 3 voor 12 radio met zometeen de nieuwste Vrouwtje. Eerst het NOS Journaal.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal.
8: De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
9: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
8: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
10: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
8: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. Verkeer van Rotterdam naar Breda kan het beste omrijden via de A29 en A59.
20: 3FM.
21: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Cloud
2: 3FM
3: WPRO.
2: Jasper Schrijvers.
4: Het is de donderdagavond van 3 voor 12 radio. En dat betekent heel

kinder of dan vrouwtje. Geen Rem komt eigenlijk pas vannacht uit, op de dag dus van haar 25e verjaardag. En we jarig is getrakteerd en daarom mag ik hem nu alvast aan je laten horen. En ik ben ook benieuwd, wat vind jij van die nieuwe van vrouwtje?

de nieuwste van Vrouwtje, geen rem bij 3FM. Dan is nu jouw moment om de NPO Luister app erbij te pakken. En even te laten weten, wat vind je ervan? Ga jij goed op de nieuwste van Vrouwtje? Kom maar door met je mening via de NPO Luister app. Is dit Sam Fenn?

0: En daarvoor de track van de dag van Vrouwtje.
1: 3FM.
2: 3 voor 12. Rekka Radio.
0: Er komen veel reacties op binnen. Onder andere van Maarten. Die zegt, yes, weer wat moois van Vrouwtje. Erg fijn weer. Peter die zegt, hey, toffe track, lekker tempo, fijne bridge. Zo benieuwd hoe ze live gaat zijn. Dat weet ik 5 november. Nou, alvast veel plezier, Peter. En ook de NPO Luister-app Pol was unaniem. 100% van de stemmen die zijn voor Frock and Roll. Vannacht om 12 uur komt hij dus uit. En je hoort hem hier als allereerste, die nieuwste Vrouwtje, Geen Rem. Een hele goede avond. Welkom bij 3 voor 12 Radio. Het is Jasper Schrijvers hier op de plek van Jasper Leidens. Genoeg Jasper dus op 3FM. Ja, en dit is leuk. Het is ticketmaand op 3FM. Heel de maand lang maak jij kans op de dikste concerten. Met vandaag op de line-up Klot. En ik kan alvast verklappen, het ticketalarm komt eraan. Hoor jij het ticketalarm? App dan waarom jij bij Klaat wil zijn. Hoor je hem zo misschien wel? Na Cat's Eye.

0: 12 september staat Cloud in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. En daarvoor hoorde je 3FM Ticket Alarm. Het is namelijk ticket maand op 3FM. Heel de maand lang maak je kans op de dikste concerten. Vandaag dus Cloud. En als je appt waarom jij erbij wil zijn, dan maak jij dus kans om naar Cloud te gaan. Het is tijd om de winnaar te bellen.
1: Hoi, met Joep.
0: Hey Joep, met Jasper van 3FM.
1: Hoi.
0: Jij wil naar Cloud gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom?
1: Ja, ik wil mijn naam eigenlijk gewoon mijn vriendin daar heel blij mee maken.
0: Oh, dit is een cadeautje voor je vriendin. Wat lief.
1: Ja, zeker.
0: Want wat heeft jouw vriendin dan met Cloud?
1: Sinds eigenlijk het Songfestival is eigenlijk een beetje bekend geworden bij haar, zeg maar. En zij vindt ons gewoon heel erg leuk.
0: Wat leuk. Ben je toevallig op dit moment ook bij je vriendin?
1: Die is boven, moment.
0: Ja, kun je er even snel over bepalen?
1: Zeker. Is het niet? Nee.
0: Oké. Nou goed, je kan in ieder geval je vriendin een appje sturen, want zij gaat naar Cloud. En jij ook!
1: Superleuk.
0: Gefeliciteerd. Laat ook even weten hoe het was. Het is 12 september al, dus volgende week ben je er gewoon bij, vriend.
1: Ja, doe ik. Superleuk, dankjewel.
0: Oké, heel veel plezier daar.
1: Hoi, dank je.
0: Ah, lekker man, die 3FM ticketmaand. Niet getreurd als je nou niet gewonnen hebt, want morgen maak je kans op kaarten voor Pussycat Dolls bij 3FM. 3FM ticketmaand. Het is 3 voor 12 radio. Met nu Florence Road. 7, 5, 6, 3. Moeilijke titel voor iemand met dyscalculie.

0: Big Thief en Los Angeles bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, sommige dingen moet je leren waarderen. Weet je wel, koffie, bier of je nieuwe schoonmoeder. Hey, bij de eerste slok bier dacht je echt niet van... oh, dit is zo lekker, dit ga ik de rest van mijn leven drinken. Maar op dit moment, ja, ik kan me geen leven meer zonder een lekker pilsje voorstellen. En datzelfde geldt voor Milo, laat het lukken. Het is een beetje een vreemde eend. Hij komt van top tot teen in Gucci-kleren op het podium. En ja, waarschijnlijk de eerste keer dat je het hoort, denk je echt van... what the fuck is dit? Maar dan hoor je hem nog een keer en nog een keer. En ja, net als met koffie, bier en je schoonmoeder... je gaat het ineens waarderen, dus geef het een kans. Milo, laat het lukken. Alleen jij bij 3FM.
2: Bye bye season.

Kiss All My Soul bij 3FM. Ja, sorry, ik wil je niet jaloers maken. Dat ga ik wel doen. Ik kreeg net een appje van mijn collega Jasper Leijdens, die normaal gesproken 3 voor 12 presenteert. Nou, de reden dat hij hier niet is, is omdat hij nu bij de 3FM exclusive is van Fontaines DC. Ja, het is echt een wereldband. Die staan normaal gesproken op de allergrootste podia. In de Ziggo Dome gaan ze staan. Maar vanavond staan ze voor een stuk of 300 man. In een heel klein zaaltje in Brussel. En Jasper Leijdens is erbij. En die stuurde net al even een appje hoe dat klonk.

0: Trap bij 3FM en oelala.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Verse vangst van eigen bodem, de Hollandse Nieuwe.

0: is Mos. Deze band stond in 2012 bijvoorbeeld op de main stages van Pinkpop en Lowlands. In 2017 waren ze een van de beste acts van Down the Rabbit Hole. Ja, in begin deze zomer stonden ze nog in het voorprogramma van tijdgenoot The Dandy Warhols in Paradiso. Nou, nu zijn ze dus weer terug met een nieuwe track en daar vertelt de band het volgende over.
1: Hey, hallo. Marien Dolijn hier van de band Mos. Ik heb groot nieuws. Onze nieuwe single YY die komt morgen uit. En de voorverkoop start morgen ook. Want we gaan weer toeren. 6 november komt namelijk onze plaat uit. Lost in Motion. En wij hebben er super veel zin in.
2: 3 voor 12 Radio. Primeur.
0: Het is de nieuwste van Mos. En die heet YOY bij 3 voor 12. Bij 3FM.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu hou, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Loco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
0: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
0: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Cloud
9: 3FM
10: VPRO.
9: Jasper Schrijvers.
11: Ja, goedenavond. En zometeen even checken hoe het is bij de 3FM exclusive van Fontaine's DC. Eerst hoor je Franz Ferdinand.

0: Kaf bij 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ja, goedenavond. Welkom bij 3 voor 12 op 3FM. Ik ben Jasper. Niet Jasper Leidens. Ik ben Jasper Schrijvers, de andere jappie van 3FM. Ja, je bent niet de enige die ons door de war had, hoor. Ik was op Lowlands en voor het eerst in mijn leven ben ik gewoon herkend. Bruno die wilde met me op de foto. Die vond het te gek dat hij me ontmoet had. Dus hij kijkt tevreden naar zijn telefoon en die zegt van: oh, echt zo leuk dat ik met Jasper Leidens op de foto ben. Ja, mijn carrière als banner duurde ongeveer 30 seconden. Daarna ging ik lekker huilen in een hoekje. Zometeen gaan we even naar die andere Jasper van 3FM. Want hij is in Brussel in een klein zaaltje waar een wereldband staat op te treden. De 3FM exclusive van Fontaine's DC. Zometeen hoor je hoe dat is. Naar de nieuwste Another bij 3.

0: Jordi XCX bij 3FM.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Nou, kijk, Roxy Dekker die staat vanavond in een uitverkochte Ziggo Dome. En dat is helemaal te gek. Maar even een paar honderd kilometer verderop is er ook een muzikaal hoogtepunt. Namelijk de 3FM Exclusive met Fontaine's DC in Brussel. Ja, de afgelopen weken hebben we bij 3 voor 12 kaarten weggegeven aan dolblije fans die mega blij deze bijzondere show mochten bijwonen. Het is namelijk een piep klein zaaltje in Brussel. En ja, niemand minder dan mijn collega Jasper Leidens, die was erbij. Jasper, goedenavond.
2: Hey Jasper, ja, ik loop hier net dat zaaltje uit in België en ik kom iemand in een Vlaamse taal tegen die tegen me zegt: heb jij een pintje over uw hoofd gegooid? Nee, ik kom zo zwetend die zaal uit. Jasper, wat hier gebeurd is niet normaal.
0: Allee. Ja goed, straks bellen we ook nog even met 3FM luisteraar en Fontaine's DC superfan Daniel over hoe de show was. Maar jij hebt je ook gesproken, hè?
2: Ja, zeker. Ik mocht vanmiddag spreken met Digo en met Curly van Fontaine's DC, twee van de bandleden. En dat was fantastisch. Het was superleuk sowieso dat zij Vera on Track kennen. Want er was iemand uit België die ook een interview deed. Die had een shirt aan van de Vera, de zaal in Groningen. En zij hadden direct een referentie met: hey, Vera on Track. Het weekendshow van 3FM. Hoe vet is dat?
0: Oh, ja.
2: Dus je kan aan die gasten zien dat zij gewoon mensen die ze ooit hebben gesproken herkennen. Want ik heb ze ook al een paar keer gesproken. En Digo die zei tegen mij: hey, we hebben elkaar niet gesproken voor het album Romance. Dus je ziet hoe goed zij zijn met mensen, met mensenkennis. Ja, dat zag je vanavond ook op het podium. Zij stonden daar gewoon weer alsof ze een band waren uit 2019, net begonnen. Maar dan gewoon met de kennis van nu. Ja, ze stonden daar te knallen. En wat bijzonder was dat dit niet alleen een grote headline band was in de zaal. Er stond ook iemand die we ook, nou ja, bijna maandelijks op 3FM wel draaien.
0: Oh, wie stond er dan?
2: De zanger van The National, Matt Berninger.
0: Nee, joh.
2: Die stond gewoon met zijn gezin in die zaal. Die stond alles mee te zingen. En dan denk ik van, holy shit, er is ook gewoon een muziekliefhebber die hier vanavond in Brussel naar een klein zaaltje met 200 man is gekomen om de allerbeste band van de afgelopen 6 jaar te zien.
0: Maar even, het is een soort 3FM exclusive. Ja. Alleen maar luisteraars van 3FM. Heeft hij dan via 3FM gewoon tickets gewonnen? Heb jij tickets aan hem gegeven?
2: Nou, dan heb ik in ieder geval zijn telefoonnummer. Dus dan kunnen we gewoon binnenkort ook even lekker spreken, ja. Wie weet.
0: Wat vet zeg. 16 oktober komt het nieuwe album uit. Wilden ze al iets over kwijt?
2: Ze hebben 3 songs gespeeld. Daar wilden ze zeker iets over kwijt. Namelijk dat er wellicht een collab op staat. Ja, ik vroeg de band, weet je, Green Chatten, de zanger, heeft een goede collab gedaan met Kneecap. Staan zij op jullie nieuwe album als een soort van return to favor? Nou, dat is niet zo.
0: Okay.
2: Maar toen ik zei van, hebben jullie ooit een collab gedaan, werd er wel flink gelachen. En toen zeiden ze wel van, ja, weet je, wie weet zijn wij het vieren. Misschien heb jij meegedaan. Misschien was er iemand op vakantie. Maar ik denk dus dat er een collab gaat staan op het nieuwe album van Fontaine's DC. Het hele interview check je binnenkort bij ons, bij 3 voor 12. Maar ik denk dat dit echt een heel groot album gaat worden, ja.
0: Oh, ja. En je hebt al 3 nieuwe nummers gehoord dan ook.
2: Ja, ze hebben 3 songs gespeeld. Ja, het zijn alleen maar tunes. Sommige liedjes beginnen wat mellow, maar dan komt er een gitaarkick in. En dan denk je van, holy shit, dit is Fontaine's DC 2019 meets 2026. Dit is, ja, ik kan niet wachten man, het duurt nog een maand. Maar
0: supervet.
2: Gelukkig hebben we dit popproefje gehad. En dit gaat rent-free in my mind liven voor de komende maand.
0: Okay. Hey Jasper, als jij mag kiezen dan wie die samenwerking zou worden van Fontaine's DC. Je mag 1 naam noemen. Wie zou jij willen als een collab tussen Fontaine's DC en
2: Damon Albarn. Zou ik heel vet vinden.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat zou cool zijn.
2: Ja, we gaan het zien, ja.
0: Thanks Jasper sowieso.
2: Ja, jij ook. Jij bent Jasper Leiders, toch? Niet?
0: Ja, jij Jasper Schrijvers.
2: Ja, zeker. Ik ga even wat
0: hier. Heel goed. Hey, ik ga je een fijne avond wensen. Straks horen we alles van het optreden met luisteraar Daniel die erbij was. Eerst gaan we even muziek luisteren, want hier openen ze mee. Boys in the Battleland, Fontaine's DC. Live vanaf de 3FM Exclusive van 2020.
3: Boys in the Battleland.

0: Bertie Dekker, Bare Minimum. Ja, vandaag in een uitverkochte Ziggo Dome en morgen en overmorgen doet ze het weer. Als je nog naar Roxy Dekker gaat, denk dan even goed na wat je aandoet. Dit heb je toch ook vaak, hè? Dat je niet precies weet wat je aan moet doen. Je staat een half uur voor de spiegel en je hebt last van kledingstress. Nou, zeker als je naar Roxy Dekker gaat, moet je even goed opletten.
1: Ik zit even in bad en ik zit even heerlijk te TikTokken. En ik zie dus allemaal filmpjes voorbij komen van mensen die hun outfit laten zien die ze aan gaan doen naar mijn show volgende week. En dat vind ik echt zo leuk om te zien. Mensen zijn helemaal aan het DIY'en en helemaal bezig. Het is echt zo, zo, zo leuk. Dus bij deze, laat je outfit zien, want ik vind het echt heel leuk om te zien. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten.
0: Ja, dus ga je dit weekend naar Roxy Dekker toe. Je hoort het, stuur foto's staan. Hey!

kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan in de nieuwe airfryer. Wij al dit Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

Oh, sorry, ik ga over de muziek onderbreken. Rijd je op de N62 Borselen, Belgische grens, dan kom je tussen de aansluiting met de A58 en Terneuzen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N62 Borselen, Belgische grens, dan kom je tussen de aansluiting met de A58 en Terneuzen een spookrijder tegen. Pas goed op.

0: Fontaine's DC. En een van de gelukkige winnaars die daarbij mocht zijn is Daniel. Daniel, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Kun je me even een beetje meenemen? Want het, normaal gesproken staat Fontaine's DC altijd op grote zalen. En op, ze hebben op Lowlands gestaan. Ze gaan volgens jaar in de Ziggo Dome. Hoe was dat vandaag? Want ze stonden in een heel klein zaaltje, toch?
1: Ja, het was een beetje anders dan 2 jaar terug in de Afros. Ik stond een stuk dichterbij. Het was gewoon echt niet normaal. Zo weinig mensen en dan stond deze season recht voor je neus.
0: Ja.
1: Dat is een hele andere ervaring, ja.
0: Oké. En hoe is het dan dat het zo klein is? Dan maakt het dan intiemer? Doe je dan ander werk? Voelt het anders?
1: Ja, vooral warmer. Het was vooral echt heel intiem, zeg maar. En je zit echt in een zaal vol met echte fans. Dus dan zit iedereen mee te springen, iedereen mee te zingen. Ja. Dus het was echt geweldig, ja.
0: Ja, maar als je de avond zou moeten omschrijven in een paar zinnen van hoe zei dit? Stel je komt nu thuis en vrienden vragen van jou, hoe was het Fontaine's DC? Wat zeg je dan? Wat vertel je? Met welk verhaal kom je thuis?
1: Gewoon echt een geweldig, super zweterig concert. Gewoon een topavond met geweldige muziek.
0: Hey Dario, eerlijk, heel eerlijk. Hè? Ik kan tegen mij alles zeggen, maar je hebt ook wel een paar pintjes op, of niet?
1: Nee, sorry?
0: Je hebt een paar pintjes op, een paar biertjes gedronken daar, of niet?
1: Hoezo een paar biertjes?
0: Dat is gewoon een gevoel, een gut feeling, weet je wel. Ja, ik zit lang in het alcoholcircuit. Ik ruik en voel wanneer mensen een biertje op hebben.
1: Ja. Nee, dat valt wel mee, hoor.
0: Hey, mijn collega Jasper Leijders, die zei net ook al dat ze 3 nieuwe liedjes hebben gespeeld. Wat vond jij van die nieuwe songs?
1: Marianne die was dus al uit en die kennen we dus al, maar dan kwamen ze ook met twee nieuwe. En ik had ze op Insta al een beetje geluisterd, maar ik wist niet echt wat ik ervan moest verwachten.
0: Ja.
1: Toen ze die dus live hadden gespeeld, ik stond daar echt en ik dacht echt van, als dit nieuw album wordt, dan wordt het echt een goed album.
0: Ja, het wordt een goed album.
1: Ja. Ik was echt heel erg tevreden. Ik was echt, het was echt heel goed.
0: Oké, ja, want eigenlijk ze leveren alleen maar goede albums af, hè? Dat is gewoon een beetje het ding van Fontaine's DC.
1: Ja, dat vooral, ja. Die maken geen slechte muziek.
0: Ik wou net zeggen, die hebben volgens mij echt oprecht nog nooit een slechte plaat afgeleverd. Dat is gewoon elke keer weer gewoon top.
1: Ja, ik kan ook geen slecht album van Fontaine's DC opnoemen, dus daar heb je echt groot gelijk in, ja.
0: Ja. Hey, is dit een mooi voorproefje voor de Ziggo Dome?
1: Als ze in de Ziggo Dome nog een extra kleine show willen toevoegen, zou ook fijn zijn.
0: Ja? Maar je vindt dat intieme toch wel fijner en leuker?
1: Ja. Kleine zalen blijven toch wel leuker dan grote zalen natuurlijk. Je hebt vooral meer interactie sowieso met de band. En ik blijf het leuker vinden, ja.
0: Daniel, ik ben blij om te horen dat je een mooie avond hebt gehad. Ga lekker nagenieten. Ja. Drink er nog een paar op mij. Dat mag. Drink er een paar op mij. En geniet ervan, vriend.
1: Yes, dat komt goed. Dankjewel.
0: Heel goed. Binnenkort krijg je het hele interview en de hele showcase te zien en te horen bij 3 voor 12 Radio. Dus stay tuned. Nu hoor je ze met Starburster.

0: Lekker stappen met Basement Jacks. You're the Red Alert.
1: 3 voor 12. Radio.
0: Ja, vandaag een bijzondere avond voor een klein clubje luisteraars van 3FM. We organiseren namelijk vanavond de 3FM Exclusive

0: Adela bij 3FM, Eend in LA. Ik krijg een appje van Francisca, de vriend van Michel.
1: Hey Adela, jij kent mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel. Ik heb van Michel gehoord dat jij een Jan Smit app aangemaakt hebt en dat jij probeert onze leden af te pakken. Waar hou jij het gore teringweg vandaan? Tering, wijf.
0: Adela! Nee, Adela, wat was het nou? Je stond afgelopen weekend op Lowlands. En dat

0: Stroma uit Tafet bij 3FM. Zometeen de late donderdagavond van 3FM met Anand Verboom.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kennen we een beetje verwachten?
1: Nou, ik ben op zoek naar liedjes met een O in de songtekst. Het zijn van die makkelijke liedjes die je kan meezingen. Inderdaad, O. Ja, daar ben ik naar op zoek, ja.
0: X's en O.
1: Leuk. Goeie.
0: Sweet Caroline.
1: Ja, ook een goeie.
0: Okay.
1: Nou, mocht je nou denken, ik heb ook zo'n soort liedje, laat dat dan even weten in de NPO Luisterapp. Want dan komt hij in de muzikale O-verdosis.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
14: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: 3FM.
18: Goedenavond, het is 11 uur. Je bent bij 3FM met de meeste muziek. Zometeen bijvoorbeeld Justin Timberlake voor je.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3FM.
19: Ster.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
22: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: heel voordelig. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is... 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag, jouw kans op tickets voor...
4: Cloud.
3: 3FM.
4: BNN
3: Vara. Anan Verboom.
5: Hey, goedenavond. 4:54, de late avond van 3FM. En je viert hem met de meeste muziek. The Weeknd zometeen, Dancing in the Flames, komt er voor je aan. En ook zomer ga je horen naar Justin Timberlake.

Sander bij 3FM en My Body Isn't Ready. Hey, welkom in de late avond van 3FM. Mijn naam is Anan en ik begeleid je met de meeste muziek tijdens je avond. Hey, en wat is jouw all-time favorite als het gaat om snacks? Heb je die? Moet je dan twijfelen? Nou, de man die je zo meteen gaat horen, echt, die twijfelt geen moment. Die reist er kilometers voor af. Hoe het zit, hoor je zo meteen bij 3FM. 3FM.

als jij even bij jezelf nagaat. Ben je dan iemand van de gewoontes? Nou, Mark Rutte bijvoorbeeld, was er eentje. Die was echt bekend vanwege de gewoontes. Als in altijd dezelfde vakantie elk jaar. Zelfde restaurantjes waar hij naartoe ging. Zelfde soort appeltje in de hand als hij dan weer op het fietsje zat. Het was echt een man van de gewoontes. Nou moet ik wel zeggen, daar zou ik ook moe van worden. Maar ik ben wel iemand, eerlijk gezegd, die ook wel houdt van een beetje hetzelfde. Hoor, dat ik een beetje weet waar ik aan toe ben. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Of je daar goed tegen kan, tegen verandering. Of dat je ook echt een gewoontedier bent. De man die je net hoorde, die is al helemaal een man van de gewoontes. Want het heeft te maken met zijn snack. Vooral als het gaat om snacks, dan wil hij het altijd hetzelfde. Elke keer als hij een show geeft in Portugal, dan heeft hij zichzelf helemaal in het zweet gewerkt. Hè. Hij heeft alles gezongen, alles gegeven wat hij maar in zich had. Dan gaat hij daarna toch nog even langs bij de Burger Champ. Zijn burgerrestaurant daar in Portugal. En dan koopt hij dus altijd dezelfde enorme hamburger, want dat vindt hij gewoon de allerbeste snack die er is. Maar dat gaat inmiddels zover dat dat dus 3 jaar geleden is begonnen. En nu, bij zijn afgelopen concert, wisten ze gewoon nou, ja, die man die gaat toch weer komen. Dus ze hebben een welkomstbordje opgehangen. Hé, hey, ja hoor, kwam die binnen gewandeld. Na zijn show kwam die weer even die enorme hamburger halen. Stond hij weer in het zaakje. Ja, het is echt een man van de gewoontes. En dat blijkt maar weer, want ook qua hits, hij weet het toch altijd weer voor elkaar te krijgen om een hit te scoren. Dancing in the Flames hoorde je bij 3FM van The Weeknd.

0: zo goed dit. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had dus niet zo heel veel met deze band, met Jungle. Had ik er gewoon niet zoveel mee, ik vond het niet zo heel leuk. Maar de afgelopen weken hebben ze me echt overtuigd met dit liedje. Someday, Somewhere, zo ongelooflijk goed. En hoorde je bij 3FM.
1: 3FM.
2: Anan.
0: Goedenavond. Het is de late avond van 3FM met mij, Anan, en al je favoriete muziek. Zometeen de 21 Pilots en ook Tavolo. Stay High ga ik voor je draaien. Ja, je mag altijd van je laten horen in de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig. Martine bijvoorbeeld, die is erbij. En die is jarig vandaag. 44 jaar geworden, nog tot 12 uur. Nou, laten we dan nog 32 minuutjes samen lekker genieten daarvan. Zorg ik voor die muzikale begeleiding van je verjaardag. En Dirk, die is erbij. Die zegt, hoi Anan, ik kan niet slapen. Want ik heb morgen mijn allereerste rijles. En ik vind dit zo spannend. Heb je nog tips? Nou ja, weet je wat, komt altijd goed. Maar ik zal je vertellen, ik had ooit een gesprek met mijn rijinstructeur. En die zei, ik had ooit iemand, en dat is geen grap, die reed rechtdoor over de rotonde heen. Nou, als je dat niet doet, dan doe je het sowieso al beter dan die persoon. Dus dan komt het volgens mij helemaal goed, toch? En Joy, die is er ook bij. Dus die heeft een audio-appje. Dat mag je ook altijd doen als je in de auto zit bijvoorbeeld. En het is makkelijker om het in te spreken. Alleen zij zit met een probleem.
3: Mijn buurman heeft dus al de hele avond echt vet hard muziek aanstaan. Ik heb al 3 keer aangebeld, maar ik doe niet op. Wat moet ik doen?
0: Help. Heb ik dus een trucje voor. Althans, even afgekeken bij mijn buren. Als ik weer eens s'avonds veel te hard muziek aan had staan. Heel hard gaan bonken op de muren. Ja, deden zij altijd. Niet per se in dank wordt het afgenomen. Maar dan is het wel duidelijk, toch? Flo Rida, hoor je nu.

De 21 Pilots hoorde je. En Drag Path bij 3FM. Ik weet niet hoe goed jij kan meezingen met liedjes en teksten onthouden. Ja, ik ben daar echt waardeloos in, maar echt heel slecht. Behalve als ze zo'n heel makkelijk refreintje hebben. Gewoon lekker veel O in de tekst, dan ben ik er eigenlijk heel goed in. Misschien herken je dat wel, dan is het ineens makkelijk. Nou, ik probeer met jou zoveel mogelijk liedjes te verzamelen waar ze dat in zingen. Een O, en dat mag een korte O zijn, dat mag een lange O zijn. Als er maar een O in zit. En dan maken we daar de muzikale O-verdosis van. Een lijst samengesteld door jou met allemaal liedjes met een O erin. Je mag hem achterlaten als je er eentje te binnen schiet via de NPO Luister-app. Je mag hem ook naar me toesturen via Instagram als je dat makkelijk vindt. @AnandVerboom. @AnandVerboom kan je hem gewoon met een DM'tje even naar me toesturen. Gisteren deed Stijn dat bijvoorbeeld met

Direct. En Young Ones was dat. Nou, daar hoorde je hem zeker in, toch? Heel veel O's waren dat. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik heb er ook nog wel eentje. Ik heb ook nog wel zo'n liedje waar een O in zit. Stuur hem naar me toe, zou ik willen zeggen. Via de NPO Luisterapp of dus via mijn Instagram. @AnandVerboom. Dan hoor je hem misschien zo meteen wel. Want dan pak ik er weer even eentje bij. En ja, wat ik zeg, misschien is dat die van jou wel. En dan vullen we het lijstje samen. Eerst Tavlo.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

FM. Kom je door met mij, Anand. En de Bauza Magnetic hoorde je. En ik ben op zoek naar liedjes met een O. Songtekst, dat is toch lekker, hè? Dat kan je goed meezingen, is makkelijk. En ik vind dat stiekem ook gewoon heel leuk. Het gaat je ook steeds vaker opvallen. Dat ik denk, oh ja, er zit er weer eentje in. Oh, een liedje met O. Oh. Mocht je er eentje zijn tegengekomen, stuur hem naar me toe via de NPO Luister-app. Of via mijn Instagram, @AnandVerboom. Gisteren deed Stijn dat nog. Die kwam met Young Ones van Direct. Ja, ook een hele goeie. Er zitten behoorlijk wat O's in. Nou, en vandaag kwam Jasmina via de NPO Luister-app met The Script Superheroes. Die heeft het ook en zij zegt erbij, moest gelijk hieraan denken. Hele overtuigende O. Ja hoor, is er zeker eentje. En inderdaad een hele overtuigende O. Mocht jij er ook eentje hebben, een liedje waar een O in wordt gezongen of wordt geroepen, kom maar door via de NPO Luister-app. Of laat het weten via mijn Instagram, @AnandVerboom. Nou, nog één keertje dan. Die goede O. Hey, hoppakee. Lekker hoor, aangevraagd dus door Jasmina voor de muzikale overdosis. Je mag dus ook eentje insturen. Wie weet wordt die van jou volgende week alweer gedraaid. Dit is The Script, Superheroes.

Rommeldol bij 3FM en Sally When the Wine Runs Out hoorde je. Hey, goedenavond, het is de late avond van 3FM. En ik wil er heel even op wijzen. Luister even wat vaker 3FM. Mocht

Ze komen wel voorbij. Moet je denken aan bijvoorbeeld gisteren hadden we kaarten voor... we hebben affirmaties gehad, we hebben echt van alles gehad. Cloud, ook. We hebben deze man die je nu hoort, staat ook op de line-up. Wanneer dat is, check de socials van 3FM, @NPO3FM. En die plaat die kan ik nu vast voor je draaien.

Sef, de laatste zomer hoorde je bij 3FM. Oké, sorry, net een beetje warrig verhaal over die ticketmaand, maar wel even belangrijk. Je maakte dus vandaag kans voor kaarten op Cloud, maar we gaan gewoon dus door. Elke dag maak je bij 3FM kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. Morgen, en dan bedoel ik dus eigenlijk over 3 minuten al, gewoon komende vrijdag, dan maak je kans voor niemand minder dan de Pussycat Dolls. Oftewel, 3FM goed in de gaten houden. Hoor jij je ticketalarm? En hoor je het dus allemaal voorbij komen? App dan zo snel mogelijk deze kant op naar de, via de NPO Luister-app met waarom jij daarbij wil zijn. En wie weet, krijg je wel die kaarten? En de Gorilla's, daar zijn voor je onderweg. 3FM. Dat en veel meer zometeen bij 3FM.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Ster.
3: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: The Pussycat Dolls.
16: 3FM.
17: BNN Vara.
16: Anan Verboom.
18: Hey, goeie avond. 2 minuten over 12. Officieel het begin van de nacht. Gaat hard dan, hè?
2: Ik ben benieuwd hoe goed jij bent in het raden en herkennen van steden. Dat zometeen. Eerst Ella Langley.

0: EFM met de Gorillaz. Je hoorde Dare.
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
0: Spelen we elke late avond dat we samen zijn? Waar op de kaart hinnikt het paard? Dat is de vraag. Ik heb ergens in Nederland namelijk denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, ja, waar is dat eigenlijk? En dan hoor ik je denken, een paard verstopt ergens in Nederland? Ja, dat rijmt op kaart. Ja, dat is een beetje hoe mijn hoofd werkt. Random, maar ik dacht, ik ben wel benieuwd of je het kan raden eigenlijk. Of jij een beetje stedenkennis hebt. Ik heb 3 hints voor je. Mocht je nou denken, nou, ik heb wel een idee, Anan, waar dat paard verstopt zit. Welke stad jij bedoelt? Laat het weten via de NPO Luister-app of bel me even op 0909-1336. Dus 0909-1336. En heb jij het goed? En kom je in de uitzending, dan win je een Anan-zichtkaart. Een Anzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit de plek waar jij het antwoord, waarvan jij die goed hebt geraden. Je 3 hints zijn als volgt. De kleuren van de voetbalclub uit deze stad, die zijn rood, wit en zwart. Het staat bekend als de kaasstad van Nederland. En er komt ook een bekende zanger uit deze plek. Een hele bekende zanger, die ken jij sowieso wel. Dit liedje daarvan, dat is deze.

welke stad ik doe. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Dus de kleuren van de voetbalclub zijn rood, wit en zwart. Het staat bekend als de K-stad van Nederland. En de man die je net hoorde, die is er geboren. Oké, heb je een idee? De NPO Luisterapp, die staat voor je open.

0: Teddy Swims hoorde je.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik jou elke late avond stel. Ik ben benieuwd hoe goed jij bent in het herkennen van steden. Want ik heb namelijk ergens in Nederland een paard verstopt. Ja, het is random, ik weet het. Maar ik heb ergens een dekwildig paard verstopt. En ik heb je 3 hints gegeven. En jou de vraag, weet jij het goed te raden? Weet jij welke stad of welk dorp ik bedoel? De hints waren de volgende. De kleuren van de voetbalclub uit deze stad zijn rood, wit en zwart. Het staat bekend als de kaasstad van Nederland. En het is de stad van de man die hier geboren, of die dit liedje heeft gemaakt. Die is

0: pakt het paard.
1: Martine, goeie avond.
2: Hoi Anan, goeie avond Martine.
1: Hoe heb je hem beleefd je afgelopen dag?
2: Ja, ik ben wel weer een stukje ouder geworden hoor.
1: Je bent jarig vandaag, van harte gefeliciteerd Martine.
2: Ja.
1: Heb je wat moois gedaan vandaag?
2: Wat zegt u?
1: Heb je wat leuks gedaan vandaag? Heb je nog op een bepaalde manier het gevierd?
2: Ja, gewoon rustig aangedaan. Want ik vier mijn verjaardag altijd in delen. Dus volgende week vier ik het nog een keer. En die week daarna ook nog eens. Dus,
1: Jij bent gewoon het hele jaar jarig als je het op deze manier aanpakt. Gewoon elke week even een stukje van je verjaardag. Heb je elke week feest?
2: Ja, precies.
1: Nou, wat lekker. Hey, en dan heb je ook nog eens goede antwoorden gestuurd, denk je tenminste, in de NPO Luisterapp. Op de vraag, welke stad bedoel ik eigenlijk? Waar op de kaart hinnikt het paard? Wat denk jij dat het is, Martine? Waar denk jij van, nou, ik denk dat dat paard hier hinnikt op dit moment?
2: Alkmaar.
1: Heb je hartstikke goed. Lekker geraden. Ben je bekend in Alkmaar of is dit een pure gok?
2: Nou, ik ben er een beetje bekend. Ik heb er vroeger even gewoond.
1: Nou komt het je bekend voor, inderdaad. Nou, ik ga een aanzichtkaart, moet ik eigenlijk zeggen. Die ga ik jouw kant op sturen en geniet jij dat...
2: Je bent heel slecht te verstaan, hoor.
1: Oh, ik ga een aanzichtkaart jouw kant op sturen. En dan wens ik jou een hele fijne verjaardag, Martine.
2: Ik wist er niks van.
1: Oh. Nou, gefeliciteerd. Ja, dan niet. Sorry, Sparrow, hoor je zo meteen. De eerste Ravelen.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Sienna Spyro. Great Expectation.
0: Met

Een track die wij niet snel vergeten. Maar hij zelf gaat hem absoluut niet vergeten. Ja, je hebt dat, hè, van die liedjes. Doet je gelijk ergens aan denken zodra je dat hoort. Van die liedjes die je vroeger luisterde als je op vakantie was met je ouders. Gezellig meezingen in de auto. Misschien het liedje van jou en je eerste vriendje of vriendinnetje. Ik heb dat met Alles Komt Goed van Jaap Reesema. Vind ik prachtig. Ik had toen een hersenschudding. Ik mocht niks. Kon niks anders dan in bed liggen, lichten uit. En dan lig je zo in je eentje in bed of op de bank. En dan zet je dat liedje op. Dat geeft dan toch weer een kracht, weet je. Ik vond het een mooie boodschap. Veel aangehad, heel veel geluisterd. En als ik dat nu dus hoor, dan moet ik gelijk denken aan die periode. En precies zoiets had Rudimental, die je net hoorde, had dat ook. Maar dan met zijn eigen liedje. Het liedje wat ik je net liet horen. Die kreeg te horen dat hij een goedaardige hersentumor had. Precies in de periode dat hij aan het werk was aan dit liedje. En later werd hij behandeld. Zat hij in de wachtkamer en echt heel gestrest. Hij wist het niet, hij had allemaal vragen. Hij had eigenlijk geen idee wat hem te wachten stond. En precies op dat moment, vlak voordat hij daadwerkelijk werd behandeld, op de radio, zijn liedje. Voor de allereerste keer dat het werd gedraaid op de radio, op de landelijke radio, hoorde hij ineens zichzelf. Het liedje wat hij toen schreef in die tijd dat het zo slecht ging, dat hij die diagnose kreeg. En dat was ook het moment waarop hij dacht, weet je wat, alles komt goed, het moet gewoon zo zijn. Nou, en dat laat volgens mij alleen maar zien. En muziek kan prachtige dingen met ons doen. Voor ons een mooi liedje, voor hem een blijvende herinnering. Rudimental, Feel the Love, hoorde je. Het is 3FM.

0: mix bij 3FM. En Sweet Dreams kan je sowieso meezingen, toch? Goeie classic. Hoor je er genoeg van bij 3FM. En zometeen trouwens weer ook eentje. Kan je ook meezingen, denk ik. Katy Perry en Dark Horse ga ik voor je draaien. Ik heb ook nieuwe muziek voor je.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik weet zeker dat jij dit nog niet kent. En zo wel? Nou, dan ben je absoluut een enorme muziekontdekker. Want dit is namelijk pas het vierde liedje wat hij ooit heeft uitgebracht. Het vierde liedje. Het klinkt als een internationale mega superster. Is het helemaal niet. Sterker nog, het is iemand die nog keihard aan het bouwen is aan zijn carrière. En gewoon komt uit Nederland. Ik wil hem heel graag aan je voorstellen. Zijn naam is Jim Gardner en het liedje heet I Do It Again.

Ben jij een beetje brutaal? Zeggen ze altijd, toch? Brutalen, die hebben de halve wereld. Nou ja, dit liedje is daar eigenlijk wel het bewijs van, hè? Soms moet je dingen gewoon maar vragen. Want je hoorde Katy Perry en Juicy J. Nou ja, twee namen waarvan je misschien denkt, ja, logisch. Even niet meteen denkt logisch, maar ze hebben wel samengewerkt. Op Dark Horse, die je net hoorde. Gewoon door simpel de vraag te stellen, joh, zou je willen samenwerken? Want Katy Perry had wel zoiets van, nou ja, ik wil hem er eigenlijk wel bij hebben. Gaat gewoon vragen. En ja, hoppa, de samenwerking is geboren. De plaat heb je nou daadwerkelijk gehoord. En ook de plaat die ik nu voor je ga draaien, zelfde verhaal. Another wilde heel graag samenwerken met 54 Ultra. Wat doe je dan? Gewoon vragen.

Snow Patrol en Chasing Cars hoorde je bij 3FM. Het is 1:06 in je late avond. Misschien wel begin van je nacht. Misschien heb je wel nachtdienst, kan natuurlijk ook. Zometeen nog veel meer van je favoriete muziek bij 3FM. Zonder gepraat er tussendoor. Ook wel een keer lekker, toch? Niet de hele tijd dat gebabbel van mij. Sarah Larsson komt er zo ook voor je aan. En eerst Wolf Alice. Just Two Girls hoor je nu bij 3FM.

Annette Schuts met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.